NPO Klassiek houdt je gezelschap in De Nacht. Wil je weten welke muziek je hoort? Kijk op npoklassiek.nl.

0: NPO Klassiek. Panorama Zondag met Hans Smit.
1: Ga mee op reis met een bekende gast.
2: Ik was los van mezelf en tegelijkertijd heel dicht bij mezelf.
1: Vier kunstwerken heeft hij meegenomen die veel voor hem betekenden.
3: Het was voor mij zo belangrijk om te weten dat er een wereld buiten de werkelijkheid was.
1: Een onuitwisbare indruk hebben achtergelaten.
4: En dat was zo'n eye-opener.
1: Deze week is mijn gast schrijver van toneel, scenario's en liedteksten en dichter Peer Wittenbols.
0: Panorama Zondag, vanavond van 6 tot 8, hier op NPO Klassiek. Panorama Zondag is er ook als podcast.
5: Ster. Beleef een hartstochtelijke Spaanse avond met het Nederlands Kamerorkest en Concerto de Aranjuez van Rodrigo. Van 16 tot en met 22 mei in Amsterdam, Alkmaar en Haarlem. Be part of our symphony. Koop kaarten op orkest.nl.
6: Kom van 15 tot en met 23 mei naar Internationaal Liedfestival Zeist. Terug naar de natuur. Met Julian Precardien, Paulina Toekjanen, Simon Keenly-Site, Catharina Roekaber, Henk Neven, Hans Ijzakkers, Thomas Olimans en vele anderen. Kaarten op ilfz.nl.
7: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
8: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
9: Pap, die moeten we hebben!
8: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op onlineveilingmeester.nl.
10: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
11: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
10: De fietsonderbroek van Bikeboxer, ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
12: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
13: Dynamisch.
12: Maar in de winter wil ik zekerheid.
14: Dat kan, met een zeker voordeelcontract van energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
15: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 7:00, Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het cruiseschip Hondius is aangekomen op het Canarische eiland Tenerife. Onder toeziend oog van medisch personeel en autoriteiten worden de opvarenden van boord gehaald. Op het schip is een uitbraak van het Hantavirus. 3 mensen zijn eraan overleden. Zo'n 29 opvarenden gaan straks aan wal, waar ze worden getest op het virus. Daarna vliegen ze naar Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. In Jakarta in Indonesië is een illegale gokorganisatie opgerold die tientallen illegale goksites runde. Bij een inval in het pand werden meer dan 300 mensen aangehouden. De meeste zijn Vietnamezen. De verdachten hadden taken zoals in gewone bedrijven. In Indonesië zijn de afgelopen tijd vaker illegale gokbedrijven opgerold. In Sri Lanka is een van de hoogst geplaatste boeddhistische monniken gearresteerd op verdenking van aanranding en verkrachting van een meisje van 15. De monnik was al verdachte in de zaak, maar de politie greep eerst niet in. Na kritiek van de kinderbescherming werd de monnik alsnog aangehouden. Opnieuw zijn in Apeldoorn rellen uitgebroken bij een demonstratie tegen een asielzoekerscentrum. Volgens Omroep Gelderland waren er gisteravond zo'n 200 mensen op de been. Omdat ze zich niet hielden aan de eindtijd van het protest, werd er een noodbevel afgekondigd. Agenten en ME'ers werden daarop bekogeld met vuurwerk en bier. Het is onzeker of voetbalclub Slavia Praag nog landskampioen wordt van Tsjechië vanwege rellen gisteravond bij de wedstrijd tegen Sparta Praag. Daarbij vielen supporters van Slavia spelers van Sparta aan en gooiden ze brandende fakkels naar Sparta supporters. De wedstrijd werd daarop beëindigd. Slavia stond toen voor met 3-2. Het weer, eerst zonnig, later meer bewolking. In het zuidoosten kan het gaan regenen en het wordt 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het VU-orkest speelt Gershwin en 2 soloconcerten van mij, Jesse Passanier, bekend van mijn album Fight for Light. Ik wil hier een lans breken voor een aanstekelijke voortzetting van onze soloconcerttraditie. Met het orkest onder leiding van Arjan Tien.
3: Wij zijn Medipoint.
4: Medipoint is er voor de rollator van Safa.
5: Zodat ik mijn kleinkinderen zelf kan ophalen.
4: En voor de sta-opstoel van Toon.
6: Zo kan ik langer thuis blijven wonen.
4: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
7: Medipoint.
4: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
2: Het VU-orkest speelt Gershwin en Passanier. Koop nu je kaarten via vuorkest.nl.
7: Medipoint.
4: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
8: 12 lege kerken, 12 transformaties door kunst. Een onvergetelijk cultureel bezoek aan het Ruhrgebied, vlak over de Duitse grens. Deze zomer gratis toegankelijk, Manifesta 16 Ruhr. Kijk op manifesta16.org voor meer informatie.
9: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
10: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen. Slim geregeld.
0: NPO Klassiek.
11: KRO-NCRV. De Ochtend met Pieter van Nes.
12: Gisteren zette ik mijn fiets in de fietsenstalling op het station en toen viel me daar ineens een gesmeed hekwerk op, heel kunstig gemaakt. Toen ik beter keek, zag ik dat smeedwerk uit allemaal letters bestond. Steeds diezelfde letters. S, N, S, N, S, N. Ja, waar zou dat toch voor staan? Stalling, Noord, spoor nabij, mijn hersens draaiden overuren. Tot ik snapte dat ik dat SN gewoon andersom moest lezen.

0: veel muziek uit The Tree of Life van Alexandre Desplat. En dit stukje heette Motherhood. Ja, dat is natuurlijk niet voor niks, want wij beginnen deze zondagochtend 10 mei met moedermuziek. Het is natuurlijk moederdag vandaag, dus alle moeders die luisteren, ze zeggen, maak er een mooie dag van. Jacobus, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen. Dat is natuurlijk aan ons eigenlijk, hè, om hen een mooie dag te bezorgen.
0: Nou, dat was ik van plan. Maar het blijkt dat de moeders bij ons thuis bedacht heeft, ik ga de hele dag de hort op en repeteren. Nou ja.
1: Oh ja, dat is ook een mooie invulling.
0: Ook een mooie invulling. Hier heb jij het kind en succes.
1: Ja.
0: Dat is ook wat waard. Ook wat waard. Over kinderen gesproken. Ik was gisteren nog bij het Prinses Christina Concours.
1: Ja.
0: Dat is een mooie jaarlijkse evenement in Nederland om muziektalent in alle vormen en maten, alle instrumenten even in de kijker te zetten. En gisteren was de finale van dat concours. Het blijft altijd een heel toch wel een warm hart toedragen hoe ze dat allemaal doen en hoe ze iedereen op dat concours zich thuis laten voelen, mm-hmm. een kans geven en alle talent weten te ondersteunen.
1: Dat ja, is toch wel, dat is heel belangrijk.
0: Heb jij zelf meegedaan vroeger?
1: Meerdere keren. Ja. In mijn eentje en met een viool. En met een zus als viool. En ja, dus allerlei samenstellingen. Meer in Enschede, waar ik dan... Het was dan mijn regio.
0: Ja, daar heb ik ook nog meegedaan.
1: Soms in Den Haag.
0: Misschien hebben we ook al tegen elkaar gestreden.
1: Ja, zonder dat we het wisten. Ja, dat is wel mooi, ja.
0: Hey, maar de nieuwe directeur, Maurits Mus, die zei ook van... Ik heb een clubje opgericht met drie andere mensen van muzici die nooit aan dat concours hebben meegedaan.
1: Oh ja.
0: Zoveel zijn er niet.
1: Nee, dat is echt een vast onderdeel eigenlijk.
0: Het is een fenomeen. En we hebben een persjuryprijs mogen uitreiken. En dat wilde ik nog even noemen. Jan van der Watering, trombonist, 19 jaar. Speelt fantastisch.
1: Ja.
0: Dacht het misschien wel leuk om hem binnenkort maar eens een keertje hier uit te nodigen.
1: Ja, van harte welkom.
0: Gaan we eens even proberen te regelen, omdat... misschien nog voor de zomer. Het zou wel leuk zijn.
1: Ja, het is nog vers.
0: Het is nog vers. Andere dingen die nog vers zijn. Concerten vandaag. Laat het even weten via de NPO Luister app. En dan kunnen wij dat ook nog meenemen, dit programma. Dit is muziek van Dmitri Tiomkin. Het is vandaag zijn geboortedag. Wild is the Wind. Goedemorgen.

0: Een lekker ontspannen begin van deze zondagochtend. Deze muziek van Dmitri Tiomkin, Wild is the Wind. Tiomkin, geboren 10 mei 1894 in wat nu Oekraïne is. Werd later vooral bekend ook als filmcomponist. Maar het was mooi dit. Dit werd gespeeld door José Sogorb op de mellofoon. Een soort koperen blaasinstrument.
1: De familie van de hoorn.
0: De hoorn. Ja, ja. Ziet er een beetje uit als een bastrompet, maar...
1: Ja.
0: Het klinkt een beetje als een hoorn. Mooi. Deze naam, daar ga ik over struikelen. Copeland is zijn achternaam.
1: De pianist.
0: Als ik daarbij houden, zoek de rest maar op. Mark Bravaert drums en Rob Dirksen contrabas. Wij blijven in het thema van Moederdag ook wel. Het Materna Requiem van Rebecca Dale hoor je. Louise Alder, de sopraan met het Qantas Chamber Choir en Royal Liverpool Philharmonic Orchestra onder leiding van Clark Rundell.

0: Muziek uit 2018. Dit Materna Requiem. Twee delen eruit van Rebecca Dale. Echt die eigentijdse, ja, toegankelijke nieuwe muziek, zal ik maar zeggen.
1: Ja, en de Britse koortraditie is natuurlijk...
0: Die kun je er zeker in teruggeven.
1: Ja.
0: Ja, ja. Het is een mooi stuk is het ook. Het is opgedragen door Rebecca Dale aan haar overleden moeder. Vandaar dat Materna Requiem. Louise Alder hoorde je. Cantus Chamber Choir, Royal Liverpool Philharmonic Orchestra. Onder leiding van Clark Rundell. Dit is Jean-Marie Leclerc.

0: Een deeltje uit een vioolconcert van Jean-Marie Leclerc. Componist geboren op deze dag in het jaar 1697 in Lyon. Werd hier gespeeld door Théotime Langlois, de zwarte violist, samen met Les Ombres onder leiding van Sylvain Sartre. Zo dadelijk, Jacobus, kruip jij weer achter de vleugel.
1: Met genoegen.
0: Voor ons om daar dan weer onder te liggen en te luisteren. Je neemt muziek mee van Arthur Lurier. Dat is een naam die we niet vaak horen.
1: Nee, en dat is toch wel leuk. Ja, dat ga ik zo vertellen. Want
0: bewaar het.
1: Er zit van alles achter.
0: Maar we gaan daar vast naartoe met muziek van Rachmaninoff.

0: oorspronkelijk een woordloos lied van Sergei Rachmaninoff, een vocalise. Maar dat, ja, dat is het mooie van muziek zonder woorden, dat het op elk instrument kan of zelfs op een, in een orkest werkt het natuurlijk ook fantastisch. Deze vocalise van Rachmaninoff, bekende muziek, Royal Liverpool Philharmonic Orchestra onder leiding van Vasily Petrenko, maakt het 8:05.
1: Onder de vleugels van Den Herder.
0: Ja, Jacobus, laten we verder geen woorden meer vuil maken aan deze vocalise van Rachmaninoff. Maar het is een opmaatje naar Arthur Lourier, waarvan je zou denken dat is een Fransman.
2: Ja, zeker.
0: Maar dat is niet zo.
2: Nee, dat is niet zo. Als ik namelijk zeg, eigenlijk heet hij Naum Israelitsvich Luria. En als je dan even zijn eerste muziek hoort, opus 1...

0: sluit dat heel mooi aan op de wereld van Rachmaninoff, hè, waar we net, net in zaten.
1: Sfeervol ook, dit.
0: Ja, ja, dat is zeker. En een beetje Scriabin hoor ik erin. En dit is inderdaad deze Naum, die dat is een Rus. Of eigenlijk uit nu Oekraïne, maar toen de tijd was, hoorde dat nog bij Rusland. En hij was ook een heel belangrijk figuur in dat Russische muziekleven. Tot de revolutie van 1917. En hij was ook al wel bezig om wat meer avant-gardistisch te schrijven dan wat je net hoorde. Want hij was heel erg geïnteresseerd in de muzikale ontwikkelingen van Schoenberg en dat soort en consorten. En hij was ook van Joodse herkomst. Mm-hmm. En hij voelde zich niet langer veilig en welkom in Rusland na 1917 en is toen naar Parijs verhuisd. En heeft ook een andere naam aangenomen, Arthur Vincent Laurier. En Laurier is natuurlijk, dat komt dan nog uit zijn Luria, uit zijn Russische tijd. En die voornamen zijn eerbetonen aan mensen die hij bewonderde, Arthur Schopenhauer en Vincent van Gogh.
1: Kijk aan.
0: Dus er zit toch nog een Nederlands tintje aan. En deze Laurier heeft daar tot 1940 in Parijs gezeten, lang. En dus voelde zich ook helemaal Fransman.
1: En hij ging toen ook echt die modernere kant op.
0: Ja, toen heeft hij echt een heel ander soortige muziek geschreven. Ook passend bij de tijd. Hij was ook bevriend met Stravinsky, die natuurlijk ook echt andere kanten op ging. Dus dat is wel interessant. Toen brak de Tweede Wereldoorlog uit. En met zijn Joodse oorsprong kwam hij natuurlijk ook in de problemen en is hij in de Verenigde Staten beland. En daar is hij eigenlijk een beetje in de vergetelheid geraakt, kunnen we zeggen.
1: Dus geen American Dream voor Arthur Laurier.
0: Nee. Zeker, hij was bevriend met een dirigent, wiens naam ik even niet meer weet, maar die stond veel voor de Boston Symphony Orchestra.
1: Koussevitsky misschien?
0: Ja. Dankjewel. En die kende hem goed en die nam nog wel eens muziek van hem op het repertoire. Maar toen hij overleed, toen werd het helemaal minder en minder. Dus dat is een beetje treurig eigenlijk. Dus daarom, ik vond het toch wel mooi om hem eventjes te laten horen. En die opus 1 vind ik wel leuk. Ja, dan sta je echt, hij was 19, studeerde in Sint-Petersburg. En dan hoor je inderdaad zo'n heel ander klankidioom. Dit was een stukje, een van de cinq préludes fragiles. Dus vijf korte preludes. Ja, fragile wil natuurlijk zeggen iets breekbaars. Dus het blijft ook een beetje in het kleine. Dit is de tweede daarvan. Hij was 19, studeerde in Sint-Petersburg. En dan hoor je inderdaad zo'n heel ander klankidioom. Dit was een stukje, een van de cinq préludes fragiles. Dus vijf korte preludes. Ja, fragile wil natuurlijk zeggen iets breekbaars. Dus het blijft ook een beetje in het kleine. Dit is de tweede daarvan.

0: He, dus het, ja, je hoort echt wel, het is nog onder invloed van als iedereen. Maar je, het is toch ook wel heel sfeervolle muziek.
1: Ja, heel kleurrijk,
0: ja,
1: ook wel.
0: Zeker, ja, zeker. Ja. En in die derde hoor je een beetje zo de koekoek voorbij komen.
1: Ah ja.
0: En komen we al ook ja, wat Debussy-achtige invloeden.
1: Ik hoor ook wel iets in van die Sibelius die je onlangs nog mee had.
0: De bomen.
1: De bomen, ja.
0: Ja, het is toch allemaal, het zijn allemaal piano-miniatuurtjes die ook wel omstreeks dezelfde tijd eigenlijk zijn ontstaan. Dus ik denk dat dat ook
1: zo'n
0: wel
1: soort aquarellen in muziek, weet je, ja, zo een beetje.
0: Ja, zeker. En gelukkig is er Alexander Malofeev, die ik graag hoor spelen. En die speelt het vanavond in het Concertgebouw in Amsterdam. Dus daar kan je volgens mij nog heen ook. Zou ik zeker aanraden.
1: Ja, fantastisch pianist.
0: Ja, geweldig pianist. En hij speelt nog Rachmaninoff en Prokofiev. Dus dat is te beleven. En hij speelt dus ook deze muziek van Arthur Laurier. En ik heb hem met dank aan de NTR een live-opname bemachtigd. Die hij onlangs in februari van dit jaar speelde in de Flagey-studio's in Brussel. Dus ik zou zeggen, geniet alvast nu al van Alexander Malofeev met deze muziek van Arthur Laurier.

0: live-opname van pianist Alexander Malofeyev, die hier de prelude fragile van Arthur Vincent Lurier speelde. Wat een prachtige muziek, mooie ontdekking.
1: Ja, kleurrijk spelen natuurlijk, dat helpt.
0: Dat helpt, hè?
1: Maar
0: ja.
1: Het is prachtige muziek, ja.
0: En hij gaat het dus vanavond weer doen.
1: Ja.
0: In het Concertgebouw, acht uur denk ik. Zo'n,
1: ja, dat kwart over acht.
0: Kwart over acht.
1: De meeste pianistenserie, ja.
0: Precies, ja. Alexander Malofeyev met muziek van Arthur Vincent Lurier in Onder de Vleugels van Den Herder. We hebben nog meer concerttips. Die komen straks na het nieuws van 8 uur. Ik heb eerst nog een beetje Tchaikovsky voor je, voordat het zover is hoor. En dan zijn we alweer in het tweede uur van de ochtend op zondagochtend 10 mei beland. Met nog weer een mooie museumtip. We hebben het weer van Jan Visser. En we hebben weer een nieuwe aflevering van De Tijdmachine. Maar tot aan het nieuws hoor je dit langzame deel uit de derde symfonie van Tchaikovsky, het Tonale Orkest uit Zürich, onder leiding van Pavel Järvi. En daarmee zeg ik tot zo.

0: NPO Klassiek. Podcast. Vaak zitten organisten ergens verborgen achter dat imposante orgel. In alle registers open neemt Elsbeth Guteke je mee naar de orgelbank. Voor inspirerende muziek en persoonlijke verhalen.
1: Ik was een jaar of, ik denk wel 8 of 9, dat je zegt, ja, maar ik wil orgel.
2: Muziek is ook een vak. We hebben overal vakmensen voor nodig.
3: Dan is het meer dan alleen hobby.
4: Ik ben altijd met die muziek bezig, maar die tekst is ook heel erg belangrijk.
0: Luister naar nieuwe afleveringen van Alle Registers Open, een podcast van de EO. Je vindt hem nu op nporklassiek.nl en in de NPO Luister-app.
5: Ster. 12 lege kerken, 12 transformaties door kunst. Een onvergetelijk cultureel bezoek aan het Ruhrgebied, vlak over de Duitse grens. Deze zomer gratis toegankelijk, Manifesta 16 Ruhr. Kijk op manifesta16.org voor meer informatie.
6: Alles stroomt tijdens de Dudok Muziekdagen. Van 28 tot en met 31 mei in Kampen. Met Harriet Krijg, Bram van Sambeek, Maria Milstein, Ellen ten Damme en nog vele anderen. Kijk voor meer info op dudokmuziekdagen.nl.
7: Beleef een hartstochtelijke Spaanse avond met het Nederlands Kamerorkest en Concerto de Aranjuez van Rodrigo. Van 16 tot en met 22 mei in Amsterdam, Alkmaar en Haarlem. Be part of our symphony. Koop kaarten op orkest.nl.
6: Kamermuziek voor iedereen. Boek nu op dudokmuziekdagen.nl.
8: Kom van 15 tot en met 23 mei naar Internationaal Liedfestival Zeist. Terug naar de natuur met Julian Precardien, Paulina Toekjanen, Simon Kienlieseit, Catharina Roekaber, Henk Neven, Hans Ijzakkers, Thomas Olimans en vele anderen. Kaarten op ilfz.nl.
9: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
10: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
11: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
10: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 8:00, Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het cruiseschip Hondius is aangekomen bij het Spaanse eiland Tenerife. Onder toeziend oog van medisch personeel en autoriteiten worden de opvarenden van het Nederlandse schip van boord gehaald. Op het schip is een uitbraak van het Hantavirus. De lokale regering probeerde het schip op het laatste moment toch nog tegen te houden, maar de Spaanse centrale regering dwong het eiland het schip toch toe te laten. De meeste opvarenden gaan straks aan wal, waar ze worden getest op het Hantavirus. Daarna vliegen ze naar Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. Israël heeft de twee activisten die meevoeren met de Gaza-vloot het land uitgezet, heeft het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken bekendgemaakt. De twee werden gezien als de organisatoren van de Summit Flotilla, een vloot met 150 mensen die hulpgoederen naar Gaza wilden brengen. Bij Creta werden ze tegengehouden. De meeste werden vrij snel vrijgelaten, maar de twee laatste kwamen vanochtend vroeg vrij. Volgens Israël had een van de twee banden met een terroristische organisatie en hield de ander zich bezig met illegale activiteiten. In Sri Lanka is een van de hoogst geplaatste boeddhistische monniken gearresteerd op verdenking van aanranding en verkrachting van een meisje van 15. De monnik was al verdachte in de zaak, maar de politie greep eerst niet in. Na kritiek van de kinderbescherming werd de monnik alsnog aangehouden. In de Indonesische hoofdstad Jakarta zijn meer dan 300 mensen opgepakt bij een inval in een gebouw waar tientallen illegale gokwebsites werden gerund. De meeste arrestanten komen uit Vietnam, anderen komen onder meer uit China, Laos en Cambodja. Volgens de politie heeft de gokorganisatie meer dan 70 online goksites gericht op spelers buiten Indonesië. Naar de leiders van de illegale organisatie wordt nog gezocht. De Indonesische politie denkt dat ze in het buitenland zitten. In het centrum van Apeldoorn is gisteravond opnieuw een protest tegen een asielzoekerscentrum uit de hand gelopen, meldt Omroep Gelderland. Zo'n 200 mensen demonstreerden bij een rotonde. Omdat ze zich niet aan de eindtijd van het protest hielden, werd de ME ingezet. En daarbij werden agenten en ME'ers bekogeld met vuurwerk en bier. Het is onzeker of voetbalclub Slavia Praag nog landskampioen wordt van Tsjechië vanwege rellen gisteravond bij de wedstrijd tegen Sparta Praag. Daarbij vielen supporters van Slavia spelers van Sparta aan en gooiden ze brandende fakkels naar Sparta-supporters. De wedstrijd werd vervolgens beëindigd. Slavia stond toen voor met 3-2. Het weer, eerst zonnig, later meer bewolking, in het zuidoosten kans op regen en het wordt 13 tot 20 graden. Morgen een paar buien, ook droge periodes en zon. En dan wordt het een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. Ik krijg een vakantiebroertje.
3: Huh?
2: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan wij spelen en zwemmen.
3: Cool, wil ik ook.
4: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer voor het vakantiegezin. Juist nu.
5: EuropaKinderhulp.nl
6: 12 lege kerken, 12 transformaties door kunst. Een onvergetelijk cultureel bezoek aan het Ruhrgebied, vlak over de Duitse grens. Deze zomer gratis toegankelijk, Manifesta 16 Ruhr. Kijk op manifesta16.org voor meer informatie.
7: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
8: Huh? Deze duikinstructeur wil subsidie voor een balletvoorstelling?
9: Als je bedrijfsactiviteit niet goed in het handelsregister staat, kom je anders over dan je denkt. Bijvoorbeeld als je subsidie aanvraagt. Zonde, want zo wordt je aanvraag mogelijk afgewezen. Zijn jouw KVK-gegevens wel of niet up-to-date? Check het op Mijn KVK.
0: NPO Klassiek. KRO NCRV. De Ochtend met Pieter van Nes.
10: Mijn koffiezetapparaat ging onlangs kapot. Na een aantal pogingen om het zelf op te lossen, vroeg ik toch maar even om raad bij een reparateur. Of ik even wilde kijken hoe oud het apparaat was. Nou, misschien 7 jaar en een paar maanden. Nou, sorry meneer, apparaten van 7 jaar of ouder repareren we niet. Ja, misschien beeld ik het me in, maar volgens mij gaan spullen op de een of andere manier altijd net buiten de garantie stuk.

0: een walsje van Mel Bonis door het BBC Scottish Symphony Orchestra onder leiding van Rumen Gamba. En dat is het album van de week van NPO Klassiek. Dat betekent dat je het hele album met al die mooie muziek van Mel Bonis kunt beluisteren op onze website. Goedemorgen, welkom of welkom terug hier bij het tweede uur van de ochtend. Met straks weer een nieuwe museumtip. Ja, we gaan met de billen bloot voor de tentoonstelling Activistisch Naakt. Hebben we nog veel meer tips. We hebben allerlei concerttips binnengekregen. Jacobus, wat heb jij staan?
1: Ik begin met violiste Emma Royakkers en pianist Ramon van Engelenhoven. Dat is sowieso een mooi duo. En ze hebben ook een fijn programma met muziek van Ravel, de Tsigaan.
0: Ah, spectaculair.
1: De tweede sonate van Prokofjev. Mm. En de sprookjes van Mathilde Wantenaar. Dat is hier niet zo ver vandaan. De Paaskerk in Baarn vanmiddag om 3:30.
0: Ja, en het is moederdag, dus er komen ook moederdagconcerten voorbij. Bijvoorbeeld op het voorjaarsweekend van het Piano Duo Festival Amsterdam. In de Amstelkerk in Amsterdam kun je om 3:00 luisteren naar het Piano Duo Scholten en Janssens. Samen met violiste Maria Milstein, zangeres Kirilla Kraal, die ook zal vertellen. Onder andere met Moeder de Gans, Ma Mère van Ravel. En die ontzettend mooie vioolsonate die Mozart schreef toen hij hoorde dat zijn moeder was overleden. Dat is een bijzonder programma.
1: En straks om 11:00 kun je in Schouwburg Odeon Zwolle naar het Ragazze Quartet. Zij spelen een programma met de titel De Verkeerde Weg. Dat gaat over componisten die in een dictatoriaal regime terechtkomen. Shostakovich, Gubadolina en ook een arrangement van Thomas Beyer van het nummer van Pussy Riot. Dat in het nieuws kwam omdat zij Poetin bekritiseerde. Ja, ik ben benieuwd hoe ze dat...
0: Laat dat maar aan Thomas Beyer over. Ook, ja. Leuk hoor. En dan nog het bossengezelschap Capella Pratensis heeft weer een bijzonder 15e eeuws manuscript uit de kast gehaald. Vrij letterlijk, want ze zingen dat dus direct uit de originele notatie. Niet uit een moderne koorpartituur. Nou, ik heb dat wel eens geprobeerd, dat is niet te doen.
1: Nee.
0: Dat werkt echt anders dan moderne muziek. Ja, dus dat is heel bijzonder hoe ze dat doen. Het geeft veel vrijheid voor hen om de Missa Maria Zart van Jacob Obrecht te zingen. Een renaissance mis van bijna 1 uur. Prachtige polyfone koormuziek. Om 3:00 in de Sint-Gertrudiskerk in Bergen op Zoom. De kerk trouwens waar Jacob Obrecht zelf ook nog koormeester was. Dus zeer aan te bevelen.

Het Agnus Dei uit de Missa Maria Zart van Jacob Obrecht door Capella Pratensis. En om 3 uur is deze muziek door dit ensemble dus te horen in de Sint-Gertrudiskerk in Bergen op Zoom. De kerk van Jacob Obrecht zelf.

0: Muziek van Erwin Schulhoff uit Die Wolkenpumpe. Dat is Naakte Körperlein, gezongen door Liewe Visser, Bas Bariton en de Ebony Band, onder leiding van Werner Herbers. En dat is eigenlijk een mooie opmaat naar de museumtippen die we voor vandaag voor je hebben. Want bij die museumtip van vandaag krijgen bezoekers vooraf een waarschuwing. Namelijk, hier word je geconfronteerd met naakte beelden. En dat gaat om de tentoonstelling Naakt dat raakt in Museum Arnhem. Daar spreek ik over met Stefanie van Gemert van het museum. Stefanie, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Jullie noemen het activistisch naakt in kunst. Maar wat is dan activistisch eraan?
1: Ja, activistisch naakt, dat bevraagt eigenlijk het naakt wat we elke dag zien. Hè? Op onze schermpjes, maar eigenlijk ook de traditie in de westerse kunstgeschiedenis is om een, hè, dan zeg ik perfect tussen aanhalingstekens, slank, wit, vaak vrouwelijk lichaam, want voor de mannelijke blik gemaakt, naakt te zien. Daar worden we door overspoeld. Maar activistisch naakt bevraagt dat. Dus de kunst die je in deze tentoonstelling ziet, dat, ja, die laat naakt in alle vormen, kleuren, genders zien. Een mooi voorbeeld zou zijn Bas Kosters, ontwerper, die een werk heeft gemaakt voor deze tentoonstelling. This Penis is My Friend. Een heel positief, kleurrijk werk met glazen sculpturen van piemels. Ja. Die eigenlijk heel teder, heel grappig zijn. Een beetje krom. Ze zijn van glas, maar ze zien er zacht en een beetje. Ja, de ballen kijken je heel schattig aan. Zo, ik kan het niet anders omschrijven.
2: Knuffelbare bijna, ja.
1: Knuffelbare piemels die eigenlijk zeggen, ja, moet een vallus iets toxisch, iets bedreigends zijn? Of mag je ook van dat zachte, imperfecte, beetje kromme lichaam houden?
0: Ja, dus ik begrijp ook daaruit dat het vooral dus dat beeld wil ja, bevragen, zoals je zelf zegt. Hè? Dat beeld dat altijd over ons heen komt, over hoe een naakt lichaam zou moeten zijn. Is dat activisme ook belangrijk voor jullie?
1: Ja, we zijn een museum voor moderne hedendaagse kunst, maar we verbinden dat altijd aan maatschappelijke thema's. En nou, ik kan een voorbeeld noemen, maar wij werden wel eens bevraagd op naakt. Nou, dan kwam er een rondleiding met een jonge kleuterklas. En dan liepen we door onze hele mooie beeldentuin met uitzicht over de Rijn. En daar hebben we een werk. Nou, dat lijkt eigenlijk op een set ballonnen die in het gazon liggen te zonnen. Borsten van alle kleuren, de borstentros van Maria Rose. En dan vroeg een ouder, ja, moet je daar maar langs willen lopen met kinderen? Maar eigenlijk heeft naakt een hele lange traditie in het museum. En wij wilden mensen meenemen in wat is die traditie, wat schrijft die voor? Hè? Dat is toch vaak een esthetisch ideaal. En hoe kun je je daar tegenover verhouden? Dus we wilden eigenlijk dat bezoekers dat, ja, waarom vinden we dat belangrijk? Dat bezoekers het ongemak rondom naakt omarmden en daar een beetje op wilden, ja, met elkaar over in gesprek gingen.
0: Nou ja, precies, het moet iets losmaken bij mensen. En dat is eigenlijk wat kunst precies kan doen.
1: Ja,
0: maar tegelijkertijd, je zegt het zelf ook, het is ook wat ongemakkelijk. Misschien wat lacherig of zo soms. Maar dat ongemakkelijke, is er ook iets in de tentoonstelling waarvan je zegt, ja, dat vind ik zelf ook wel een beetje ongemakkelijk.
1: Ja, nou, ik werk al 15 jaar in musea. Ik heb veel naakt gezien, maar toch dat traditionele naakt, waar ja, je dan toch aan gewend bent. En ik had wel, toen ik, nou, we gingen de tentoonstelling dan ontwerpen, en dan spreek je langer met elkaar, en oh, waar moet dit hangen? Dat was een serie van vulva-portretten van Jamie Gale, Amsterdamse kunstenaar, die, nou, het zegt het, portretten maakt van vulva's in alle diversiteit, vormen, kleuren, leeftijden. En ik heb nog nooit zoveel vulva's zo groot naast elkaar aan een muur zien hangen. Ik dacht wel, oh, dat wordt heel ongemakkelijk voor bezoekers. En wat moeten we daar, weet je, oh. En dan staan we daar allemaal met z'n allen naar die vulva's te kijken. Nu is het zo dat ik wel eens uit kantoor sneak om te kijken, hoe reageren bezoekers op dit werk? Want mensen zijn heel positief. Ze zeggen, op deze manier, met zoveel respect en aandacht, zie ik eigenlijk een vulva nooit.
0: Nee, en op die manier zou je ook kunnen zeggen, dat ook als je een schilderij hangt van een bloem of iets dergelijks, dan kijk je ook van wat een mooie vorm eigenlijk en die kleuren en hoe die natuur zeg maar werkt. En dat is ook eigenlijk heel bijzonder dat je die diversiteit op die manier ook kan laten zien. Juist in dit soort kunst. Er is nog iets anders wat me opviel. Begin juli zijn er ook twee momenten waarop je tentoonstelling ook zelf naakt kunt bezoeken. Is dat alleen een PR-actie of zit er dan nog meer achter?
1: Nou, daar zit zeker een gedachte achter. Overige momenten moet je toch aangekleed komen, wil ik er wel bij zeggen. Maar op 3 juli hebben een aantal blootbezoeken georganiseerd, bijna uitverkocht. En het idee daarachter is natuurlijk, als je hoopt dat bezoekers dat ongemak over bloot gaan omarmen, dan mag je ook ruimte maken voor de mensen die dat onderdeel van hun leven hebben gemaakt. Hè? Die dat ongemak met verven omarmen. Dus we hebben samen met Naturistenvereniging Bloot Gewoon hebben we blootbezoeken georganiseerd om de tentoonstelling te bekijken. En andere dagen tot mid-september gekleed graag.
0: Nou, dat gaan we doen. Misschien kom ik op een van die andere dagen even langs. Maar het is een mooie tentoonstelling volgens mij. Stefanie van Gemert, hartelijk dank. En die tentoonstelling Naakt dat raakt is nog tot 30 september te zien in Museum Arnhem.

0: Le Concert de Nation en Hesperion 21 onder leiding van Jordi Savall speelde hier het Lacrime Caravaggio. Muziek van Ferran Savall, de zoon van Jordi Savall, geloof ik. Hè?
1: Ja, dat is ook nog een dochter die zingt.
0: Ariane, ja.
1: Ja, zeker. Dus,
0: een familiebedrijf.
1: Ja.
0: Zeker. Ik kon nog even terugkomen op dat koffiezetapparaat waar ik het eerder over had, dat kapot is gegaan.
1: Ja, waarom ga jij niet naar het repaircafé?
0: Die vraag die wordt meerdere malen gesteld. Nee, er zit een repaircafé bij mij in het dorp, maar volgens mij is die één keer per maand een middag open. En ik ben er één keer geweest en dan zit je daar echt een hele middag om je spullen te laten repareren. Dat is wel ontzettend leuk. Er zitten allemaal vrijwilligers
1: heel mooi initiatief,
0: die daar dan induiken om jouw koffiezetapparaat of je föhn of wat dan ook helemaal kapot is te maken. Maar het kost altijd wel tijd, vrees ik helaas. Maar het is een mooie initiatieven en ik gooi het apparaat nog niet weg. Laat ik het daarop houden.

0: Een lekker fris deeltje uit een vioolconcert van Giuseppe Tartini door Giuliano Carmignola viool en het Venetië Barokorkest onder leiding van Andrea Marcon maakt het nu 8:58. En zoals iedere zondag rond deze tijd valt ook nu, mij nu weer het genoegen ten deel om Jan Visser aan de lijn te hebben. Jan, goedemorgen.
1: Pieter, goedemorgen.
0: Ik kijk naar buiten, ik zie een prachtige stralende dag. En dat hebben we alweer een paar dagen na dat dipje van eerder.
1: Ja, dat klopt. Vorig weekend hebben we inderdaad enkele buien gehad. En Limburg heeft nog wat langer regen gehad, het zuidoosten van het land, begin van de week. Maar daarna inderdaad, de laatste dagen is het weer fraai weer. Moet er wel bij zeggen dat er ook al wat stapelwolken aanwezig waren gisteren. Of stapelwolken, maar wolkenvelden. Dat zijn eigenlijk stapelwolken die zich door stabilisatie gaan uitspreiden. En dan lange tijd de zon weghouden. Dat gebeurde gisteren in het noorden en noordoosten van het land met name. Maar in een groot deel van het land was het gisteren weer prachtig weer. En dat is het ook vandaag nog, vooral vanochtend. Er zit wel wat bewolking op de Noordzee. Er zit ook wat dikkere bewolking boven Limburg. En die bewolking boven Limburg hangt dan weer samen met het lage drukgebied ten westen van Spanje en Portugal. Uitlopers daarvan. Die strekken zich uit over Frankrijk naar Duitsland. Het activeert ook wat. Dus het betekent dat het vanavond, de komende nacht en misschien ook morgenochtend in Limburg tot regen gaat komen. Maar elders vandaag droog weer. Vooral vanochtend vrij veel zon naast wat sluierbewolking. Maar er zit ook een bandje op de Noordzee. En dat bandje, wolkenbandje, hangt samen met een koufront. En we gaan toch dat front dat trekt dan vandaag over. De meeste bewolking lost op. Maar er blijft wel wat over, zo nu en dan vandaag. Maar voor de rest geregeld zon. Maar je merkt het al aan de temperatuur.
0: Ja, het is een beetje fris hoor.
1: Ja, en vanmiddag op de Wadden maximaal 12 tot 13 graden. Het zuidoosten kan, afhankelijk van de zon, nog uitkomen op 20 tot 21 graden. Maar zodra het frontje vanmiddag gepasseerd is, begint de temperatuur te zakken. En dan zien we toch ook de wind trekt aan uit het noorden. Langs de kust naar vrij krachtig. En ook op het IJsselmeer. Ja, dat doet het toch wat fris aan, zeg maar.
0: Dus we zitten eigenlijk een beetje gevangen tussen twee wolkenvelden waar iets gaat gebeuren, zeg maar.
1: Ja, het zijn eigenlijk twee lage drukgebieden. Want dat front dat is verbonden met een lage drukgebied. Dat front wat vandaag overtrekt voor de Noordse kust. En die regen in Limburg en die dikkere bewolking daar hangt dan weer samen met het lage drukgebied bij Spanje en Portugal. Maar van belang is de komende dagen wat er uit het noorden komt. Nou, we hebben de komende dagen, zoals je misschien wel weet, de IJsheilige.
0: Ja, de 11 mei begint.
1: 11 tot en met 14 mei. Oh, ja. Maar Mertus, Pancratius, Servatius en Bonifatius. Dat zijn de ijzige heiligen. Die zijn niet altijd zo kalendervast hoor. Want vorig jaar hadden we op 11 en 12 mei in een deel van het land zomerse temperaturen. Maar die zijn de komende dagen, Pieter, niet aan de orde. Zeker morgen niet. We hebben dan geen hogere temperaturen dan 10 tot 11 graden in de noordelijke regio's van ons land. En in het zuidoosten kan het nog 14, 15 graden worden. Verder morgen, zoals gezegd, in de ochtend nog wat regen in Limburg. Voor de rest periode met zon. Maar in de loop van de ochtend en morgenmiddag trekt een storing over de Noordzee. Daar kan er hier en daar wat regen vallen. Het zal niet veel zijn. Maar ja, in combinatie met die lage temperaturen en een toenemende wind uit het noorden. En die wordt langs de kust in de middag en op het IJsselmeer vrij krachtig tot krachtig. En s'avonds zowaar hard windkracht 7. Mogelijk zelfs stormachtig met aan de kust windstoten tot 75, 80 kilometer per uur. En dan vooral in het noorden. Ja, dan doet het toch wat guur aan. Nou, de dagen daarna, dinsdag een lichte weersverbetering. Niet al te veel. Maar woensdag en donderdag, hemelvaartsdag, dan zien we een laag drukgebied zich vormen boven de Noordzee. Is ook nadrukkelijk aanwezig in de bovenlucht. Veel kou. En dat systeem genereert op beide dagen buien. Niet dat het nou met bakken naar beneden gaat komen. Maar het is dus duidelijk onstandvastiger. En de temperaturen blijven op de meeste plaatsen beneden 15 graden. En dat ebt zo door tot in het weekend. De neerslagkansen worden dan wel wat kleiner. De temperatuur komt langzamer iets omhoog. En pas volgende week, dus dat is nog ver weg, vanaf 18 mei oplopende temperaturen en meer zon.
0: We gaan een paar gure dagen tegemoet, maar
1: ja, een dip, hè?
0: Geen nachtvorst en daarna wordt het gewoon weer mei.
1: Nee, dat klopt. Er is misschien de komende nacht in het noorden, als het helder is, wat kans op vorst. Maar voor de rest ziet dat er niet al te heftig uit.
0: Goed, we doen het ermee, Jan. Dank je wel weer. En graag,
1: hoor.
0: Tot volgende week. Fijne zondag.
1: Hetzelfde.
2: De Ochtend met Pieter van Nes op NPO Klassiek.

0: The Chapel Choir of Pembroke College Cambridge, onder leiding van Anna Lapwood. Regina Caeli was dit, van de Franse componiste Lise Borel.
1: Tussen hemel en aarde. Met Wilfred Kemp. Op NPO Klassiek.

Ana Urpina, Fiol, Daniel Oyarzabal, clavecimbal, Nicola Brovelli, cello en Nacho Laguna, Teorbe. Ze speelde van de 17e-eeuwse Italiaanse non Isabella Leonarda de sonate voor viool en basso continuo opus 16, nummer 12. In 2001 verscheen Mori Moor. Dat betekent zoiets als wij sterven. Een bijzondere cd van violist Christophe Poppen en het Hilliard Ensemble. Op deze cd een arrangement voor viool en koor van Bach's Chaconne. Het beroemde vijfde deel uit zijn partita voor solo viool in D klein. Het arrangement is gebaseerd op onderzoek van de Duitse muzikologe Helga Teune. Volgens haar heeft Bach en zijn Chaconne verwijzingen verborgen naar Lutherse koralen die te maken hebben met dood, rouw en opstanding. Vandaar ook de titel Mori Moor. Volgens haar was het stuk een muzikaal monument voor Bachs overleden vrouw Maria Barbara Bach. De cd werd gemengd ontvangen, maar ik moet zeggen, ik vind het prachtig. Oordeelt u zelf.

Ja, wonderschoon toch. Gerard de Graaf die, is het met me eens. Die schrijft op de app. Ik vind het ook prachtig. Maar Loet die schrijft... Ik vind het een kitscherig arrangement. En Bach zou zich omdraaien in zijn graf. Nou ja, hoe dan ook. Christoph Poppen hoorde u viool samen met het Hilliard Ensemble... in een bijzonder arrangement van Bachs Chaconne... uit zijn tweede partita voor viool. Het staat op de cd Morimur.

Keith Jarrett, in eerste instantie beroemd geworden als jazzpianist en als ongeëvenaard improvisator, met als hoogtepunt natuurlijk dat iconische album The Köln Concert. Maar tegelijkertijd maakte hij die naam als klassiek pianist en hier was hij te horen in het derde deel van de Württembergische sonate in A-klein van Carl Philipp Emanuel Bach. Johannes Brahms die werkte met tussenpauze van maar liefst 3 jaar aan zijn Deutsches Requiem. Eigenlijk is de titel Requiem misleidend. Het is meer een hooglied van de troost dan een dodenmis. Bij Brahms geen dies irae, dus geen hel en verdoemenis, maar vooral bemoediging voor treurende, zoals in die prachtige sopraanaria Ihr habt nun Traurigkeit. Gij bent dan nu wel bedroefd, maar ik zal u terugzien. En uw hart zal zich verheugen en uw vreugde zal niemand u ontnemen. Zoals een moeder troost, zo zal ik u troosten.

naar troostvolle muziek van Johannes Brahms. Uit zijn Deutsches Requiem was dit de aria Ihr habt nun Traurigkeit. Sopraan Catherine Fuke, die zong het als een moeder die troost bracht. Samen met de Monteverdi Choir en het Orchestre Révolutionnaire et Romantique onder leiding van John Elliott Gardiner. Ja, als je naar buiten kijkt, dan zou ik het niet zeggen, maar vanaf morgen zijn het de dagen van de zogeheten ijsheilige. Tot komende woensdag, 14 mei, komen ze langs. En een oude wijsheid die luidt dat je met je tuinplantjes altijd moet wachten tot de naamdagen van alle ijsheiligen zijn geweest voordat je ze plant, want tot die tijd kan er nog nachtvorst zijn. En daarna niet meer. Dus dan kunnen ze gewoon de grond in. Nou, een van die ijsheiligen en misschien ook wel de bekendste is de heilige Servatius van Maastricht. Zijn naamdag is woensdag 13 mei en zijn spreuk luidt: voor nachtvorst ben je niet beschermd totdat Servatius zich ontfermt. Als het gaat om de eerste bisschoppen in Nederland, dan denken we vaak aan de 7e eeuwse Willibrord en Bonifatius, maar al in de 4e eeuw verplaatste Servatius, de toenmalige bisschop van het Belgische Tongeren, zijn zetel naar Maastricht en werd zo de eerste bisschop van Maastricht. De relieken van Sint Servatius die worden bewaard in een 12e eeuwse zogeheten noodkist in de Sint Servaasbasiliek in Maastricht. En tijdens de zevenjaarlijkse heiligdomsvaart wordt deze kist in een plechtige processie rondgedragen. En niet alleen dan, ook in tijden van grote nood. Zoals bijvoorbeeld in 2020 tijdens de corona-epidemie. Alleen werd hij toen niet rondgedragen door de stad, dat was te gevaarlijk, maar op het altaar geplaatst van de basiliek. Nou, de voorspraak van de heilige Servatius kan worden ingeroepen tegen botziekte, tegen roos, muizen en ratten en angst voor de dood. Veelzijdige heilige, deze Servatius. Nou, een oud lied ter ere van Sint Servatius nu: daar waar liefde waarachtig is, daar is God. Ubi caritas est vera, Deus ibi est. Gezongen door Studium Chorale Maastricht, onder leiding van Hans Leenders.

0: Een eigen opname was dit van Ubi Caritas Est Vera. Qua tekst een variatie op het bekende Ubi Caritas Et Amor Deus Ibi Est. Maar de melodie, die is hetzelfde. U hoort het Studium Chorale Maastricht onder leiding van Hans Leenders.
1: Tussen hemel en aarde. Met Wilfred Kemp. Op NPO Klassiek.

In het Engeland van de 18e eeuw mochten vrouwelijke componisten geen naam hebben, letterlijk. Als ze al muziek schreven, dan gebeurde dat anoniem of onder een pseudoniem, zoals ene Mrs. Philharmonica. Je hoorde net muziek van haar. Ensemble Le Consort speelde haar sonate voor twee violen, cello en clavecimbal in B klein. Muziek nu uit de Churcastle Part Books. Dat is een bijzonder en zeldzame collectie kerkmuziek, ontstaan waarschijnlijk zo rond 1620, 1630... bedoeld voor de privékapel van Sir Thomas Middleton in Churcastle in Wales. En dit is uit die collectie The Litany van William Mundy. Een serie gezongen aanroepingen van God, met daar direct op volgend een verzoek om genade.

koormuziek bedoeld voor de ranke hoogten van Engelse kathedralen. Het Brabant Ensemble zong onder leiding van Stephen Rice The Litany van William Parsons. Ik zei net William Moody, maar het moet zijn William Parsons. Een lied uit de zogeheten Chirk Castle stemboeken.

Vanwege Moederdag was dit Mother's Lullaby van Anna Klein, een eigentijdse bewerking van The Coventry Carol. U hoort het Miro-kwartet. En dat brengt ons op de drempel van de Mariakapel. En daar klinkt vanmorgen muziek van de hedendaagse Engelse componiste Carenza Briggs. Ze is nog jong, 35 jaar. Maar haar muziek wordt al door alle gerenommeerde koren gezongen, zoals de Tallis Scholars en Voices 8. Dit is haar versie van het Stabat Mater.

Het verdriet van Maria om haar gestorven zoon in nood te gevangen door Carenza Briggs, Engelse componiste. The Bird Ensemble zong haar versie van het Stabat Mater. Tot zover straks het zondagochtendconcert. Niet zoals u gewend bent vanuit het Concertgebouw in Amsterdam, maar hier vanuit de studio in Hilversum. Saskia Voorbach dook in het rijke archief van het Zondagochtendconcert en vond daar onder andere mooie opnames van Arvo Pärt, zijn ode aan Benjamin Britten, en ook muziek van Britten zelf, zijn Simple Symphony. Hier tot de klok van 11 nog een staartje Haydn, een deel uit zijn celloconcert in C groot met Quirine Vierse. Een hele fijne zondag nog.

0: NPO Klassiek. Panorama Zondag met Hans Smit.
1: Ga mee op reis met een bekende gast.
2: Ik was los van mezelf en tegelijkertijd heel dicht bij mezelf.
1: Vier kunstwerken heeft hij meegenomen die veel voor hem betekenden.
3: Het was voor mij zo belangrijk om te weten dat er een wereld buiten de werkelijkheid was.
1: Een onuitwisbare indruk hebben achtergelaten.
4: En dat was zo'n eye-opener.
1: Deze week is mijn gast schrijver van toneel, scenario's en liedteksten en dichter Peer Wittenbols.
0: Panorama Zondag. Vanavond van 6 tot 8 hier op NPO Klassiek. Panorama Zondag is er ook als podcast.
5: Ster.
6: Allemaal in het Concertgebouw. Ook alleskunner Maxim Emiljanichev. Hij soleert in Mozarts 25e pianoconcert en leidt daarna het Scottish Chamber Orchestra in de 7e symfonie van Beethoven. Op 27 mei. Bestel op concertgebouw.nl.
7: Beleef een hartstochtelijke Spaanse avond met het Nederlands Kamerorkest en Concerto de Aranjuez van Rodrigo. Van 16 tot en met 22 mei in Amsterdam, Alkmaar en Haarlem. Be part of our symphony. Koop kaarten op orkest.nl.
8: Ik krijg een vakantiebroertje.
9: Huh?
8: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
9: Cool, wil ik ook.
10: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer. Word vakantiegezin, juist nu.
11: EuropaKinderhulp.nl.
12: Wij zijn Medipoint.
13: Medipoint is er voor de rollator van Safa.
14: Zodat ik mijn kleinkinderen zelf kan ophalen.
13: En voor de sta-opstoel van Toon.
15: Zo kan ik langer thuis blijven wonen.
13: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
12: Medipoint.
13: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
16: Het VU-orkest speelt Gershwin en twee soloconcerten van mij, Jesse Passanier, bekend van mijn album Fight for Light. Ik wil hier een lans breken voor een aanstekelijke voortzetting van onze soloconcerttraditie. Met het orkest onder leiding van Arjan Tien.
13: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
16: Het VU-orkest speelt Gershwin en Passanier. Koop nu je kaarten via vuorkest.nl.
17: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
18: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 11 uur, Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Een eerste groep passagiers heeft het Nederlandse cruiseschip Hondius verlaten. Het schip kwam vanochtend vroeg aan in de haven van het Spaanse eiland Tenerife. In totaal zullen vandaag 147 passagiers van het schip worden gehaald nadat ze zijn onderzocht en getest op het Hantavirus. 3 opvarenden van het schip zijn aan dat virus overleden. Geen van de passagiers die nog aan boord zijn heeft symptomen, maar voor de zekerheid worden ze door de Spaanse autoriteiten behandeld als hoogrisicocontacten. Bij een zelfmoordaanslag op een politiepost in Pakistan zijn 14 agenten om het leven gekomen. 3 agenten raakten gewond. De aanslag is opgeëist door een Pakistanse tak van de Taliban. Volgens de politie brachten de aanslagpleger en meerdere gewapende mannen een voertuig vol explosieven tot ontploffing bij een controlepost. Na de explosie ontstond een vuurgevecht tussen de aanslagplegers en de politie en stortte een gebouw in. 2 activisten die meevoeren met een vloot met hulpgoederen voor Gaza zijn door Israël het land uitgezet. Eind vorige maand werden 150 mensen opgepakt toen Israël de hulpvloot tegenhield. De meesten werden vrij snel vrijgelaten, maar 2 mannen bleven vastzitten. Die werden gezien als de organisatoren. Ook zegt Israël dat 1 van de 2 banden had met een terroristische organisatie. In Jakarta in Indonesië is een illegale gokorganisatie opgerold die tientallen illegale goksites runde. Bij een inval in het pand werden meer dan 300 mensen aangehouden. De meeste van hen zijn Vietnamezen. In Indonesië zijn de afgelopen tijd vaker illegale gokbedrijven opgerold. Het weer, eerst nog geregeld zon. Later vanuit het zuiden bewolking en in het zuidoosten kan wat regen vallen. Het wordt 13 tot 20 graden. Morgen een paar buien en een graad of 11. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Klassiek. Avro Tros. Het zondagochtendconcert met Saskia Voorbach.
2: Een heel goedemorgen en hartelijk welkom bij het zondagochtendconcert. Vandaag niet live vanuit het Concertgebouw in Amsterdam, maar live vanuit de studio in Hilversum. In Amsterdam is namelijk op dit moment een kinderconcert bezig in het Concertgebouw. En gebleken is dat dat niet helemaal geschikt is voor de radio. Vandaar dat ik de archieven in ben gedoken van het zondagochtendconcert en prachtige muziek voor u uit heb gekozen. We eindigen de ochtend met Stravinsky, concert voor piano en blaasorkest met Ronald Brautigam als solist. Daarvoor Brahms, sonate voor cello en piano nummer 1. Daaraan voorafgaand Benjamin Britten, Simple Symphony. En we beginnen met een groot bewonderaar van Britten, Arvo Pärt, Cantus in Memoriam of Benjamin Britten. Pardon. Britten was overleden in het jaar 1976 en de Estse componist Arvo Pärt had hem toen eigenlijk nog maar net ontdekt. Vlak voor zijn dood ontdekte Pärt de bijzondere puurheid van Britten's muziek. Hij begon die te waarderen en ook zei hij dat hij Britten eigenlijk altijd al had willen ontmoeten en verdrietig was dat hij daarvoor nu de kans niet meer had. Het stuk is een meditatie over de dood en begint en eindigt met stilte. En Pärt zegt daarover: hoe we leven hangt af van onze relatie met de dood. En hoe we muziek maken hangt af van onze relatie met de stilte. En deze stilte vormt een kader rond het stuk en heeft een spirituele betekenis. Het suggereert dat we uit de stilte voortkomen en ook naar de stilte terugkeren. Na de 3 tellen stilte die ook in de partituur genoteerd staan, komen de klokken en dan de strijkers die langzaam stap voor stap een kanon in de toonladder van A mineur van boven naar beneden spelen. En we horen hier die beroemde tintinnabuli-stijl van Pärt. Eén deel speelt een akkoord en een ander deel speelt een stapsgewijze melodie. We horen hier een uitvoering van het zondagochtendconcert van 20 september 2015, het Radio Philharmonisch Orkest onder leiding van James Gaffigan.

En dit waren de klokken en de stilte van Cantus in Memoriam of Benjamin Britten van Arvo Pärt. Eerbetoon aan Benjamin Britten, het Radio Philharmonisch Orkest onder leiding van James Gaffigan. En dan nu door naar de componist aan wie dit eerbetoon gericht was, Benjamin Britten. We gaan van hem horen Simple Symphony, een stuk dat Britten in 1934 schreef. En hij maakte hierbij gebruik van materiaal dat hij als kind had geschreven, tussen 1923 en 1926. Hij was toen tussen de 10 en 13 jaar oud. En samen met hulp van zijn moeder, die hem ook zijn eerste muzieklessen had gegeven, componeerde hij al erg goede wijsjes en liedjes. En op zijn 20ste besloot hij een deel van al die composities te verwerken in zijn Simple Symphony opus 4. Het stuk is opgedragen aan Audrey Alston, Britten's vioollerares uit zijn jeugd. En Britten verwerkte 8 van de jeugdstukjes in de symfonie, 2 per deel. Het begint met de luidruchtige Bourée, deel 1. Daarin zit verwerkt suite nummer 1 en song, stukjes die hij schreef toen hij 12 en 10 jaar oud was. Deel 2 is een speels pizzicato, daarin zit verwerkt scherzo, geschreven door een 11-jarige Britten. En The Road Song voor zang en piano, geschreven door Britten toen hij ook 11 was. Deel 3, de sentimentele Sarabande. Suite nummer 3 zit daarin verwerkt en wals voor piano. Britten schreef die toen hij 12 en 10 jaar oud was. En tot slot de vrolijke finale. Daarin zit verwerkt pianosonate nummer 9, geschreven door een 13-jarige Britten. En lied door een 12-jarige Britten. We horen hier het zondagochtendconcert van 26 februari 1995. Het wordt gespeeld door Nieuw Symfonietta Amsterdam onder leiding van Lef Marquise.

Dit was Simple Symphony van Benjamin Britten met gebruik van eigen composities uit zijn kindertijd. Gespeeld door Nieuw Sinfonietta Amsterdam onder leiding van Lev Marquise. Ik heb nog meer mooie muziek voor u uitgezocht uit de archieven van het zondagochtendconcert. Zo hebben we de uitzending voor vandaag ingevuld omdat er in het concertgebouw een kinderconcert plaatsvindt. En dat nooit zo heel mooi overkomt op de radio. Maar gelukkig is er verschrikkelijk veel mooie muziek te vinden in de archieven. We gaan door naar Johannes Brahms, sonate voor cello en piano nummer 1 in E klein, opus 38. Brahms schreef het in 1862 in Wenen en droeg het op aan zangcoach en liedcomponist Jozef Gensbacher, die tevens amateurcellist was en aan wie Brahms een baantje te danken had aan de zangschool van Gensbacher. Nou, Gensbacher was ontzettend verheugd dat hij dit mocht spelen samen met Brahms, maar hij werd tijdens een uitvoering lelijk toegesnauwd door Brahms, die erg teleurgesteld was in de kwaliteiten van deze amateurcellist. En het schijnt dat Brahms zo hard op de piano speelde dat Gensbacher klaagde: ik hoor mezelf bijna niet meer. En dat Brahms hem toen toebeet: nou, dat is maar goed ook. En nog wat harder ging spelen. En nou, ook nog een leuk weetje: in zowel het openingsthema als in het thema van het derde deel klinkt een eerbetoon aan Bach. We horen daar fragmenten uit Die Kunst der Fuge. Er zijn 3 bewegingen: Allegro non troppo, dan Allegretto quasi menuetto en tot slot een Allegro. We horen het zondagochtendconcert van 22 februari 2004. Silke Avenhaus op piano en Kerine Viersen op cello.

Dit waren Kirine Vierse en Silke Avenhaus. Zij speelde sonaten voor cello en piano nummer 1 van Johannes Brahms. Dan tot slot Stravinsky. Concert voor piano en blaasorkest. Ronald Brautigam en het Radio Philharmonisch Orkest onder leiding van Mark Elder. Een driedelig neoclassicistisch werk met verwijzingen naar de barok, maar ook onmiskenbaar naar ragtime, de voorloper van de jazz. Volgende week dan zijn we er gewoon weer live hoor, vanuit het concertgebouw met Amsterdam Sinfonietta. Heel graag, tot dan.

0: NPO Klassiek. BNN VARA.
1: Een paar weken geleden kregen ze op Vlieland al geen krant meer in de bus. En nu las ik gisteren dat de lokale voetbalclub uit de competitie stapt, omdat andere teams het te ver weg vinden. Ja, gaat niet echt lekker op het eiland. Maar één ding kan ik wel beloven. Café Fayet is zelfs op de eilanden elke zondag te horen tussen 11:15 en 2:00.
0: Café Foyer met Jan van Poppel.

0: Tommaso Giordani. Het eerste deel uit The Island of Saints was dat. Gespeeld door het Irish Baroque Orchestra onder leiding van Paul Whelan. Goedemiddag, professor Maarten.
1: Goedemiddag, Jan.
0: We zitten weer in het café, hè? Of in de foyer.
1: Lekker warm, comfortabel.
0: Ingeklemd tussen die twee concerten. Het zondagochtendconcert heb je natuurlijk net gehoord. En zo meteen het zondagmiddagconcert. Maar ja, eerst hier café foyer op NPO Klassiek. Heb je er zin in?
1: Het is iedere week voor mij weer een feestje om hier te komen. Ja. Serieus.
0: We hebben natuurlijk straks weer een klassiek top 400 dilemma. Heeft iedereen de NPO Luister-app voor nodig? Dat is belangrijk. Als je die nog niet hebt, download hem even.
1: Ja, daar kijk je eigenlijk alweer de hele week naar uit. Hè? Ja. Vanaf het moment dat je de studio uitstapt.
0: Ja, heb je eigenlijk alweer zin in de volgende.
1: Ja, grappig is dat.
0: Ja, en mijn hoofd zit vol dilemma's. Dus,
1: Wil je één delen?
0: Nou, iets met mijn vriendin, daar zit ik nu over na te denken.
1: Oh jee.
0: Nee, maar het zijn ander soort dilemma's natuurlijk. Okay. Nee, straks hebben we een muzikaal dilemma. En, het is wel leuk, daar kijk ik enorm naar uit. Ik heb een stukje Maarten. En dat is gebaseerd op een van de grootste klassieke hits ooit. Het is een totale bewerking. En ik vind hem stiekem mooier.
1: Mooier zelfs?
0: Ja.
1: Daar ben ik wel heel benieuwd.
0: Ja, gaan we zo allemaal naar luisteren. Eerst maar eens even, ik wil zeggen wakker worden. Maar goed, dat is misschien voor de brakke studenten die gisteravond in de kroeg hebben gehangen. We gaan gewoon de middag eens even goed aftrappen. En dat doen we met Paul Anton Weinberger. Het Beethoven Orkest de Bonn onder leiding van Dirk Kaftan. Goedemiddag.

0: Heerlijk, dat is nog eens een begin van deze zondagmiddag. Paul Anton Weinberger, de symfonie in D-groot. Het vierde deel eruit hoorde je, gespeeld door het Beethoven Orkester Bonn onder leiding van Dirk Kaftan. Het programma dat professor Maarten en ik eerder maakten op deze zender, dat heette Keihard Klassiek. Natuurlijk zoete herinneringen aan Maarten.
1: Ja, soms mis ik het toch stiekem echt wel een beetje, hoor.
0: Elke avond tussen 12 en 1. Daar draaiden we ook veel nieuwe klassieke muziek. We draaiden muziek van mensen die, en dat durf ik wel te zeggen, zelfs de klassieke kenner niet kent. Maar ja, daardoor was er in dat programma nooit echt ruimte voor, nou ja, dit soort hitjes.

0: hondo à la turca. Dikke hit natuurlijk.
1: Zeker dikke hit, maar ja, te vlot voor de nacht.
0: Te vlot voor de nacht. Kon niet. Mocht niet. Ook wel tikkie afgezaagd misschien. Maar ja, deze week kwam ik weer zo'n naam tegen uit ons vorige leven. Namelijk Jean-Baptiste. En hij heeft een bewerking gemaakt van deze rondo à la turca. Kunt je al een beetje voorstellen, professor Maarten?
1: Nou ja, ik kan vooral niet wachten.
0: Ja, het is zo'n geweldige bewerking. Ik ben echt verliefd geworden op deze muziek deze week. Ja, je hoort de à la blues, dus niet de à la turca, maar de à la blues van Jean-Baptiste. Allemaal gebaseerd op dit stuk van Mozart.

over hits gesproken. Het eerste deel uit het tweede Brandenburgs concert van Johann Sebastian Bach, gespeeld door de Academie für Alte Musik Berlin.

Je kunt het klassiek noemen, je kunt het pop noemen, je kunt het kleinkunst noemen. Maar goed, we hadden er gewoon zin in deze middag in Café Foyer. Ze kan niet anders, hoorde je van Herman van Veen samen met het Rosenberg Trio. Die lekkere gitaar werd bespeeld door Edith Leerkes. En die mooie stem die je hoorde, die was van Jan Arden. Jan Arden, denk ik trouwens. Elke week doen we hier in het café ook even de deuren open. Dan gaan we even lekker op pad. En vandaag beginnen we bij Florence Beatrice Price. Het is natuurlijk Moederdag. En er bestaat best wel veel klassieke muziek vol moederliefde. Zo schreef Florence Beatrice Price deze muziek voor haar dochter. Child Asleep heet het. Heerlijk. Ja. Maar goed, ja, Moederdag draait natuurlijk eigenlijk om de liefde voor de moeder. Hè? En daarom is de Moederdag-hit toch eigenlijk wel deze van Richard Strauss.

Ja. 2 dagen na de geboorte van zijn jongste broertje schreef hij deze muziek. Als bedankje aan zijn moeder. Dat vind ik ook wel grappig. Nou, goed gedaan, mam. Dit is De Moeder Tendelai. Ja, echt een moederdagliedje. Maar ja, de liefde voor moeders kan misschien nog wel muzikaler. Want Antonin Dvorak hoorde als kleinkind heel veel muziek die zijn moeder voor hem neuriede of zong voordat hij in slaap viel. En daarom schreef hij het volgende stuk. Songs My Mother Taught Me. Nou ja, als dat geen mooi stuk voor Moederdag is, dan weet ik het ook niet meer. Je hoort Dvorak.

0: ongelooflijk moeilijke titels toch al, professor Maarten, die wij draaien op de zondagmiddag.
1: Ja,
0: hè?
1: Het gaat van Nederlands naar Italiaans naar Duits, in dit geval Frans. Succes.
0: Ja, Frans, niet echt mijn taal. Mort tu a navré de ton d'art.
1: Nou, prima.
0: Ik weet niet wat het betekent. Wel mooie muziek, gespeeld door Kalefax van Johannes Ockeghem. Ik denk dat dat een Belg is, tenminste. Zo ziet zijn achternaam eruit. En daarvoor hoorde je een van de Zigeunerliederen. Het vierde Zigeunerlied van Antonin Dvorak. Wat ook wel heet Als die alte moeder Songs My Mother Taught Me. Gespeeld door Charles Owen op de piano en Augustin Hadelich op de viool. Ik zag jou nog tikken. Heb je nog opgezocht of dat een Belg was of niet?
1: Frans-Vlaams.
0: Het is Frans-Vlaams.
1: Staat hier.
0: Wat is Frans-Vlaams?
1: Ja, maar misschien heeft hij een Franse voorvader, nou, en Vlaamse ook nog.
0: Ja, helemaal goed. Dank voor de context. Wij gaan door met iemand die, weet ik veel, Fins-Zweeds is. Nee, gewoon Fins. Jean Sibelius.
2: Café Foyer met Jan van Poppel op NPO Klassiek.

0: Stukje van Jean Sibelius. Het eerste deel uit zijn tweede symfonie was dat. Het Oslo Philharmonisch Orkest online van Klaus Mäkelä. En professor Maarten.
1: Jan.
0: We kregen een leuk appje binnen in de NPO Luisterapp deze ochtend van Boy. Ik lees hem even voor. Goedemiddag heren. Deze middag kregen we hem dus binnen. Hij zegt, ik ben benieuwd naar die vergeten parel van vorige week. Want die hebben we nog te goed. Mooie show. Groetjes. Boy. Dat was ik al helemaal vergeten.
2: Dat we dat gingen luisteren. Ja, ja nee, na de uitzending van vorige week ben ik gelijk aan de slag gegaan. Want ik dacht, we hebben deze afspraak gemaakt met de luisteraar.
0: Ja.
2: Dan gaan we draaien ook.
0: Ja, we hebben natuurlijk altijd het klassieke top 400 dilemma. Dat spelen we elke week. Zometeen gaan we dat weer doen. Eén hit, één vergeten parel. Vorige week won de hit.
2: Ja, net aan.
0: Ja, heel veel stemmen ook voor die vergeten parel. Toen heb jij gezegd, nou goed, dan gaan we hem volgende week wel draaien.
2: Heb ik dat gezegd?
0: Volgens mij zei jij dat.
2: Oh, oké. Ja, nou, een geweldig idee.
0: Ja, het voelt een beetje alsof we nu ons eigen spelletje ondermijnen. Zo van, oh, als die ander is, dan draaien we die ander volgende week wel.
2: Dus jij wil eigenlijk zeggen, we gaan het niet draaien?
0: Nou ja, ja eigenlijk zouden we dat niet moeten doen. Ja,
2: maar beloofd is beloofd.
0: Ja, maar ja.
2: Dit valt even rauw op het dak, zeg.
0: Ja, jij wist het niet, hè? Ja, ik zat er gewoon over na te denken net. Ik dacht, moeten we dit wel doen?
2: Nou, we moeten het zeker doen.
0: Okay.
2: We kunnen erover nadenken hoe we dit in de toekomst gaan vermijden. Nou, we moeten het nu echt
0: laten draaien. We dan nu met elkaar afspreken. Ja. Dat doen we eens, maar nooit meer.
2: Zo.
0: De uitkomst van dilemma is de uitkomst van dilemma.
2: Okay.
0: Punt.
2: Okay.
0: Maar nou. Boy, speciaal voor jou. Met frisse tegenzin. Stukje van Ariel Ramirez. De vergeten parel van vorige week. Komt-ie.

0: Falls of Miesach. Spreek ik dat zo uit, denk je?
1: Ik heb geen idee, Jan.
0: Miesach, denk het wel. Falls of Miesach. Bjarke Valkeren en Sunke Meinen, zij spelen dat zowel op viool als gitaar, dat hoorde je al. En daarvoor hoorde je het derde deel uit Navidad Nuestra, El Nacimiento van Ariel Ramirez. De vergeten parel van vorige week, met pijn in het hart. Professor Maarten.
1: Ja, Jan.
0: Ben je er klaar voor?
1: Alweer?
0: Elke week hebben wij hier in Café Foyer op NPO Klassiek het klassieke top 400 dilemma. Soms een makkelijke keuze, soms een moeilijke keuze. Soms ja, het allermoeilijkste dilemma van de week. Misschien wel van je leven. Ja toch, ik overdrijf niet.
1: Nee,
0: zeker niet. Het is soms erg lastig op muzikaal gebied. En Maarten, jij zoekt altijd nieuwtjes uit waaraan we dat thema of waaraan we dat dilemma dan een beetje ophangen. Hè?
1: Ik hoor weer kritiek aankomen.
0: Nee, helemaal niet. Vertel maar wat het thema is van vandaag.
1: Nou, afgelopen week stond het non-nieuws vol met de productie die gestopt wordt van de Nibbit-ringen. De chipjes,
0: die ringetjes die je zo om je vingers kunt doen.
1: Ja.
0: En dan zo één voor één af kunt likken.
1: Ja, en ik heb iets te veel op internet en op de nieuwskanalen en op socials.
0: Maar het stond echt overal, hè? Want ik heb het ook gezien. Het stond in het AD, nu.nl, gewoon overal.
1: Ja. Nieuws van de week.
0: Het nieuws van de week. Dus wij dachten, we moeten iets met die Nibbit ringen.
1: Ja.
0: Iets met ringen. Misschien dit.

Howard Shore is de componist van deze week in dat klassieke top 400 dilemma. Dit is de hit, natuurlijk. Muziek uit Lord of the Rings. Ja. Geweldige muziek. Maar je kunt ook gaan voor de vergeten parel van diezelfde Howard Shore uit Mrs. Doubtfire.

0: heeft wel iets van weg, hè?
1: Ja, je hoort wel echt die signatuur, hè?
0: Ja.
1: Van Howard Shore. Ook wel leuk, op NPO Klassiek is nog nooit muziek uit deze film gedraaid.
0: Ja, de luisteraar bepaalt. Dus ja. Het zou ook goed kunnen dat we Lord of the Rings zo meteen gaan draaien.
1: Ja, en dat is dan voor de ongeveer 2500ste keer in de afgelopen week, denk ik.
0: Ja, maar ja, een hit is een hit.
1: Een hit is een hit.
0: En niet voor niets.
1: Zo is het. Of de wereldpremière van deze parel. Het zou allemaal kunnen. Pak de NPO luisterapp erbij en app even naar ons. Vergeten parel of hit. En dan gaan we zo eens kijken wat eruit komt. In ieder geval draaien we muziek van Howard Shore. Allemaal na Mozart.

0: Laurent Nauri als bariton en Frédéric Loiseau op de gitaar. En zij speelde het Chanson d'amour van Gabriel Fauré. En daarvoor hoorde je het derde deel uit het 23e pianoconcert van Wolfgang Amadeus Mozart. Met Manchester Camerata onder lijn van Gábor Takacsnágy. Samen met Jean-Eflam Bavouzet op de piano. We zitten midden in dat klassieke top 400 dilemma. De spanning is om te snijden, professor Maarten, durf ik wel te zeggen.
1: Nou, op dit moment staat het gelijk,
0: ja, het
1: volgens
0: is echt,
1: mij.
0: Er komen heel veel appjes binnen, maar het staat precies gelijk, tenminste tot nu toe. Ja. Jesse die zegt, ik moet wel voor de hit gaan, te mooi om niet af te spelen. Nou, nog heel even luisteren wat die hit dan ook alweer was. Ah ja, dat was hem. Lord of the Rings en van Howard Shore. Ja, Jesse heeft wel een punt. Het is misschien wel te mooi om niet af te spelen. Maar goed, sommige mensen denken daar toch anders over. Iemand die zichzelf Maatje noemt zegt... Heren, ik stem voor de vergeten parel. Jan zei het al, voor de 1000ste maal de Lord of the Rings. Nu dus, doe maar de onvergetelijke Mrs. Doubtfire. Mag worden gehoord. Nou, nog even luisteren naar die vergeten parel dan. Lekker. Stem vooral nog even in die NPO Luister-app. Vergeet de parel of hit. Stuur het even. Want het staat gelijk. Dus je kunt nu even je stempel drukken op de uitkomst. En dan hoor je zometeen de uitslag van het klassieke top 400 dilemma.

0: Zo, hartstikke idee. Een stukje van Rameau was dat. De ouverture uit Dardanus, of Dardanus. Les Talons Lyriques, onder leiding van Christophe Rousset. Zij speelde het allemaal. En daarvoor Noorse muziek, bloedmooie Noorse muziek, wil ik eigenlijk zeggen. Time of Water van Daniel Herskedal op de tuba. Ja, voordat we naar de uitslag gaan van dat klassieke top 400 dilemma, moet ik even mijn excuses maken. Want ik zei net over Maatje, iemand die zichzelf Maatje noemt. Nou, Maatje liet even weten in de NPO Luister-app. Dag Jan, ik heet Maatje, zo hebben mijn ouders mij genoemd. Sorry Maatje, dat wist ik niet. Ik zal je voortaan gewoon Maatje noemen. En fijn dat je gestemd hebt. Professor Maarten?
1: Jan?
0: Maatje? Toch, je bent ook een beetje mijn
1: ja,
0: Maatje.
1: Leuk, ja, leuk, leuk, leuk.
0: Ben je klaar voor de uitslag?
1: Hij staat klaar.
0: Zo, er werd veel gestemd in de NPO Luister-app op dat klassieke top 400 dilemma van deze week. Elsbeth die zei, doe de hit maar. Frederik, sowieso

0: Het is zo jammer dat mooie muziekstukken op de radio zo vaak gedraaid worden dat ze sleets raken. Het lijkt erop dat het doorsneepubliek niet verder komt dan een kleuter die ook alleen maar wil zien / horen wat het al kent. Dat is de macht van de veilige herhaling. Op die leeftijd terecht, maar later niet meer. De muziek bij The Lord of the Rings is natuurlijk fantastisch, maar er is zoveel meer moois. Laat maar horen dus dat onbekende stuk. Nou, betoog hè, van Joep.
1: God, nou, ik...
0: Dat zijn wel Joep's woorden.
1: Ja, dat zijn niet jouw woorden.
0: Nee, luisteraars zijn heilig. Ja. Joep noemt ze kleuters. Maar goed, maakt niet uit. Ja, is wel zo. Nee. Hij wil Mrs. Doubtfire horen en dat waren ook de meeste stemmen. Dus we gaan ook deze week weer voor de vergeten parel in dat klassieke Top 400 Dilemma.

0: Wals uit Les Sylphides van Frédéric Chopin. Wel heftig stuk van Chopin.
1: Ja, wel lekker toch? Ik word er wel gezellig enthousiast van. En
0: ik ben helemaal,
1: ik heb helemaal zin in de
0: van
1: zondagmiddag.
0: Van die rustige nocturnes en zo. Lekker een beetje rustig op de piano. Maar nou, dit maakt hij dus ook. Of dit heeft hij gemaakt. Hij leeft niet meer trouwens, by the way.
1: Oh, dat ben je niet?
0: Ja,
1: Chopin. Oh, dat dacht ik. Ik dacht, ik stuur straks even een kaart.
0: Ja, precies. Hoor je dat?
1: Ik hoor het, een bel.
0: En wat betekent dat?
1: Dat het tijd is voor de rondo van de zaak.

0: Zo, het vierde deel van de suite voor saxofoonkwartet opus 111 van Paul Creston. Het rondo dus, de rondo van de zaak van deze week. Gespeeld door het Amstel Kwartet. Ja, en daarmee zijn we alweer aan het einde gekomen van dit programma. De studio uit, de zaal in. Professor Maarten, zullen we eens heel even kijken wie er achter de gordijntjes zit?
1: Ja, ik heb een vermoeden wie daar gaat zitten.
0: Even kijken hoor. Hallo? Hallo?
2: Hallo?
0: Hey, hallo? Selma van Dijk.
2: Wie tuurt er door mijn gordijntjes?
0: Ja, hallo. Wat gaan jullie doen zo meteen bij het zondagmiddagconcert?
2: Nou, ik zie het als een enorm mooi moederdagcadeau dat ik hier vandaag bij mag zijn. Het is absoluut een van mijn favoriete violisten, Augustin Hadelich. Ah. Die gaat hier zo meteen een prachtig romantisch vioolconcert spelen. Ja, daar heb ik al weken naar uitgekeken. En vandaag is het dan eindelijk zover. En het Concertgebouw Orkest onder leiding van Nathalie Stoetsman speelt ook nog een hele virtuose ouverture. Dat wordt ook leuk. Dat wordt ook een feestje.
0: Geweldig.
2: En dan ook nog muziek van Brahms. Dus ja, als ik de luisteraar zou zijn, dan zou ik zeggen, ik blijf nog even bij de radio zitten.
3: Zo. NPO Klassiek. Panorama Zondag met Hans Smit.
4: Ga mee op reis met een bekende gast.
5: Ik was los van mezelf en tegelijkertijd heel dicht bij mezelf.
4: Vier kunstwerken heeft hij meegenomen die veel voor hem betekenden.
6: Het was voor mij zo belangrijk om te weten dat er een wereld buiten de werkelijkheid was.
4: Een onuitwisbare indruk hebben achtergelaten.
7: En dat was zo'n eye-opener.
4: Deze week is mijn gast schrijver van toneel, scenario's en liedteksten en dichter Peer Wittenbols.
3: Panorama Zondag. Vanavond van 6 tot 8 hier op NPO Klassiek. Panorama Zondag is er ook als podcast.
8: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
9: Oh, wat betekent dat voor mij?
8: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
9: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
8: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
9: En moet ik verder nog ergens op letten?
8: Ja. Wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
10: Ster. Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
11: Pap, die moeten we hebben!
10: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op
12: onlineveilingmeester.nl. Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
13: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
14: Onlineveilingmeester.nl.
15: Allemaal in het Concertgebouw. Ook The Story, Stravinsky in Parijs. Op 28 mei nemen Francis van Broekhuizen en Orkest Fillon je mee naar het Parijs van begin 20e eeuw, waar Stravinsky de muziek op zijn grondvesten doet schudden. Bestel op concertgebouw.nl.
16: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
17: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
18: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
17: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 2 uur, Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Nederlandse opvarenden van het cruiseschip De Hondius zijn op het Spaanse eiland Tenerife van boord gegaan. Ze zijn medisch gecontroleerd en stappen later vandaag met een aantal buitenlandse opvarenden op het vliegtuig richting Eindhoven. Daar wordt bloed afgenomen en moeten de passagiers een vragenlijst invullen. De Nederlanders gaan thuis in quarantaine. Voor de buitenlandse opvarenden is een locatie geregeld door de GGD. Parachutisten van het Britse leger zijn op het eiland Tristan da Cunha geland om medische hulp te verlenen aan iemand die mogelijk het hantavirus heeft opgelopen. Het gaat om een inwoner die aan boord is geweest van de Hondius. Tristan da Cunha is een vulkaaneiland in de Zuid-Atlantische Oceaan en is daarmee het meest afgelegen Britse overzeese gebied. Er wonen zo'n 200 mensen en het is niet bereikbaar met het vliegtuig. Bij de marathon in Leiden is een hardloper overleden. De vrouw werd tijdens het lopen onwel. Ze is nog gereanimeerd op het parcours, maar dat mocht niet meer baten, meldt Omroep West. De 10-kilometer wedstrijd in Leiden, die na de marathon zou beginnen, is afgelast. In België is een jongen van 7 omgekomen bij een ongeluk met een springkussen. De jongen kwam zwaar ten val toen een windvlaag het kussen in de lucht blies. 3 kinderen raakten lichtgewond. De Belgische justitie onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. In Zutphen is bij een huiszoeking €340.000 aan contant geld in beslag genomen. De politie zag afgelopen week dat een man van 23 zich verdacht gedroeg en op straat iets gaf aan iemand anders. Toen de politie het tweetal fouilleerde, werden bij de ene man een mes, gasalarmpistool en een stroomstootwapen gevonden en ook drugs. De man van 23 had 2 telefoons en contant geld bij zich. Bij hem thuis lagen de grote hoeveelheid contant geld, net als drugs en wapens. Het weer, het is droog en zonnig. Van noord naar zuid wordt het 13 tot 19 graden. De komende dagen veel wind en ook kans op buien. Het wordt ook een stuk kouder, maximaal een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
0: Ster. Marc Chagall, de kleurenpoëet, nu te zien in Doesburg. Laliekmuseum.nl.
2: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
3: Dynamisch.
2: Maar in de winter wil ik zekerheid.
4: Dat kan, met het Zeker Voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
5: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
6: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
7: 12 lege kerken, 12 transformaties door kunst. Een onvergetelijk cultureel bezoek aan het Ruhrgebied, vlak over de Duitse grens. Deze zomer gratis toegankelijk, Manifesta 16 Ruhr. Kijk op manifesta16.org voor meer informatie.
6: De fietsonderbroek van Bikeboxer, duurzaam geproduceerd in Italië. Bikeboxer.nl.
8: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
9: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
10: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
0: NPO Klassiek. Avro Tros. Het zondagmiddagconcert met Selma van Dijk.
3: Goedemiddag en fijn dat u luistert naar het zondagmiddagconcert. Ja, vandaag zijn we rechtstreeks te horen vanuit het Concertgebouw in Amsterdam, waar topviolist Augustin Hadelich een van de meest geliefde romantische vioolconcerten zal gaan spelen. Die van Tchaikovsky. En dat doet hij samen met het Concertgebouworkest onder leiding van de Franse dirigente Nathalie Stoetsman. Het concert begint zometeen eerst met de ouverture van de opera Ruslan en Lyudmila van Michail Glinka. En deze ouverture is inmiddels als zelfstandig orkestwerk een stuk bekender dan die hele opera. Wordt ook vaker uitgevoerd dus dan die opera. En daarna de pauze staat de vierde symfonie van Brahms op het programma. Van de vier symfonieën die hij schreef, wordt deze laatste wel beschouwd als het hoogtepunt van zijn oeuvre. Volgens de componist zelf weerspiegelde het werk de tragiek van het menselijk bestaan. En dat klinkt misschien heel somber, maar er zijn gelukkig ook genoeg lichte momenten. Zo omschreef een criticus deze symfonie als een donkere bron. Hoe langer we erin staren, hoe helderder we de sterren weerspiegeld zien. Die symfonie horen we dus na de pauze. En voordat Nathalie Stoetsman hier de trap afkomt om te beginnen met die virtuose ouverture, hebben we eerst nog andere muziek voor u. Banjo and Fiddle van William Crowell, ook gespeeld door violist Augustin Hadelich.

En dat was violist Augustin Hadelig. Samen met pianist Orion Weiss speelde hij banjo en fiddle van William Kroll. Zometeen dus het vioolconcert van Tchaikovsky, gespeeld door Augustin Hadelig. En daarvoor is nog die ouverture van Ruslan en Lyudmila van Michael Glinka. En de flair en vaart van Glinka's muziek verraadt wel een beetje dat hij studeerde in Italië. En daar misschien wel beïnvloed werd door de muziek van Rossini.

Dat was het derde deel uit de Sonate voor Violen, Cello en Contrabas nummer 6 van Rossini. Hier uitgevoerd door de Academy of St. Martin in the Fields onder leiding van Neville Mariner. We zijn vandaag live te horen vanuit de grote zaal van het Concertgebouw in Amsterdam. En het wachten is nu op dirigent Nathalie Stoetsman. En dan gaan we eerst luisteren naar de ouverture uit de opera Ruslan en Lyudmila van de Russische componist Michail Glinka. Er zijn een aantal voorbeelden waarbij de ouverture uiteindelijk veel bekender is geworden dan de bijbehorende opera. Daar is deze er zeker een van. Zeer geliefd werk, omdat orkesten hiermee heel graag hun virtuositeit etaleren. En verder wordt er eigenlijk niet heel veel muziek van Glinka gespeeld in de moderne concertprogramma's. En dat is best opmerkelijk, aangezien hij wel vaak de vader van de Russische muziek wordt genoemd. En Glinka die had als uitgangspunt voor deze opera het gelijknamige gedicht uit 1820 van de schrijver en dichter Pushkin genomen. Die werd ook gevraagd om het libretto voor de opera te schrijven. Maar hij werd gedood in een duel voordat hij daaraan kon beginnen. En Glinka besloot het libretto zelf te gaan schrijven met hulp van enkele vrienden. Het verhaal is niet al te ingewikkeld. Ruslans aanstaande bruid, de dochter van grootvorst Vladimir, die wordt op haar trouwdag ontvoerd door de kwaadaardige dwergtovenaar Tjernomor. En haar aanstaande Ruslan moet vervolgens een aantal beproevingen doorstaan voordat hij herenigd kan worden met zijn geliefde Lyudmila. Nou, centraal in het verhaal enkele basisideeën die graag gebruikt worden in opera's. De overwinning van het goede op het kwade, van liefde op haat en van leven op dood. Nou, tegenwoordig wordt deze ouverture dus veel als een losstaand orkestwerk gespeeld. Er wordt graag als opening van een concert of als toegift gespeeld. En Nathalie Stoetsman, die koos ervoor om dit concert ermee te beginnen. En hier klinkt het applaus voor de Franse dirigenten. Die haar carrière begon als zangeres. Ze is een alt. Maar eigenlijk wilde ze al van jongs af aan dirigent worden. En dat is uiteindelijk uitgekomen.

Het Concertgebouw Orkest onder leiding van Nathalie Stoetsman speelde de ouverture van de opera Ruslan en Ljudmila van Michail Glinka. Een mooie opening van dit concert hier vanmiddag in de grote zaal van het Concertgebouw. Ja, en dan wordt het podium nu klaargemaakt voor dat vioolconcert van Tchaikovsky. En dat zal worden gespeeld door Augustin Hadelich. Het is een van de moeilijkste werken voor viool, maar Tchaikovsky schreef het in slechts 2 weken tijd. Dat was in april 1878, tijdens zijn verblijf bij het meer van Genève. Hij was daar om te herstellen van zijn desastreuze huwelijk dat slechts 2,5 maand had geduurd en waar hij vreselijk ongelukkig door was geworden. En om tot rust te komen schreef zijn arts hem voor om uit Rusland te vertrekken. En zo geschiedde. Aan het meer van Genève verbleef Tchaikovsky in een resort. Kreeg daar bezoek van violist Jozef Kotek. Een vroegere leerling van hem op wie hij verliefd was geworden. Ja, en geïnspireerd door diens verschijning en door zijn vioolspel. En natuurlijk door dat prachtige Zwitserse landschap. Begon Tchaikovsky aan het schrijven van zijn vioolconcert. En een andere inspiratiebron was Eduard Lalo's Symphonie Espagnole voor viool en orkest, die hij samen met Kotek doorspeelde. Tchaikovsky droeg zijn vioolconcert op niet aan zijn vlam, Jozef Kotek, maar aan de destijds zeer bekende violist Leopold Auer. Dat was een goede vriend van hem. Maar Auer weigerde het in première te laten gaan. Hij zei dat het concert onspeelbaar was. Later zou hij zijn mening overigens bijstellen en het ook regelmatig uitvoeren. En hier klinkt het applaus voor Augustin Hadelich en Nathalie Stoetsman. Ze zijn op weg naar hun plek op het podium bij het Concertgebouw Orkest. Een hand voor de concertmeester. En dat betekent dat wij nu gaan luisteren naar het vioolconcert van Tchaikovsky.

Een daverend applaus hier. In de grote zaal van het concertgebouw. Voor Augustine Hadelijk. Die hier nu de trap oploopt. Maar ook meteen weer naar beneden kan komen. Want het publiek is razend enthousiast over deze prachtige uitvoering van het vioolconcert van Tchaikovsky.

Groot applaus ook van de muzici van het Concertgebouworkest. En voor dirigente Nathalie Stoetsman. Een staande ovatie hier in Amsterdam voor Augustine Hadelief. En nu ook voor het hele Concertgebouworkest wat mag gaan staan en buigt.

En ze lopen weer de trap op. Maar ik neem aan dat ze zo weer rechtsomkeert kunnen maken. Want dit publiek, dat wil een toegift. En daar komt Augustine Haderich alweer aan. En we krijgen een toegift.

Augustin Hadelich die speelt als toegift Louisiana Blues Strut, A Cakewalk. Van de Amerikaanse violist en componist Coleridge Taylor Perkinson. En dat staat ook op zijn album American Road Trip. Dat hij maakte samen met pianist Orion Weiss aan het begin van onze uitzending. Lieten we daar ook al een stuk van horen. En opnieuw een staande ovatie. Voor Augustin Hadelich. Ook een groot applaus van de muzici van het Concertgebouworkest. Voor deze in Italië geboren topviolist. Inmiddels heeft hij het Amerikaans staatsburgerschap. En ja, zeer geliefd hier in Amsterdam. Zoveel is duidelijk. We gaan de pauze in. En die gaan we voor u natuurlijk invullen met mooie muziek. Zoals van Eduard Lalo. Zijn Symphonie Espagnole was een van de inspiratiebronnen voor Tchaikovsky. Voor het schrijven van zijn vioolconcert. Een trio Wanderer speelt nu het derde en vierde deel van het pianotrio nummer 3 van Lalo.

0: En dat was Trio Wanderer. Ze speelden het derde en vierde deel van het derde pianotrio van Édouard Lalot.
1: Het zondagmiddagconcert. Met Selma van Dijk. Op NPO Klassiek.
0: En zometeen die vierde symfonie van Johannes Brahms. Maar nu eerst nog muziek van zijn goede vriendin Clara Schumann. In 2019 bracht pianiste Aysata Kanamesen haar debuutalbum uit, Romance, The Piano Music of Clara Schumann. Dat was toen ter gelegenheid van de 200ste geboortedag van Clara. En op die cd staan ook de drie romances voor piano opus 11. En daarvan laten we nu de tweede horen.

Isata Kenneth Mason speelde de tweede van de drie romances voor piano opus 11 van Clara Schumann. Ja, de pauze hier in Amsterdam loopt op zijn eind. En dat betekent dat wij zo gaan luisteren naar de vierde symfonie van Johannes Brahms. Gespeeld door het Concertgebouw Orkest onder leiding van Nathalie Stoetsman. Johannes Brahms werd geboren in 1833 in een sloppenwijk in Hamburg. Zijn vader was cafémuzikant, zijn moeder kleermaakster. Als 13-jarige jongen speelde hij net als zijn vader piano in nogal wat loesje uitgaansgelegenheden. Maar enkele jaren later zou hij zijn eerste composities gaan schrijven. En toen hij 20 jaar was, toen ontmoette hij het echtpaar Clara en Robert Schumann. Kwam bij hen thuis met een aanbevelingsbrief van een gemeenschappelijke vriend, de beroemde violist Joseph Joachim. En die dag speelde hij enkele sonates voor aan het echtpaar Schumann. En zij waren direct compleet overdonderd. Werden volgens heel belangrijk voor zijn carrière, hielpen hem waar ze konden. En dat werkte meteen. Want na een artikel van Robert Schumann in een populair muziektijdschrift werd de muziek van Brahms voor het eerst uitgegeven. En hij werd uiteindelijk een zeer gewaardeerd componist. Hij componeerde pas op latere leeftijd zijn symfonieën. En was zo onder de indruk van de symfonieën van Beethoven dat hij zich jarenlang er niet aan durfde te wagen. En die vierde symfonie waar we nu dus naar gaan luisteren, die componeerde Brahms tijdens zijn zomerverblijven in 1884 en 1885 in een dorpje in de bergen halverwege Wenen en Graz. En daar klinkt het applaus alweer voor Nathalie Stoetsman. Zij gaat dus die vierde symfonie van Brahms hier dirigeren. Op weg naar het podium. En we gaan genieten de komende minuten.

Concertgebouw Orkest onder leiding van Nathalie Stoetsman speelde de vierde symfonie van Johannes Brahms. En, de Franse dirigente maakte hiermee haar debuut bij het Concertgebouw Orkest. Als zangeres was ze hier al wel vaker, werkte ze vaker samen met het Concertgebouw Orkest. Ricardo Chailly die werkte heel graag met haar. En nodigde haar enkele keren uit als solist. Maar dit was dus haar debuut als dirigent. En dat is wel een succesvol debuut, kunnen we stellen. Groot applaus hier in Amsterdam, in de grote zaal van het Concertgebouw. Voor Nathalie Stoetsman. En zij geeft nu even aandacht aan de verschillende muzici van het orkest. Onder wie op fluit Kirsten McCall en Vincent Kortvriend. Op hobo Anna Strbova en Nicoline Alt. Applaus ook voor de klarinetisten Olivier Paquet en Hein Wiedijk. En ook voor de hornisten onder wie Katie Woolley en José Sogorp. En op trompet hoorden we Miro Petkov en Jacco Groenendijk. Ja, groot applaus ook voor alle muzici nu van het orkest. Het hele orkest staat om dit zeer terechte applaus in ontvangst te nemen.

En nu draait het orkest zich om voor alle mensen die achter het podium zitten. En daar zit ik ook in de loge. En gelukkig heb ik hier een scherm waar ik op kan kijken. Want ja, het is een staande ovatie hier inmiddels. En het publiek staat voor mij in mijn beeld, in mijn zicht. Dus gelukkig hangt er hier een scherm en dan kan ik zien dat Nathalie Stutzman nu opnieuw de trap afkomt. Ze is tegenwoordig music director van de Atlanta Symphony Orchestra. En daarmee is zij de tweede vrouw die ooit aan het hoofd kwam van een belangrijk Amerikaans orkest. Van 2021 tot 2024 was ze eerste gastdirigent van het Philadelphia Orchestra. En inmiddels reist ze over de hele wereld om als gastdirigent bij de beste orkesten te dirigeren. Ja, het zit erop hier. Voor de techniek bedank ik Pepijn de Ruiter en John Nieuwenhuis. Productie en radioregie werd gedaan door Kim van der Meulen. En volgende week in het zondagmiddagconcert de registratie van het concert dat op 27 februari van dit jaar werd gegeven in de Philharmonie Berlin. Dugan Sokjev was de dirigent die toen voor de Berliner Philharmoniker stond. Op het programma de ouverture Hebriden van Mendelssohn. Het dubbelconcert voor viool en cello van Brahms. Met als soliste violist Noah Bendix-Balgley. Hij is ook de concertmeester van de Berliner. En eerste cellist van hetzelfde orkest, Bruno de Lepelaire. En na de pauze stond de Symphonie Fantastiek van Hector Berlioz op de lessenaars. Dat dus allemaal volgende week. Nu nog even muziek van Walter Rabel. Met daarbij Noah Bendix-Balgley op viool.

En dat was het eerste deel uit het klarinetkwartet opus 1 in S groot van Walter Rabel. Met op klarinet Andreas Ottensamer, op viool Noah Bendix-Balglay, Stefan Konsop, cello en Christophe Traxler op piano. Ja, we gaan de uitzending van vandaag afsluiten met cellist Bruno de Lepelaire. Ik zei het eerder al, hij is de eerste cellist van de Berliner Philharmoniker. Het orkest dat volgende week centraal staat in het zondagmiddagconcert en dat we nu ook gaan horen onder leiding van John Williams. Tot 16:30 is dit elegie voor cello en orkest van John Williams. En daarna is Cecile Huyne er met Discotable. Heel graag tot volgende week. Dag!

0: NPO Klassiek. NTR. Discotafel. Met Cécile Huynen.
1: Goedemiddag allemaal. Welkom bij een nieuwe aflevering van Discotafel. En ik ga jullie meteen lekker maken. Straks in de vergelijking doen we The Planets van Gustav Holst. Hier zie ik al een heel blij panelid. Want jullie vinden dat vast ook een lekker kluifje. Want ik heb hier vandaag twee dirigenten aan de studiotafel. Ali Groen en Jurjen Hempel. Welkom. Beiden. Ali, jij dirigeert allerlei jeugdorkesten en een uitspraak van jou schijnt te zijn: als je een foute noot speelt, dan wel een hele mooie graag.
2: Ja.
1: Ik vind het een geweldige uitspraak, maar kun je het voor de luisteraars even toelichten waarom dat zo'n goede uitspraak is?
2: Nou, ik denk niet dat het belangrijk is dat je alle noten... Want je, wat je vaak ziet, vooral bij jeugdorkesten, dat ze, oh help, ik ga foute noot spelen. Dan denk, nou, denk ik, ja, doe maar. Ja. En vooral op repetities. Repetities zijn er om fouten te maken.
1: Deden wij ook als professionals, toch?
2: Precies, dat doe je later ook. En dus waarom niet? Ja. En foute noten kunnen soms echt super mooi zijn.
1: Ja. Ja, nou. En van foute noten leer je ook weer.
2: Ja, nou, dat bedoel dus, ik. Ja. Ja. En ik zeg wel altijd, doe alsjeblieft niet twee keer dezelfde fout, want je hebt keus genoeg.
1: Gisteren waren wij alle drie toevallig bij de finale van het Prinses Christina concours. Concours voor jong talent tussen de 12 en de 20. En het niveau van de 6 finalisten was verpletterend. Ali, hoe denk je dat dat komt?
2: Ja, ik weet het niet. Het is, ze komen denk ik, je kunt tegenwoordig veel meer luisteren. Je kunt veel meer alles al tot je nemen. En mensen beginnen steeds jonger. En het is echt ongelooflijk.
1: Ja, wat denk jij, Jurjen? Het niveau was...
3: Ja,
1: toch
3: ik merk het ook bij de audities van Jeugdorkest Nederland, waar ik dan voor sta, dat de kwantiteit misschien minder is, maar de kwaliteit wordt steeds hoger.
1: Ja, hè?
3: Er zit een soort gedrevenheid in die jonge muzici die vroeger misschien anders was. Of ik kan niet zeggen minder, want fanatieke muzici heb je natuurlijk altijd. Maar er zit natuurlijk een... ze hebben gewoon de genen hebben ze mee. Ze komen bijna allemaal uit hele muzikale gezinnen. En dat... dan is het nog een kwestie van discipline en een soort ambitie.
1: Ja.
3: Waarom wil ik dit?
1: Ja.
3: En als je daar een antwoord op kunt formuleren, ook als 12-jarige of als 10-jarige, dan kun je dus ontzettend ver komen. Want ja, het was natuurlijk angstaanjagend wat er gisteren voorbij kwam.
1: Het was ongelooflijk. En nou hebben we een beetje een spagaat. In het Nederlands muziekonderwijs, muziekscholen worden overal wegbezuinigd. Terwijl er op de conservatoria vrijwel alleen maar buitenlandse studenten zitten. Ja. Wat gaat er fout, Jurjen?
3: Dat eerste gedeelte van je zin, die muziekscholen, dat is een politieke schande eigenlijk. Maar ik zeg het wel eens vaker, in cultuur zitten geen stemmen. Als je politiek stemmen wilt halen, moet het over benzine gaan en over belasting en dat soort dingen.
1: Ook begrijpelijk.
3: Is ook belangrijk, maar een culturele bedding in een maatschappij is essentieel. Als je alleen nog maar cultuur kunt krijgen als je de televisie aandoet, dan wordt het zo'n schraal bestaan, vind ik.
1: Ja.
3: Alles wat we om ons heen zien heeft een culturele ondergrond nodig. En als we popmuziek horen, zelfs dan is het fijn als we een gitarist horen die zijn muziekinstrument beheerst.
2: Ja.
3: Toch? Dat hij niet naast zit te rammen. En als iemand zingt, dat hij dat met een kwaliteit doet en niet met een harmonizer alles nog een beetje recht probeert te breien.
1: Ja.
3: En voor klassieke muziek is dat natuurlijk, ik zeg ook wel, ik kan me niet voorstellen dat een dirigent van een Frans orkest Engels moet spreken bij zijn eigen orkest. Dat bestaat niet. En hier in Nederland schijnt het niet anders te kunnen. En daar vind ik wat van.
1: Ja.
3: Nou, in ieder geval vind ik het jammer.
1: Ja.
3: Dat is belangrijk. Ik vind dat we in Nederlandse orkesten moeten we zoveel mogelijk Nederlandse muzici hebben.
1: Ja.
3: En er zijn er genoeg.
1: En die moeten een kans krijgen om goed opgeleid te worden. En realiseer je, voor alle luisteraars, maar ook de heren en dames in Den Haag, realiseer je, klassieke muziek is overal om je heen, de hele dag.
2: Ja.
1: Als je gamet, als je een reclame hoort, als je naar de film gaat.
2: In de voetbalstadions.
1: Daar zitten professionele muzici achter die begonnen zijn ooit op een muziekschool. Laten we deze discussie niet langer maken, want dit is geen politiek discussieprogramma. We gaan gewoon lekker naar beginnen met het debuut van een jonge violist met het vioolconcert van Jean Sibelius.

0: En dat was het begin van het zinderende vioolconcert van Jean Sibelius. Jurjen, dit stuk is knap lastig. Niet alleen voor de violist, maar ook voor het orkest. Hoe komt dat?
1: Nou, omdat Sibelius eigenlijk niet zo heel erg rekening houdt met hele langzame pulsen in begeleiding. En die je niet kapot moet dirigeren. Als je als, dan ga je tussen 1e, 2e. Dat is hele langzame 1 en 2. Hele slome golfslag. Dat werkt het beste. Maar dat is ook gevaarlijk natuurlijk. Het kan gemakkelijk ongelijk worden. Maar daar heeft dit orkest nul problemen mee. Dat is duidelijk. En de dirigent ook niet. Want volgens mij doet hij het goed. Ik vind de solisten ook magnifiek spelen. Prachtige toon. Heel gelijkmatig. Ik weet niet of ze er alles uittrekt wat erin zit.
0: Nee, maar, want ik voel een kleine maar bij jou.
1: Ja, want het is zo rechtdoor allemaal. Ik hou persoonlijk, kijk, ik ben geen violist natuurlijk, dus ik hoef het ook niet te spelen. En ik volg mijn solisten altijd als op de voet. Als zij het langzamer willen doen, doe ik het ook langzamer en sneller mag ook. Maar dit is wel erg.
0: Rechtdoor.
1: Nou, dus nooit eens een keer 1, 2, 3 en...
0: Even
1: op dat hoogtepunt
0: nemen.
1: Zweven. Ja. Voordat je naar beneden duikt.
0: Ali, heb jij dat ook?
2: Ja, maar hier in het begin van Sibelius stoort mij dat niet zo erg. Want ik vind het eigenlijk niet echt een super romantisch stuk waar je dat meer in zou verwachten, maar meer een mooi impressionistisch begin. Mooi van toon, heel rustig, heel mooi. De klank. En dan denk ik dat wat Jurjen zegt, dat komt later wel misschien. Of misschien ook niet. Maar ik vond het heel mooi. Je kan ook alles heel goed horen. De ritmes heel goed duidelijk. Alles goed gearticuleerd. De orkestlijnen hadden van mij ook wel wat langer gemogen. In het dat vond ik dan. Had ook wel wat meer
0: adem.
2: Langere lijn. Ja, meer adem kunnen hebben. Mm-hmm. Maar het klinkt allemaal echt heel goed. Een heel geweldige. Goed orkest, goede violist. Ja,
0: het is heel een mooi. Heel goed orkest. Ja. Namelijk het symfonieorkest van Göteborg. Ja. In goed Nederlands Göteborg. Ja. Onder leiding van Santo Matthias Rauvali. Een Finse dirigent. Een heel beroemd orkest natuurlijk. En de violiste is de Zweeds-Iraanse Ava Bahari. 27 jaar. Studeerde in Berlijn en won een heleboel prijzen. Reist al de hele wereld af. We hebben nu natuurlijk maar een heel klein stukje kunnen luisteren van dit vioolconcert. Zal ik jullie nog een heel klein orkestraal stukje laten horen? Het is namelijk een van mijn lievelingsstukken. Wat ook op dit album staat, wat ik nooit heb gespeeld. Dat vind ik heel erg. En dat is De Zwaan uit de Lemminkainen-suite. Waarin Sibelius een mythische zwaan verbeeld die majestueus op de zwarte rivier drijft van dodenrijk Tuonela.

0: en mijn moeder gaan praten, maar ik zou het liefst nog even hebben geluisterd. De Zwaan van Tuonela uit de Lemminkäinen-suite van Sibelius. Ik vind het zo mooi. Met die heerlijke cello-solo en die alt-hobo-solo, hè Ali? Hoe was die?
1: Heb ik vaak gespeeld.
0: Ja, hoe was die hier?
1: Ja, het is echt geweldig om te spelen. En het mooie was, in de tijd dat ik alt-hobo nog speelde, toen kon je nog niet zomaar de partijen vinden op internet of zo. Dus ik luisterde gewoon en speelde ik uit mijn hoofd, speelde ik alles aan. Dus toen ik hem één keer in het orkest moest spelen, had ik
0: toen kon je hem
1: niet
0: al
1: meer nodig. Ja, geweldig.
0: Ja, het is mooi gedaan hier. Het is maar een klein stukje
1: natuurlijk. Het klinkt heel mooi, maar de intonatie is niet helemaal. En nou ben ik natuurlijk een ontzettende zeurpiet op hobo-gebied.
0: Nou zeg.
1: En bepaalde noten op de instrumenten zijn per definitie op alle instrumenten aan de hoge of aan de lage kant. En ik vind dat dat iets beter gecorrigeerd had kunnen worden.
0: Vind jij dat ook, Jurjen?
2: Ja, maar tegelijkertijd vraag ik me dan af, die hobo is ook niet echt een jong instrument. Is dat nooit uitontwikkeld dan?
1: Het wordt wel steeds beter met nieuwe instrumenten, maar er zijn nog steeds noten. Net als bij een klarinet bijvoorbeeld, daar heb je sommige noten, daar gebruik je geen enkele vinger bij. Dat is een open noot. Nou, die is altijd veel te hoog. Ja, nou ja, wat moet je als je geen vingers, dan moet je dat allemaal met je embouchure, met je mond, moet je dat corrigeren. En dat is hartstikke moeilijk. En het punt is, als dat één keer fout in je hersens zit opgeslagen, dan hoor je het zelf niet meer.
0: Ja.
1: En dan, dat is heel gevaarlijk.
0: Ja.
2: Maar ik vond het wel mooi, hoor.
1: Ja, ik vond het ook
0: gelukkig.
1: Mooi.
0: Ja.
2: Ik kan er wel tegen, die hele langzame muziek.
0: Ja, precies.
1: Ja, geweldig.
2: Wat Ali net ook zei, het is natuurlijk een impressionist.
0: Ja.
2: Dat was hij altijd al in het begin van zijn carrière.
0: Hij schildert.
2: Gaat over de natuur, over het langzame verloop van de seizoenen.
0: Ja. Voor de luisteraars, dit nieuwe album luistert vooral zelf eens met het vioolconcert van Sibelius door Ava Bahari en de Lemminkäinen-suite door het Göteborg Symfonieorkest onder leiding van Santtu Matthias Rauvali. En overigens dirigeert Rauvali komende week het Concertgebouworkest met Daphnis en Chloe van Ravel en het celloconcert van Martinu door Sol Gabetta. En op zondag 25 mei kun je dat horen bij het zondagmiddagconcert op deze zender. We gaan verder met een lied van Franz Schubert. Een eerbetoon aan de maan, die troost en gevoelens van de mensen observeert, zoals tranen en de liefde.

0: An den Mond in einer Herbstnacht van Franz Schubert, gezongen door Sophie Rennert samen met pianist Joseph Middleton. En deze Sophie Rennert komt uit een muzikale familie met generaties van beroepsmuzici, inclusief haar ouders. En Sophie wilde violist worden. Zingen, dat deed ze erbij. Maar vlak voor haar eindexamen bedacht ze dat ze eigenlijk zangeres wilde worden. En de moeder van Sophie Rennert, een professionele sopraan, die zei: ik wist altijd al dat ze zangeres zou worden, maar ik wilde haar niet pushen. Ja, ja. Sophie zelf zegt: het helpt bij het zingen dat ik ook viool en piano speel. Ali, kun je dat voorspellen?
1: Ja, ja, hè? Dat kan ik me voorstellen, maar ik vind het echt prachtig. Ik heb tranen in mijn ogen, moet ik zeggen.
0: Oh,
1: oh ja. Mooi. Ja, zo'n mooi stemgebruik. Niet dat geëxalteerde, wat vroeger veel gebeurde. Heel mooi, natuurlijk. En zo goed ook door de pianist begeleid. Mooi licht. En ja, ik vond het echt heel mooi.
0: Je bent helemaal ontdaan.
1: Ja.
0: Jurjen, jij zit er zoals altijd nuchter bij.
2: Nou, dat valt wel. Ja, wat hier allemaal van binnen gebeurt, jongens. Maar het sluit. Die hele melancholische tekst natuurlijk, hè, over levensmoeheid, dat sluit wel heel mooi aan bij die Zwaan van Tuonela. Ja. Dat zal niet toevallig zijn, maar ze zingt het prachtig. Ja. Ook zoals ze vanuit de stilte weer de tekst oppakt.
0: Vanuit de stilte, je bedoelt dat ze de tijd neemt om.
2: Ja, dat niemand speelt en dan moet je toch je eerste woorden weer zingen. Met de juiste intentie en de juiste volume, ja, de juiste toonhoogte. Het is echt wonderbaarlijk.
1: Bij een strijker zou je zeggen aan de snaar beginnen. En dat doet ze helemaal uit het niks, geen aanzet, hoor je maar.
0: Ja, je bedoelt bij strijkers, dan zet je de stok op de snaar.
1: Stok op de snaren, en dan pas begin je. Precies,
0: en bij
1: zodat
0: deze
1: er geen aanzet komt.
0: Die hoor je niet.
1: Nee, maar precies. Je hoort echt alsof ze van tevoren al begint met een beetje vibrato en zo. Nou ja,
2: dat is heel goed gedaan.
1: Ja.
2: Ik heb net de 9e symfonie van Schubert gedirigeerd. En dan luister ik heel veel
0: naar
2: muziek
0: zo?
2: Uit die periode. Zo, en naar de componist Schubert. En dan kom je natuurlijk onvermijdelijk. Verdwaal je in eindeloos veel mooie liederen.
0: Ja.
2: En dan, ja, het is toch een bijzonder repertoire, hoor. Er zijn weinig. Ik zeg wel eens, als je nou een pakje, of desnoods twee pakjes penicilline mee het verleden in zou kunnen nemen, dan zou je toch als eerste, denk ik, bij Schubert langs gaan. Dat is toch van een kwaliteit en een.
0: Ja.
1: Je bedoelt dat hij wat langer geleefd had?
2: Ja, kijk, voor Mozart kun je zeggen, ach, die heeft heel veel gedirigeerd, heel veel gecomponeerd, opera's, toestanden. En Beethoven ook heel veel. Maar Schubert, het begon net.
1: Ja.
2: Zo jong overleden.
0: Ja. Wat was hij, 32 of zo? Ja,
2: zoiets? Net niet, weet je. Nee, ja. Anders. Ja. Nog niet eens.
0: Toch heeft hij, godzijdank, heel veel moois geschreven. Hè? In al die jaren. Vooral voor
2: prachtige noten.
0: Ja.
2: Met zoveel zangkwaliteit ook.
0: Ja.
2: Dat is heel bijzonder.
0: Grappig genoeg zeg jij net, als je dan een 9e symfonie gaat dirigeren, dan laat je ook weer inspireren door de liederen. Terwijl deze Sophie zelf zegt van ja, het helpt mij zo dat ik heb gespeeld en daardoor kan ik anders zingen.
2: Ja, ik kan me voorstellen, ja.
0: Het is altijd twee richtingsverkeer. Dit album, Irrlichter, heet het, Dwaallichten. Door de paneleden hier hoog geacht. Met liederen van Franz Schubert. Door de Oostenrijkse mezzosopraan Sophie Rennert. En pianist Joseph Middleton. Voordat we naar de vergelijking gaan met The Planets van Gustav Holst, heb ik nog één album met muziek van de Zuid-Koreaanse componist Unsuk Chin, die een paar jaar geleden nog composer in resident was in de NTR Zaterdagmatinée. Zij laat zich graag inspireren door de straat. En uit het stuk Graffiti voor kamerorkest hoor je het eerste deel Palimpsest. En dat betekent zoiets als een oude tekst waaroverheen iets nieuws wordt geschreven, maar waar je de oude lagen nog doorheen.

0: Ensemble Intercontemporain, gespecialiseerd in hedendaagse muziek, neemt onder leiding van Pierre Bleuze muzikale monografieën op. En op dit album is dat muziek van Unsuk Chin. Je hoorde het eerste deel Palimpsest uit Graffiti voor Kamerorkest. Jurjen, jij bent een voorvechter voor en specialist van hedendaagse muziek. Je hebt heel veel gedirigeerd. Ken je dit?
1: Ik ken dit stuk niet. Ik ken haar wel goed.
0: Ja?
1: En ik ken het ensemble. Daar heb ik ook wel eens een paar keer gedirigeerd. Ja, dit is echt dagelijks brood voor die dames en heren daar. Dit knallen ze eruit alsof het gewoon echt helemaal
0: voor onze luisteraars is dit niet dagelijks brood. Kun je ons eens meenemen? Hoe luister je hiernaar?
1: Nou, je moet het... Oh ja. Nou, luister, stel je voor dat je gooit een steen in een vijver. Dan zijn we gewend dat alle rimpels evenwijdig overal dezelfde kant op gaan. Maar stel je voor dat je gooit een steen in een vijver en de rimpels gaan één kant op. En die keren dan om. En die raken nog een keer dat punt waar je die steen in het water gooit. Eigenlijk is wat ze doet, is de hele tijd één geluid. En dat vervormt ze en dat laat ze alle kanten opschieten. Iemand gooit er nog een bak grind in het water. Waardoor je nog weer meer rimpels krijgt. En dat interfereert allemaal met elkaar. Eigenlijk is de hele vrij basale muziek. Maar het is zo virtuoos georchestreerd.
0: Het lijkt me heel, heel moeilijk dit. Of niet? Om te spelen.
1: Ik denk dat... Kijk, dit is natuurlijk een specialistisch ensemble. Dus ja. Ze weten niet beter. Als je dit met een orkest doet wat niet zoveel ervaring heeft in moderne muziek... Dan moet je het wel verkopen, denk ik, als dirigent. Dan moet je veel uitleggen, veel voorzingen. Ja. En dan... Maar zelfs dan is het doenbaar. Want het is geen ingewikkelde ritmes of zo. Maar je hebt wat ze dan zo mooi noemen extended techniques voor nodig. Hè, met flageoletten en...
0: Allerlei speciale techniekjes.
1: Dat het net anders klinkt dan tussen aanhalingstekens normaal.
0: Ja.
1: Maar het is een hele dankbare muziek om te doen.
0: Om te doen?
1: Ja, zeker. Ja.
0: Zij, deze Unsuk Chin, ze mixt de invloed van haar leermeester Georgi Ligeti... Mm-hmm. met het DNA van haar Koreaanse afkomst. Hoe kunnen we dat horen? Wat doet zij hetzelfde of anders dan... Ligeti?
1: Nou, Ligeti is natuurlijk ook wel bekend geworden met die stukken met eindeloos gefrummel en met 60 violen die allemaal net iets anders doen, wat heel erg op elkaar lijkt. Ja. Waardoor je een soort oppervlak hebt bijna, wat pulseert. Dat had ik persoonlijk niet zo ingehoord, maar ik weet dat ze bij Ligeti gestudeerd heeft. Ik vind het eerder Frans klinken eigenlijk.
0: Oh ja. Wat hoor je dan?
1: Nou, dat is zo één noot die friemelt hem van links naar rechts.
2: Zo'n hedendaags impressionisme bijna.
1: Ja, is het niet zo ingewikkeld, hoor.
2: Nee.
0: Zo beleef jij dat, Ali?
2: Nou ja, met ontzettende... plotseling schrik je dood. Die eerste piep, als je nog geen tinnitus had, dan zou je het krijgen.
0: Ik moest ook even mijn koptelefoon
2: afzetten. En op een gegeven moment kwam er een knal. Waar je helemaal... Nou ja, dat is natuurlijk... Ja, het is of je in een hele drukke stad bent met ontzettend idioot verkeer en je ziet al die koplampen van auto's alle kanten opschieten en dan die fietsers er tussendoor en die fatbikes en die weet je, het is heel moeilijk, maar het is heel knap gespeeld en ook heel knap gecomponeerd.
0: Ja.
2: Maar en je hoort inderdaad naar dit ensemble, ja, wat jullie ook zeggen, dat weet niet anders, die kunnen dat en dat klinkt geweldig. Ja, dus ja. Ik vind het wel.
1: Er heeft net zoveel opwinding op ons, als vijfde Beethoven destijds.
2: Ja, zeker. Ja.
0: Ja. Ja, voor de luisteraars zou ik ook vooral willen aanraden... ga eens een keer naar een concert met hedendaagse muziek. Want
1: absoluut.
0: Het is ook zeer de moeite waard om te kijken...
2: Ja.
0: En het te ondergaan en te beleven.
2: Ja, zeker.
0: Dat is natuurlijk minder statisch dan wanneer je gewoon thuis bij je speakers zit.
2: Maar ik denk dat het veel leuker is.
0: Veel leuker, ja. Absoluut. Ja. Op dit album dus drie stukken van de Koreaanse componist... Unsuk Chin en wel Gugalon, plus het dubbelconcert voor piano, slagwerk en ensemble... en dus Graffiti, wat we net hoorden voor Kamerorkest. Allemaal uitgevoerd door Ensemble Intercontemporain onder leiding van Pierre Bleuze.
1: De Gugalon is ook een heel goed stuk. Dat heb ik met ze gedirigeerd.
0: Okay. Ja,
2: gaaf.
0: Dat is dus ook zo'n mooi stuk.
1: Nou,
0: u hoort het, luisteraars. Gewoon eens opzetten of naar een concert gaan waar het wordt uitgevoerd. Beste luisteraars, dit is Discotabel met dirigenten Ali Groen en Jurjen Hempel. Opmerkingen en vragen kun je sturen naar de NPO Luister-app.
3: Discotabel met Cecile Huinen. op NPO Klassiek.
0: Vandaag vergelijken we de orkestsuite The Planets van Gustav Holst. In 1913 zit Holst in een flinke dip na een periode van teleurstellingen. Hij schrijft: ik heb schoon genoeg van muziek, vooral van die van mezelf. Gelukkig nodigt een rijke vriend, Belfer Gardner, Gustav uit voor een vakantie in Spanje. Met een groepje mannen, waaronder componist Arnold Bax en zijn broer Clifford Bax, geniet Gustav van uitbundige discussies met veel alcohol erbij, terwijl die eigenlijk geheel onthouden is. Ze ontdekken een gemeenschappelijke hobby: astrologie. En later zei Clifford Bax dat Gustav een remarkably skilled interpreter, een opmerkelijk goede interpretator van horoscopen was geworden. En niet alleen horoscopen, maar het complete planetenstelsel bleek een inspiratiebron. We beginnen de eerste ronde met het eerste deel: Mars, the bringer of war. Aanstichter van de oorlog. Het is woest en groots van opzet en het moet volgens Holst onplezierig en beangstigend klinken. Hier is opname A.

Na de vrolijke vakantie begint Holst in 1914 geïnspireerd aan de Planets. Het is een suite met 7 delen waarin iedere planeet van het zonnestelsel, behalve de Aarde en Pluto, een eigen deel heeft. En in de delen Mars en Jupiter hoor je dat hij zich ook heeft laten inspireren door de Sacre du Printemps en Petrushka van Stravinsky. Holst moet zoveel les geven dat het bijna 3 jaar duurt voordat het af is. Tegen het einde van de Eerste Wereldoorlog, in 1918, moet hij soldatenles gaan geven in Griekenland en in Istanbul. En zijn rijke vriend Balfour Gardiner organiseert als afscheidscadeau een privéconcert in Londen, waarbij de Planets voor het eerst wordt uitgevoerd door de Queen's Hall Orchestra onder leiding van de dan nog jonge dirigent Adrian Bolt. Studenten van Holst die vormen het vrouwenkoor dat helemaal aan het eind van het stuk buiten de zaal moet uitsterven. Hier is opname B.

De dochter van Holst, Imogen Holst, die zelf ook componist was, schreef later over de première: zelfs luisteraars die de partituur maandenlang hadden bestudeerd werden verrast door het onverwachte rumoer van Mars. En tijdens Jupiter legden de schoonmaaksters in de gangen hun schropborstels neer en begonnen te dansen. En het einde van Neptunus was onvergetelijk met zijn verborgen koor van vrouwenstemmen dat in de verte steeds zachter klonk, totdat de verbeelding geen verschil meer kende tussen geluid en stilte. Aldus Imogen Holst. De oorspronkelijke partituur van The Planets heeft Holst trouwens in verschillende handschriften uitgewerkt. En dat komt omdat hij leed aan een neuritis in zijn rechterarm. En hij had heel veel pijn tijdens het schrijven. Hier is opname C.

0: En dat was Mars, het eerste deel uit The Planets van Gustav Holst. Nou, Ali en Jurjen zitten volgens mij allebei met genoegen te luisteren, toch Ali? Ik zag een grote glimlach.
1: Ja, het scheelt mij een hoop studeren, want ik moet het op komende tijd op 3 plekken met grote amateurorkesten moet ik het blazers doen.
0: Nou, dan is de samensteller Marjolein is helderziend geweest,
1: ja,
0: denk ik, dat
1: mij
0: we
1: wel.
0: Jou hiervoor hebben uitgenodigd.
1: Nee, en ook net nog bij het Nationaal Jeugdorkest deze winter. En daar zit ik nu ontzettend mee in mijn hoofd, want daar was dus een film bij. Met twee hele beroemde Engelse acteurs, Emma Thompson en Greg Wise. En dat was zo indrukwekkend. Wow. Dat ik Holst en The Planets daar nu niet meer los van kan zien.
0: Nee. Ik snap het.
1: Een nou, hele zaal was, ik heb nog nooit in de zaal zo'n, dat mensen niet durfden ademhalen. En iedereen na afloop ook. Ik heb nog nooit zo lang stil horen zijn in de zaal.
0: Fantastisch.
1: Het was zo goed. En bovendien het NJO met Anthony Hermes was echt geweldig.
0: Ja.
1: Maar ja, het is natuurlijk ook geweldige muziek.
0: Ja. Nu gaan we het even over deze twee opnames hebben. Je mag beginnen, Ali.
1: Ik vond dat er grote verschillen waren. Alleen al in tempo bijvoorbeeld. Maar ook in dynamische puntigheid. En ik vond de eerste een beetje slomig, als ik het mag zeggen. Een beetje ook niet zoveel dynamische verschillen. Als ik hoor wat jij erover zei, wat Holst erin wilde horen, dan hoor ik dat in het eerste nog niet echt terug, eigenlijk. In het tweede al iets meer. Die eerste twee die hadden bijvoorbeeld het tussenstuk, dat begint met de cello en de bassen, was bij beide een stuk langzamer. En in de laatste absoluut niet. Die ging gewoon door in tempo.
0: Ja,
1: en die had sowieso een sneller tempo. Ik vond het wel lekker.
0: Okay,
1: ik weet eigenlijk niet meer. Jurjen, weet jij dat? Wat staat er in de partituur? Dat het langzamer moet? Nee, toch?
2: Nee,
1: dat dacht ik ook niet. Maar, voor mij had het niet goed. Het is een keuze, het kan.
0: Ja?
1: Maar voor mij had het niet gehoeven.
0: En opname C?
1: Ja, die vond ik echt heel lekker puntig, pittig, karakter. Goede koperblazers, goed. Nou, daar zat echt, wat mij betreft, het meeste de sfeer in van wat Holst beschreef, wat jij zei, dat hij wilde horen.
0: Was ze ook een stuk sneller, of niet?
1: Ja, zo. Nou,
0: ja,
1: dat scheelde nogal
0: snel,
1: wat.
0: Vond je?
1: Het was op het randje, ja. Het is voor een dirigent wel lekker, want dan hoef je niet de vijver te slaan, dat scheelt.
0: Jurjen, zou jij het, hoe sla jij het?
2: Afhankelijk van hoe het gespeeld wordt natuurlijk. Hoe minder steun ze nodig hebben, hoe beter het is.
0: Ja.
2: Maar het is een vijfkwartsmaat. Dat is natuurlijk voor klassieke muziek is dat ongebruikelijk.
0: Moeten we even uitleggen aan de luisteraars. Een vijfkwartsmaat kun je in 5 slaan, maar ook in 2+3.
2: Of 3+2.
0: Of 3+2. En dan geef je 2 slagen.
2: Ja,
0: dus,
2: precies. Maar dat hangt van de tempo af. Als het te langzaam is, dan wordt die slag te langzaam en dan lever je geen informatie meer door. En als het te snel is, dan worden die ritmes natuurlijk heel spannend.
0: Ja, precies.
2: Dus ik had bij opname C, die ik persoonlijk geweldig goed vond, bijna te snel.
0: Op het randje dus ook.
2: Ja, precies. Want jij weet natuurlijk ook wel dat die strijkers moeten in het begin met hun stok op de snaren slaan.
0: Ja.
2: En als dat te lang of te snel is, dan stuit het niet lekker.
0: Stuit het niet lekker, ja.
2: Dus dat is een delicate balans tussen tempo en goede tempo en net niet. En ik vond dat bijvoorbeeld in opname 2, dat was perfect. Ik vond alleen het droog opgenomen. Terwijl het zo'n
0: niet droog stuk is.
2: Helemaal niet droog stuk is. Dus, en eerlijk gezegd vond ik de opname A, die vond ik dan persoonlijk een beetje te langzaam. Maar er werd wel ongelooflijk pittig gespeeld, hoor.
0: Langzaam, maar toch pittig. Ik noteer het even.
2: Ze knalden er lekker in ieder geval. Die koperblazen hielden zich niet in.
1: Nee, dat is waar.
2: Dat kan
0: is
2: ook
0: lekker,
2: niet trouwens voor dit stuk.
0: Ja, en dat moet ik ook voor de luisteraars. Als je dit speelt, dan is dat heerlijk. Als die koperblazen. Het is niet fijn voor je oren, maar het geeft wel een enorme boost van energie voor de strijkers om ook helemaal los te gaan.
2: Op het zand gaat zitten met de vloed en die golven die over je heen.
0: Ja, precies.
2: Terwijl je weet dat je niet kunt verdrinken.
0: Ja.
2: En toch is het lekker.
0: Ja. Ja. Laten we doorgaan met de tweede ronde. Met het vierde deel, Jupiter, the bringer of jollity. De brenger van vreugde. En de melodie in het middendeel werd later gebruikt voor de vaderlandslievende hymne I vow to thee my country. En neem aan, van mij, ervaringsdeskundige, het is het favoriete stukje van de strijkers. Die gaan helemaal los. Hier is opname A.

0: Jupiter, the bringer of jollity, de brenger van vreugde. Nou, Jurjen, welke vond je het meest vreugdevol?
1: Oeh. Nou, ja, misschien wel de laatste.
0: Omdat?
1: Ja, wat we in de eerste ronde ook al zeiden. Het heeft een lekker opwindend tempo.
0: En ja, dat is weer behoorlijk pittig, hè?
1: Het is behoorlijk pittig, maar dat werkt in dit geval wel heel erg goed. Waarvan ik in de eerste opname vond ik het een beetje... Wow, misschien wel te snel, maar dit werkt fantastisch. Want het moet flitsend en het moet virtuoos. En het moet van het podium af spetteren. En gek genoeg, hè, het moment dat we allemaal de ogen dicht doen... om van die muziek te genieten, als enige echt gelijk. Echt zo'n hele... Die hele strijkersgroep, 16 eerste violen, 16 tweede, die
0: man,
1: gewoon als
0: hè?
1: Één blok in die melodie duiken. Dat is, ja, het is wel heel mooi. Heel mooi. Ik vond de opname A ook prachtig, maar een beetje slordig hier en daar. En dat is toch wel jammer, want dat zou niet zo moeten zijn. Eigenlijk in dat opzicht, opname B best geslaagd. En het is ook heel goed opgenomen. Echt elke noot van het piccolo fluitje of een klokkenspelletje. Het komt allemaal door.
0: Maar je zei net dat je het te droog vond. Maar dat is dus
1: ja,
0: wel een voordeel,
1: wel
0: voordeel soms.
1: Dat is in dit geval voor die opnamegroep natuurlijk wel fijn... die in die studio zitten. Want je kan het allemaal goed horen.
0: Ja.
1: Maar je gunt die dat orkest B een mooie zaal.
0: Ja. Ali?
2: Ja, mee eens. Wat ik bij alle drie goed vond, dat was die mooie hoge houtblazers. Aan het eind, vlak voordat... Die mooie korte nootjes in de fluit. En dat is hartstikke moeilijk om dat goed zuiver te krijgen. En het was bij allemaal hartstikke mooi gelijk. Dus dat is... het zijn alle drie hartstikke goede orkesten, dat kun je horen. Maar ik had bij opname A het idee... Het schommelde een beetje in tempo. Het was net of ze allemaal kleine stukjes aan elkaar hadden geplakt. Hadden geknipt en geplakt. En ik had ook af en toe het idee... het orkest wil een ander tempo als de dirigent.
0: Hoe hoor je dat dan?
2: Ja, weet ik niet. Dat op een gegeven moment als er een nieuw iets kwam... dat het orkest een ander tempo nam of zo.
0: Omdat het ongelijk
1: het,
0: was?
1: Ik had het ook opgeschreven. Orkest zou wel iets sneller willen.
2: Ja.
0: Maar hoe voel je dat dan?
1: Dat hij iets... Ja, dat je paard moet tegenhouden. Ik wil in draf. Nee, ik wil in galop. Ik wil in galop.
2: Ja, zoiets.
1: En dat
2: ja.
1: zit een soort onrust dan in het samenspel. En natuurlijk als dirigent moet je dat in de teugels houden... want anders is het niet jouw interpretatie meer.
2: Nou, en je moet het voorbereiden als dirigent. En dat, misschien was hij daar... Nou, dat kan haast niet voorstellen, want ja, het zijn opnames. Dus, maar af en toe waren ze het niet helemaal eens, dacht ik. Maar ja, dat is ook wel eens leuk. Ik bedoel...
0: Dat gebeurt wel eens vaak, hoor.
2: Ja.
0: Ja.
2: Maar en opname 3, C, had ik het idee dat ze net de eerste maat begon een klein beetje ongelijk. En daarna was het geweldig. Dat,
0: nou, je let vandaag wel echt op de details, hè, Ali?
2: Verdorie, nou
1: streng, hoor.
2: En wat ik ook heel mooi vond, sowieso vind ik dat mooi, die pauken die de melodie meespelen. Ik zag jou
1: daar. Ja, dat is zo moeilijk.
2: Ja.
1: En dat was echt perfect gestemd.
2: Ja, beide.
0: Moeilijk, hè?
2: Ja.
0: Ja. Notentrappen heet dat toevallig. Ja. Dat heb ik geleerd van Paul Jussen van het Radio Philharmonisch. Dan moet je dus noten zelf zien te vinden met het bedalen van de pauken. Ja. Laten we doorgaan naar ronde 3. Willen jullie ze per se alle drie nog een keer horen? Of kunnen jullie genoeg nemen met 2 opnames? Hoe zitten jullie erin?
1: Ik kan er wel 3 hebben, hoor.
2: Ja, ik ook al.
0: Dan gaan we dat doen. En dat doen we dus met het slotdeel van de Planets, Neptunus, oftewel Neptune the Mystic. Waarin aan het eind een vrouwenkoor, dat moet op afstand staan, staat meestal buiten de zaal, en dat koor moet helemaal uitsterven. Nou, dat kunnen we vandaag niet helemaal laten horen. Luister dat vooral zelf even. We gaan luisteren naar opname A.

0: En dat was het laatste fragment van deze vergelijking van de planets van Gustav Holst. En een trouwe luisteraar meldt net op de NPO Luister-app dat Holst ook nog andere titels aan het delen gaf. Namelijk oorlog, vrede, ouderdom, mystiek, magie en vreugde. Misschien mooi om mee te nemen als je het stuk helemaal luistert. Nou, Ali, je mag het zeggen. Wie heeft er gewonnen voor jou vandaag?
1: Wie er in ieder geval niet gewonnen heeft voor mij, met alle respect, want het is natuurlijk een hele goede spelers, is A.
0: Oké.
1: Okay. Bijvoorbeeld het laatste deel, dat vond ik echt te snel. Dat laatste wat we gehoord hebben. En B en C vind ik allebei heel mooi. Dit laatste deel, ik neigde in het eerste stuk naar C, maar in het laatste deel neigde ik meer naar B.
0: Oké.
1: Okay. Gewoon omdat het
0: ex equo. En jij?
1: Ja.
2: Ja, opname B is perfect.
0: Opname B is perfect.
2: Dat is zo zorgvuldig gedaan. En de houtblazers zijn van het allerhoogste niveau.
1: Zwaar.
2: Dat kan niet anders.
0: Dat is heel leuk om te horen als ik je dadelijk ga vertellen.
2: En
0: wie dit zijn.
2: Opname A is ook steengoed. Het is heel mooi gedragen gespeeld.
0: Ja.
2: Die Neptune stond en staat nog steeds heel ver weg. En dat is het ook een beetje. Het is echt heel afstandelijk. Vast een oude Engelse opname of zoiets. En die C, dat is gewoon veel muziek.
0: Ik ga het jullie vertellen.
2: Oh.
0: Opname A is de oudste uit 1978. De London Philharmonic Orchestra onder leiding van Adrian Bolt. Die dus 60 jaar eerder de première dirigeerde. En hij maakte 5 opnames van de planets. Dit is zijn laatste. Hij was toen 89. Hallo zeg.
1: Dan, vandaar dat het orkest sneller was.
0: Opname C. De Boston Pops Orchestra onder leiding van John Williams. Die natuurlijk Star Wars schreef en zich liet inspireren door dit stuk. Dus dat zegt ook wel wat. Heel goed orkest. Maar dan opname B. Nieuwe opname live. London Symphony. Onder leiding van chef-dirigent Antonio Pappano.
2: Ja. Het zijn krankzinnig goede blazers inderdaad.
1: Geweldig. Ja.
2: Ja.
0: Gaaf, hè?
2: Maar wat ik al zei, je gunt een betere zaal.
0: Ja, het is in de Barbican Hall opgenomen. Ja, dat is dan.
1: In het laatste deel viel het me daar weer minder op.
0: Mm-hmm.
1: Toen dacht ik van, het orkest is zo goed, die kunnen het zelfs in een minder goede zaal.
0: Ja, maar dat je dus zo live kan spelen.
1: Ja, geweldig.
0: Een live concert. Ja. Zo perfect samen, allemaal. Nou, dankjewel. Ali en Jurjen voor jullie levendige commentaar vandaag. Heel fijn was het. Regie en samenstelling vandaag was Marjolein de Boer. Regie door Joost Galema en techniek Luc van Dijk. Je kan de uitzending ook beluisteren als podcast. En alle informatie over de tracks staat onderaan de website van Discotable onder de kop uitgelicht. Inclusief linkjes van de complete albums. Na 6 uur gaat Hans Smit in gesprek met toneelschrijver Peer Wittenbols. Fijne avond en tot volgende week.

0: NTR brengt cultuur. Elke dag.
1: NPO Klassiek. Podcast. Vaak zitten organisten ergens verborgen achter dat imposante orgel. In alle registers open neemt Elsbeth Grütke je mee naar de orgelbank. Voor inspirerende muziek en persoonlijke verhalen.
2: Ik was een jaar of, ik denk wel 8 of 9, dat je zegt, ja, maar ik wil orgel.
3: Muziek is ook een vak. We hebben overal vakmensen voor nodig.
4: Dan is het meer dan alleen hobby.
5: Ik ben altijd met die muziek bezig, maar die tekst is ook heel erg belangrijk.
1: Luister naar nieuwe afleveringen van Alle Registers Open, een podcast van de EO. Je vindt hem nu op nporklassiek.nl en in de NPO Luister-app.
6: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
7: Oh, wat betekent dat voor mij?
6: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
7: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
6: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
7: En moet ik verder nog ergens op letten?
6: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
8: Ster. Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
9: Allemaal in het Concertgebouw. Ook festival Mind the Gap. Van 15 tot en met 21 juni vieren we diversiteit in de klassieke muziek. Met onder andere Tjinneke Orchestra, het Concertgebouw Orkest en werken van Marsalis, Price en Eastman. Bestel op concertgebouw.nl.
10: Het VU-orkest speelt Gershwin en 2 soloconcerten van mij, Jesse Passanier, bekend van mijn album Fight for Light. Ik wil hier een lans breken voor een aanstekelijke voortzetting van onze soloconcerttraditie. Met het orkest onder leiding van Arjan Tien.
11: Ik krijg een vakantiebroertje.
12: Huh?
11: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
12: Cool, wil ik ook.
13: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer. Word vakantiegezin, juist nu.
14: EuropaKinderhulp.nl.
10: Het VU-orkest speelt Gershwin en Passanier. Koop nu je kaarten via VU-orkest.nl.
15: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
16: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
15: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 6:00. Dorien Bouwman met het NOS Journaal. 8 Nederlandse passagiers van het cruiseschip De Hondius zijn met het vliegtuig onderweg vanaf Tenerife. Ze komen vanavond aan op vliegbasis Eindhoven. Aan boord van het vliegtuig zijn ook 18 anderen, onder meer uit Duitsland, België en Argentinië. Niemand van hen heeft symptomen van het Hantavirus, waardoor eerder 3 passagiers van De Hondius overleden. Nederland stuurt morgen opnieuw een vliegtuig naar Tenerife om een deel van de bemanning van het cruiseschip op te halen. Voor de kust van Qatar is een vrachtschip geraakt door een drone. Er was korte tijd brand aan boord. Niemand raakte gewond. Ook in Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten zijn vandaag droneaanvallen geweest. Volgens de Emiraten door Iran. Ondanks de wapenstilstand zijn er al de hele week relatief kleine aanvallen over en weer. Tussen enerzijds Iran en anderzijds de VS en de Golfstaten. Vandaag heeft Iran een nieuw voorstel gedaan om de oorlog te beëindigen. Tot nu toe zijn onderhandelingen steeds stuk gelopen op afspraken over het nucleaire programma van Iran. Wat daarover in het nieuwe voorstel staat, is niet bekendgemaakt. De organisatie van de halve marathon van Leiden vindt het afschuwelijk dat een van de lopers is overleden. Het was een meisje van 15 uit Oegstgeest. Ze werd tijdens het lopen onwel. Op het parcours werd ze gereanimeerd, maar dat mocht niet baten. Ook de burgemeester van Leiden heeft zijn medeleven betuigd. De Universiteit Utrecht gaat morgen weer open. Vrijdag bleven de deuren dicht na een brand in een datacenter in Almere, waardoor systemen van de universiteit niet werkten. Ook morgen moeten studenten en medewerkers nog wel rekening houden met problemen. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog. In het zuidoosten kan wel wat regen vallen. Morgen is er in het hele land kans op een bui. Er staat meer wind en het is een stuk frisser dan vandaag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster.
2: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
3: Hey Remon!
4: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
5: Kom van 15 tot en met 23 mei naar Internationaal Liedfestival Zeist. Terug naar de natuur met Julian Precardien, Paulina Toekjanen, Simon Kienlieside, Catharina Roekaber, Henk Neven, Hans IJzakkers, Thomas Olimans en vele anderen. Kaarten op ilfz.nl.
3: Hey, Remon!
4: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
6: Wij zijn Medipoint.
7: Medipoint is er voor de krukken van Gijs.
8: Ja, zodat ik toch bij de derde helft kan zijn.
7: En voor de aangepaste fiets van Maria.
9: En zo kan ik er weer op uit.
7: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
6: Medipoint.
7: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
10: Alles stroomt tijdens de Dudok Muziekdagen. Van 28 tot en met 31 mei in Kampen. Met Harriet Krijg, Bram van Zambeek, Maria Milstein, Ellen ten Damme en nog vele anderen. Kijk voor meer info op dudokmuziekdagen.nl.
11: Oh, oh, oh, alles draait.
6: Medipoint.
7: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
10: Kamermuziek voor iedereen. Boek nu op dudokmuziekdagen.nl.
0: NPO Klassiek. KRO-NCRV. Panorama Zondag. Met Hans Smit.
12: Goedenavond, welkom. Fijn dat je luistert naar Panorama Zondag. Het programma waarin we de komende 2 uur weer op reis gaan. We maken een tocht door het culturele landschap van een bekende gast. Die heeft 4 kunstwerken meegenomen die hem of haar raken. En aan de hand daarvan hebben wij dan weer de route uitgestippeld en uiteraard ook veel muziek voor onderweg verzorgd. Mijn gast van vandaag die zit niet om woorden verlegen. Hij schrijft net zo makkelijk een toneelstuk als poëzie. Hij draait zijn hand ook niet om voor een filmscenario of een liedtekst. Zijn liefde voor taal en theater dreef hem naar de toneelacademie in Maastricht, dromend van een rol op de planken, maar eindigend als maker achter de schermen. En nu geldt hij als een van Nederlands belangrijkste toneelschrijvers. Mijn gast vandaag, Peer Wittenbols. Wat fijn dat je er bent.
13: Ja, dankjewel. Merci.
12: Hoe was jouw zondag?
13: Zonnig, zeer zonnig. Ik heb in de tuin gewerkt, onkruid gewiet. Er hangt een prettige spanning bij ons thuis, omdat onze dochter vlak voor haar eindexamen zit. Begint morgen, dus we zijn allemaal hyper gefocust met haar.
12: Steken nog, de dochter heeft haar broer het huis uitgestuurd en die is dus mee vanavond.
13: Ja, die zei, kan je er niet bij gebruiken, ga je maar mee naar Hilversum. En
12: zo zijn dan de verhoudingen dat ook gewoon hoppa, wegwezen.
13: Ja hoor, alles voor de toekomst. Ja.
12: Nou, leuk. Welkom Nout en Manon, je vrouw ook meegenomen, gezellig. Vanavond, Peer, neem je ons mee op een reis door jouw culturele landschap. Dat voert langs een traditioneel feest dat teruggaat tot de middeleeuwen. Maar ook een aangrijpende theaterscène komen we tegen. En een lied dat jou bracht op de plek waar je nu bent. Maar zoals altijd beginnen we met iets dat onze muzieksamensteller Karel den Hertog heeft uitgekozen. En hij koos voor muziek van de 18e eeuwse componist Monsieur Ravet op draailier.

0: Dat was La Champêtre, een deel daaruit. Een sonate voor draailier en basso continuo van Monsieur Ravet. Je hoorde het ensemble d'Anguy. En die draailier, dat is op verzoek van mijn gast Peer Wittebol. Want die speel je zelf? Of,
1: Nee, dat zou ik wel heel graag willen. Ik ben wel een stiekem op Marktplaats aan het kijken. Van, of ze te koop zijn. En dat zijn ze, maar ik heb geen idee waar ik op moet kiezen. Maar ik was een jaar of 12, 13. En ik liep eens een keer op een soort rommelmarkt rond. En ik hoorde dat geluid van de draailier. En ik ben gaan zoeken waar het was. Ik moest door allerlei, langs allerlei stalletjes. En toen zag ik daar iemand bezig. En ik vond het een wonderschoon, betoverend, tijdloos instrument.
0: Ja. Goed, nou, Karel de Hertog heeft daar rekening mee gehouden. Heeft deze muziek speciaal voor jou ingeprogrammeerd. Aan het einde nog meer draailier trouwens. Eerst en nu, fijn nogmaals dat je er bent. Ik ga even een korte biografische schets van jou geven voor de mensen die je niet kennen. Je bent geboren in 1965 in Bergen op Zoom in een groot katholiek gezin. Op de lagere school ontwikkel je een grote liefde voor taal, theater, poëzie. Je doet auditie op de toneelacademie in Maastricht. Maar een bestaan als acteur is niet voor je weggelegd. Een rol als theatermaker is je veel meer op het lijf geschreven. Je wordt opgeleid tot docent en regisseur. En blijkt een begenadigd schrijver van toneelstukken. Meer dan 60 staan er inmiddels op je naam. Je bent lange tijd huisschrijver van toneelgroep Oostpool. En, sterker nog, je staat aan de basis van dat gezelschap. Mm-hmm. En ziet je werk opgevoerd worden in onder andere Spanje en België. En er zit nog veel meer in de pen. Je levert prijswinnende liedteksten af. Schrijft columns, filmscripts. En ook het jongste publiek weet je te boeien met een bekroonde jeugdvoorstelling. En een bejubelde poëziebundel. Onlangs nog in de race voor de Woutertje Pietersen prijs. In 2023 word je onderscheiden voor je gehele oeuvre met de Charlotte Keuler prijs. Maar je bent nog lang niet klaar. Komende week gaat er een musical van jouw hand in première. Tombola getiteld, terwijl je bewerking van Tsjechovs Om Vanja van toneelgroep Maastricht ook nog door het land toert. Komende week in Den Haag, weet ik toevallig. Kan je het allemaal nog een beetje bijbenen?
1: Ja, kijk, ik zit gewoon lekker op mijn kamertje thuis in Arnhem in de tuin te schrijven. En de andere mensen doen het echte werk.
0: Voelt het zo?
1: Ja, zo voelt het, ja. Ja, zeker. Ja, mijn leven speelt zich idealiter op die paar vierkante meter in mijn schrijfhuisje af.
0: Ja, achter in de tuin heb je een eigen schrijfhuisje.
1: Ja, van die prijs die ik toen gewonnen had, waar je het net over had, heb ik, was een idee van mijn vrouw, een huisje neer laten zetten. Dat is met de hoogwerker over het huis getild. Wow. Stekker erin en beginnen. En daar zit ik met mijn hond.
0: Ja. Nou, even over die Om Vanja waar ik het net over had. Die toert nog door het land dus. Ga je nou nog af en toe wel eens kijken om te zien of Jeroen Spitsenberger en de andere acteurs nog een beetje goed met je tekst omgaan?
1: Ik ben vorige week donderdag nog geweest, samen met mijn zoon en met zijn kameraden, in Utrecht. Waar 700 man met mij zat te kijken. En tot mijn grote geluk heb ik gezien dat ze beter zijn dan ooit. Ja? En de laatste keer dat ik het zag was een maand geleden. Mm-hmm. Het blijft maar groeien en zich ontwikkelen. En ze zoeken me gewoon op. Het is een waanzinnig acteursensemble. En Michel Sluismans heeft het wonderschoon geregisseerd. Het is, ik ben er genant trots op.
0: Ja, ja. De eerste keer dat je een tekst hebt bewerkt, hè, dat je nog nooit gedaan van tevoren, toch?
1: Op deze manier, ja. Koning Lear, komen we later nog over te spreken, heb ik voor Oostpool wel gedaan. Maar dit is echt een extreem vrije bewerking van het origineel van Tsjechov. Ja.
0: Met dank aan Tsjechov, zeg je. Over dit keer, vond ik zo mooi, ja. Maar je bent ook bezig dus met een musical, Tombola getiteld. Waar gaat die over?
1: Tombola gaat over een volkswijk, ergens in een middelgrote stad in Nederland. En het grootste gedeelte van de huizen is al leeggehaald. Projectontwikkelaars zijn bezig om daar ruimte te maken voor nieuwbouw en renovatie. En daar moeten de expats en de bakfietskoppeltjes komen wonen, et cetera. En we zien de allerlaatste der Mohikanen die verzet blijven plegen omdat ze weigeren de wijk te verlaten.
0: Ja, met als hoofdrolspeler John Buisman, een echte Rotterdammer. Maar je gaat eerst in Enschede spelen.
1: Ja, het is een co-productie tussen de Nieuwe Luxor in Rotterdam en het Wilmingtheater in Enschede. Ja. En dus we hebben mensen uit alle windstreken verzameld in het ensemble. Wordt ook aangevuld nog door een stuk of 17 koorleden. Naast de professionele muzici komen er nog amateur blazers mee. Dus het wordt er staat echt een volk op het toneel.
0: Ja, ja. Je hebt eerder met John Buisman de scrabeuze tekst Broekneus gemaakt. Dat kan ik mij ineens herinneren.
1: Dat klopt, ja. Ik heb denk ik wel een stuk of 10 voorstellingen geschreven waar John solo in speelde of in meespeelde. En de Broekneus was een van de hoogtepunten. Ja. Ja, ja.
0: Waar komt het idee van deze tombola overigens vandaan? Of van dit stuk?
1: Dat was een idee van John Buisman. 10 jaar geleden al, ver voor corona. De voorstelling heeft ook een aantal jaren stilgelegen omdat corona roet in het eten gooide. Die had zo het idee, die komt uit Zuid in Rotterdam, de Kaap. En die had het idee van, daar zouden we eens een keer een voorstelling aan moeten wijden. En toen zijn we in gesprek geraakt en zo is het ontstaan.
0: Ja, nou is een musical toch wel weer even wat anders dan een toneeltekst.
1: Compleet anders.
0: Ja, ja. Maar waar loop je tegenaan? Of wat is de uitdaging?
1: De uitdaging en de lol is dat, want ik heb ook wel veel muziektheater geschreven. Maar het percentage gezongen tekst is hier beduidend hoger. Ik denk dat ongeveer 35% gesproken en de rest is gezongen. Mm-hmm. En ik heb ook geprobeerd om liedteksten te schrijven waarin ontwikkeling in de liedjes zelf zijn. Heel vaak heb je een scène en dan staat het even stil en dan zingen ze een liedje over hoe men zich voelt of zou willen voelen.
0: Ja.
1: En dan gaan we door. Maar nu heb ik ook geprobeerd om gezongen dialogen te schrijven. Zo. En Keimper de Jong heeft dat op muziek gezet. Begenadigd componist met hele fijne mensen aan zijn zijde. En ja, ik zit daar regelmatig te kijken in Enschede, waar ze aan het repeteren zijn. In de schaatshal. Je weet niet wat je meemaakt. Het is een enorme hal. Daar hebben ze een deel afgehangen. En daar is een theater gebouwd. En als je er eenmaal zit, dan vergeet je ook waar je bent. En dan gaat het licht aan. En dan beginnen de videobeelden. En dan zit je ineens weer ergens driehoog achter.
0: Ja, ja.
1: Dat is ook de ondertitel van de musical. De Stombola, de driehoog achter musical.
0: Ja, ja. En na afloop is ook een tombola, begrijp ik.
1: Dat is het idee. We moeten even kijken wat de prijzen worden. We moeten even de
0: worsten en zo. Hè? Dat
1: de lokale sponsoren moeten we nog...
0: Een dammer kaas.
1: Wie weet. Ja,
0: ja, ja, goed. Straks praten we verder. We gaan eerst naar muziek toe. Maar als je thuis zit te luisteren, je hebt een vraag aan Peer Wittebols of een opmerking over dit programma, dat kan allemaal via de NPO Luister-app. Dit is muziek van Henry Purcell. Music for a while. Nou, niet zo'n hele lange while. 3 minuten 57.

0: toch. De baroksolisten onder leiding van Bjarte Eiken met Music for a While uit Oedipus van Henry Purcell. Wij zijn aangekomen bij het eerste kunstwerk van mijn gast van vanavond, Peer Wittebols. We gaan het over Jaap Fischer hebben, over sprookje. Een sprookje, waar gaat het over?
1: Ja, dit is een lied, een gezingzegd lied van Jaap Fischer, die nu bekend staat als Joop Visser. Mm-hmm. Ik heb ook een beetje geaarzeld of
0: laat
1: ik
0: het niet horen. Want het,
1: Ja, daarom heb ik geaarzeld om het mee te nemen, omdat hij niet herinnerd wil worden aan de tijd dat hij als Jaap Fischer speelde. Optrad. En dat heeft alles te maken met dat er allerlei gedoe was rondom de rechten ervan. De revenue krijgt hij niet, tot zijn en mijn grote verdriet. Maar toch wil ik laten horen, omdat ook hij moet weten, dat mag weten, dat dit werk enorm belangrijk is geweest voor mij. Als kleine jongen, klas 6, dat groep 8 nu van de lagere school. Hoorde ik deze nummers tijdens de tekenles met name. Ik had een leraar, onderwijs heette toen nog, Jan Slokkers. En dat was een fantastische leraar. En die liet dit soort teksten horen. Ik hoorde dit nummer en ik wist niet wat er gebeurde. Ik vond het zo mooi, qua taal, qua inhoud. Ik snapte de helft niet, maar ik werd meegevoerd op de meanderende teksten, de poëzie. De klanken, binnenrijm, buiten, alles zit erin. En het is ook nog eens een keer een heel toegankelijk sprookje.
0: Wat wilde die docent met die muziek bereiken? Dat een soort dat er meer is dan tekenen, zou ik maar zeggen? Of,
1: ja, en
0: of
1: ik
0: was
1: denk,
0: ter
1: ik,
0: inspiratie? Of?
1: Ik denk om ons in een soort heel warm bad van mooiigheid terecht te laten komen. En vervolgens kregen wij natuurlijk een heldere opdracht wat we moesten maken. En dan liet hij dit soort dingen horen. En daar ben ik hem eeuwig dankbaar voor.
0: Ja. Dit sprookje, we gaan zo er naar luisteren. Kun je heel kort aangeven waar het over gaat?
1: Ja, het gaat over een koning met 5 zonen en 1 dochter. Die dochter is huwbaar, vindt de vader. Want zo werd er in die tijd nog gedacht. Maar ze weet niks van de liefde. En dus laat hij 3 mensen aanrukken om haar iets te vertellen over liefde. De eerste is een filosoof. De tweede is een rare snoeshaan. En de derde is
0: Hans.
1: Ja. Het is allemaal niet voor niks.
0: Nee.
1: En vervolgens hoor je wat al die heren te zeggen hebben. En het einde laat zich raden.
2: Een koning had 5 zonen en een prinses. Zij nu had goudblonde lokken en ogen als mieren die niet konden jokken. En ze was de jongste van de 6. Maar deze prinses was huwbaar. Vaak gingen de koning en zijn zonen vroeg op pad. En joegen ze de hele dag terwijl zij thuis te dromen lag en wachtte op. Ze wist niet wat. En deed ze een stap naar buiten, dan lagen er vreemde prinsen in het gras. Vreemde prinsen te fluiten, die wisten al lang hoe laat het was. En de koning zei, ze kon krijgen wat ze bliefde. Ze kon vrijen met lakeien, ja, maar zei de zoontje, ja, maar dat is geen liefde. En er kwamen er 3 mannen aan de poort om over liefde te vertellen. En de eerste was een geleerde en de tweede was een vreemde snoeshaan. En de derde was Hans. En de geleerde mocht beginnen. Liefde is minnen en samen zijn niet die nieuws beginnen. Mijn is dein warm van binnen. Verlegenheid samen in zee, geen ach, geen wee. Maar hola en hé, genegenheid. En liefde is niet houden van. Je kan van zoveel vrouwen houden. Je kan met zoveel vrouwen trouwen als je er wat in ziet. Maar liefde is dat niet. Je houdt van kip met appelmoes. En toen knikte de prinses, want ze hield ontzettend veel van kip met appelmoes. En toen had de geleerde het over amor en caritas en wat het verschil daartussen was. Over agape, eros en filia. Over een diner voor 2 met dansen na. En de prinses was stil, zo luisterde ze. En toen ze wat mocht vragen, fluisterde ze. En zoenen? Zoenen staat niet in koenen, zei de geleerde. En ging. En toen mocht de vreemde snoes aan. En die zei, oh, hoe bestaat het dat ik hou van een lelijke vrouw, zo lief, zo zacht en toch zo lelijk als de nacht, zelfs als ze lacht. Oh, hoe bestaat het dat ik hou van een lelijke vrouw. Ik sluit mijn ogen en haar hand sluipt in mijn hand. Juist zo klein als zij moet zijn, precies zo fijn als zij moet zijn. Als wijn die je zacht ondermijnt, overmand. En dan weet ik dat ik hou van een beeldschone vrouw die zon verduistert, meer zingt dan fluistert, maar niemand luistert. En dan weet ik dat ik hou van een beeldschone vrouw. Maar als ze langsjokt als een paard, een lelijk paard, de kop omlaag, de vormeloze dijen, die kinderen doet schreien, schichter springt en jachtig verder jaagt, dan oog ik naar de vrouw waarvan ik hou. Ze komt weer om, ik sluit mijn ogen, dat is dom. Ik weet niet goed wat ik moet doen met deze vrouw waarvan ik hou. En toen mocht Hans. En Hans zei, ja, ik weet het nog niet, maar het moet een meisje zijn met prachtige kleren en goudblonde lokken, met ogen als meren die niet kunnen jokken, en een mond als van een honing, dan weer scherp als een mes. En hopelijk is haar vader dan koning en zij dan prinses. Maar ze moet Liesje heten. En toen keek de prinses hem aan en zei, ik heet Esmeralda, maar zeg maar Liesje.
0: Tja, sprookje van Jaap Fischer. Hij was, je zei het net tijdens de muziek, hij was 23 jaar ongeveer.
1: Zoiets toen hij dit maakte. Ja, onwaarschijnlijk.
0: Ja. Er zit iets heel ongrijpbaars aan. Was dat het wat de jongen van 10 zo triggerde, wat zo trok?
1: Ja, het heeft de eenvoud van een sprookje. Het heeft de complexiteit van... Het gaat over de liefde. Ja, daar weet ik nog steeds niks van. En toen al helemaal niet. En die rare, meanderende, wat ik net al zei, associatieve manier van vertellen. En dan dat gitaartje eronder.
0: Ja, twee akkoorden, geloof ik. Hè?
1: Ja. Ja. En met name dat stuk over, vond ik fascinerend, over die lelijke vrouw. Hoe die dat beschrijft. En dat die dat toch zo van houdt. En dat je dat snapt ook. Ja.
0: Ja, mooi. Maar waar was de jochie van 10 mee bezig? Weet je dat nog?
1: Met tekenen en met de natuur. Ik wilde ook een natuurfilmer worden. Behalve toneelmaker. En toneelspelen. Mm-hmm. Dat ook.
0: Dat ook al? Ja. Ja? Ja? Ja. En hoe uitte zich dat?
1: Ik schreef toneelstukken en dan trommelde ik klasgenoten op en mijn broertje. En dan gingen we spelen.
0: Ja. Ja. En waar gingen die stukken over?
1: Ik kan me herinneren dat ik een robot had beschreven. En die robot die ging de mensheid redden.
0: En de liefde voor de taal, was die met de paplepel ingegoten?
1: Ja. Met name mijn vader, die had een enorme boekenkast vol met literatuur. En las graag en maakte ook heel graag woordgrapjes. En dat is wel van blijvende invloed geweest, ja.
0: Ja. Dus de gang naar de toneelacademie, lag dat dan voor de hand? Als je ook theater voor toneel wilde spelen, ja, denk ik eigenlijk wel, hè?
1: Voor mij wel. Ja. Vonden
0: papa en mama ervan?
1: Die zeiden, je moet doen waar je gelukkig van wordt. Mijn vader had één wijze les, werk nooit alleen voor het geld. Nou, vind ik een goed advies.
0: Ja, dan kom je in Maastricht aan en denk je van, ik ga toneel spelen, ik ga de plank op.
1: Ja.
0: Er komt een moment dat je dan denkt van, dat is het toch niet?
1: Ja, dat was al op dag 4 op de academie. Ik was door de selectie heen met pijn en moeite. Ik mocht naar de academie. Een hoogtepunt in het bestaan tot zover.
0: Van de academie of van jou?
1: in ieder geval van mij. Ik zal de anaal dus naslaan. Maar ik zag al na een paar dagen acteurs, ouderjaars en jaargenoten die zoveel beter waren, zoveel natuurlijk en met zoveel meer gemak en plezier op de bühne stonden. En ik heb toch altijd met enige verzenuwdheid op de bühne gestaan. Dus ik dacht, dat moet ik niet doen. Maar je had bij die academie ook een docent regieopleiding. En ik wist, daar wil ik naartoe. En toen moest ik wel die properduizen nog halen natuurlijk. Dat lukte. En toen zat ik daar.
0: Ja, dus niet dat op dag vier je hele kasteel in duigen viel. Dat viel wel mee.
1: Nee, integendeel. Ik dacht, daar moet ik niet aan beginnen. Dat is voor anderen weggelegd. Ik moet iets anders in dit vak. En ik schreef al. En ik dacht, die combinatie van schrijven. Toen dacht ik ook nog regisseren, daar ben ik er later ook van teruggekomen. Mm-hmm. Dan zie je toch ook heel veel onder de mensen. Daar moet je ook geschikt voor zijn. Dus het werd schrijven.
0: Ja, je bent niet geschikt om onder de mensen te zijn.
1: Nou, niet elke dag verplicht op vaste momenten, nee. Dat moet wel een beetje naar keuze zijn.
0: Ja. Dan is zo'n solistisch bestaan als schrijver natuurlijk in een huisje achter in de tuin. Ideaal.
1: Ideaal, ja.
0: En dan af en toe mensen je teksten laten lezen.
3: Vind je dat dan ook moeilijk of niet?
1: Nee, vind ik leuk. Vind ik leuk. Vind ik leerzaam ook. Ik ga ook met plezier altijd naar lezingen toe van een stuk dat half af is. En dan wordt er gelezen. En goede acteurs die leggen genadeloos bloot wat er niet deugt, wat er wel deugt, wat er beter kan. Waar je te pretentieus bent, waar je gemakzuchtig bent. En heel leerzaam en dus heel leuk.
3: Ja. Kun je daar ook tegen die kritiek?
1: Ja, daar kan ik tegen, ja. Mm-hmm. Ja. Ja.
3: En is Jaap, dat is een heel lekker kort antwoord, fijn. Ja, ja. Is Jaap Fischer ook met de rest van je carrière met je meegegaan nog?
1: Zeker, ik ben hem blijven volgen. Het is zelfs zo dat ik op een gegeven moment ook radiodramas heb geschreven. En in eentje had ik een rolletje geschreven voor hem. En toen zijn de regisseur en ik met bevende knieën naar hem toe gegaan met de vraag of hij dat wilde doen. En er zijn geen sprake van, waarom zou ik dat doen? Helemaal niet. En toen hebben we het toch gedaan. En ik herinner me nog, er zat een oude klok in. De belstaf van een klok. En hij zei, heb je die? Ja, doe in de studio. Hij zei, nee, ik heb hem. Hij haalde de klok van de muur en liet hem horen en hij was perfect.
3: Ja. Dat is toch mooi. Ja, nou, we hebben in ieder geval. Je hebt zijn, de bewondering voor zijn werk heb je volledig de eter in geslingerd. Dus misschien luistert hij wel. Je weet het.
1: Ik hoop het.
3: We gaan zo naar je tweede kunstwerk. Dat heeft met King Lear te maken. Daarom als introductie en ballade van Cordelia uit King Lear van Shostakovich.

0: introductie. Een ballade van Cordelia uit King Lear van Dmitri Shostakovich. Je hoorde het Boston Symphony Orchestra onder leiding van Andries Nelsons. Dat brengt ons naar het tweede kunstwerk van Pierre Wittebols. We blijven bij toneel met een werk van eigen hand. De vertaling van King Lear van Shakespeare. Ooit gespeeld door Oostpool. Was het niet de eerste voorstelling ook van Oostpool?
1: Ja, de opening van ons daar.
0: Ja. En je wist meteen, toen we je vroegen naar kunstwerken, dat je een bepaalde scène uit die versie, die wilde je meenemen. Welke scène is dat?
1: Ja, het is. Ik heb het niet gekozen vanwege mijn eigen vertaling, maar wel omdat ik door het te vertalen zo gefascineerd en geraakt was door deze scène. Omdat hier volgens mij alles wat toneel zo aantrekkelijk maakt in vervat zit. Heel in kort, koning Lear heeft 3 dochters. Hij moet het rijk gaan verdelen. Die dochters moeten, zegt hij, gaan bewijzen hoeveel ze van hem houden. Dan weet hij hoe de verdeelsleutel moet zijn. Daar parallel aan loopt een verhaal van Gloucester, een vriend van hem. Die heeft eigenlijk iets dergelijks aan de hand. Die heeft een zoon, Edgar. Die is in de ban, want hij vertrouwt niet meer. En een bastaardzoon, Edmund, dat is een slechterik, maar dat gelooft Gloucester niet. Gloucester is op een gegeven moment, heel kort, blind gemaakt door een van de dochters van Regan, omdat hij te trouw zou zijn aan Lear en haar plannen dwarsboomt. Mm-hmm. En Gloucester heeft bedacht, erger dan dit kan mijn leven niet worden. Mijn lievelingszoon is weg, ik ben blind. Ik ga naar de hoogste punt van de klif en daar stort ik mij naar beneden en ben ik van alles af. Op zijn weg ontmoet hij Mad Tom, gekke Tom. Maar dat is de verklede echte zoon, zijn goede zoon. En die ziet wat zijn vader van plan is. Die heeft enorm medelijden met hem. Blijft in zijn vermomming en zegt, weet je, oude man, ik breng je daar naartoe.
0: Ik help je wel.
1: Ik help je wel. Ja. En wat er dan gebeurt is dat hij hem meeneemt naar de top van de berg, waarvan wij in de zaal zien, dat is geen top, dat is gewoon een vlakke vloer. Maar door de monoloog van de zoon weet die man zeker, ik sta nu helemaal bovenop. En dat weet Shakespeare dan zo mooi te vertellen. En daar heb ik deze versie van gemaakt. Edgar zegt, kom hier, meneer. Nee, stilstaan hier. Hoe angstig en hoe akelig vooral zo diep te moeten zien. De kraai, de kou, ik kijk ze op de verre rug. Niet groter dan een kleine, kleine kever daar op de helft. Daar hangt een grote gek die langzaam venkel plukt. Zo stijl, zo gillend stijl. Hij lijkt van hier nog kleiner dan zijn hoofd. De vissers die daar lopen op het strand, het zijn net muizen. En ginds, die bark voor anker, gekrompen tot een sloep. De sloep is nog geen boei. Het ruisen van de branding dat langs de niet te tellen aardsluie kiezels schuurt, is zo hoog niet meer te horen. Ik stop voorgoed met kijken dat niet deze diepte vastklit aan mijn blik mij niet naar onder zuigt. En dan zegt zijn vader, ik wil daar staan waar jij nu staat. En dan zegt Edgar, geef mij uw hand. Van hier is het 1 voet tot aan de laatste rand. Voor niets onder de maan sprong ik nu op en neer. En dan zegt de vader, laat mij nu los. Hier heb je mijn beurs. Daarin zit een juweel. Genoeg om armoede te doden. Veeën en goden mogen je zegenen. Nu ga jij weg van hier. En laat me horen dat je gaat. En die Edgar zegt dan, het gaat u goed, meneer. En dan gaat hij weg. En die vader springt. Zakt op zijn knieën in feite. Denkt dat hij dood is, om dan te horen van diezelfde Edgar, die een ander personage neemt.
0: Ja, ja.
1: Meneer, wat doet u hier? En die denkt, ja, nou, ik ben dus dood. En dan langzaam zeker ontspint de rest van het verhaal zich.
0: Ja. Nou heb je dan het origineel van Shakespeare, daar moet je mee aan de slag. Is er dan ook zoiets als van, ja, de grote William, daar kom ik niet aan? Of denk je van, nee?
1: Ja, ik wist dat hij geen commentaar kon hebben. Dus ik heb me alle vrijheid gepermitteerd. Je bent geïntimideerd door deze grootheid. En doordat je weet dat het is algemeen cultureel erfgoed. Mm-hmm. En daar zit je aan. Mm. En ik heb ook wel om mijn oren gekregen door sommige exegeten. Maar dat maakt niet uit. Ik dacht, als het toch van iedereen is, dan ook van mij. En dan mag ik daarmee doen wat ik wil? Moet ik daarmee doen wat ik wil?
0: Ja, ja.
1: Collega onder elkaar.
0: Ja, zo is dat. De andere collega, Anton Tsjechov. Jij hebt zijn Oom Wanja heb jij bewerkt voor toneelgroep Maastricht. Die, mm-hmm. die toert momenteel door het land. Dat is ook een bestaand werk. Ja. Is dat dan ook een drempel om over te gaan? Want je hebt als inleiding geschreven je van met dank aan Tsjechov. Want alsof het toch wel een eigen stuk is geworden.
1: Ja, dat is het denk ik ook. Deze Oom Wanja is een veel vrije bewerking dan de vertaling die ik maakte van Koning Lear was. En dat was ook de vraag van Michel Sluismans van Toneelgroep Maastricht. Mm. Om op basis van de personages en de thematiek van het stuk van Tsjechov. En de grove constructie ervan, dat wil zeggen de constructie grofweg overgenomen, om daar een nieuw stuk over te maken, die zich in het hier en nu afspeelt. Mm-hmm. En verder kreeg ik helemaal carte blanche. We hebben mm-hmm. een aantal gesprekken gehad, ook met de dramateur Paul Slangen. En totdat we allemaal wisten, deze kant moet het uit en die en die en die niet. Mm-hmm. En toen ben ik van start gegaan.
0: Ja, yeah, ja. Yeah. Ja, die vertaling of die bewerking werd allerwege ook geprezen. Hè? Dat die zo mooi was geslaagd.
1: Ja, ik kreeg er fijne reacties op, mag ik wel zeggen. En ik ben vooral heel erg blij dat die... het staat Tsjechov niet in de weg. Het doet hem ook eer, naar mijn gevoel. En het is in die zin een nieuw stuk geworden, toch?
0: Ja. We willen graag zo even verder praten nog over dat vertalen en over dat schrijven, de kunst van het schrijven. Na muziek uit de miniaturen van Gia Cancelli, Theme from King Lear.

0: Dit was muziek van Gia Gancelli, miniaturen. Je hoorde net het thema uit King Lear. En dit was Wals voor Richard III. Gancelli houdt ook van zijn Shakespeare. Nino Kvetatse was de pianiste. Richard III, dat ga je ook nog doen voor het Nationaal Theater, hè?
1: Ja, dat klopt. Daar ben ik nu mee bezig. Ja, ik zit halverwege in het werkproces. Ja,
0: dus Shakespeare blijft je bezighouden.
1: Zeker.
0: Nog even terug naar Antonin Tsjechov. Want ik zag gisteravond een film, Drive My Car. Een Japanse film over een theaterregisseur die Oom Wanya ook toevallig op de planken brengt. En die zegt dan tegen een van zijn acteurs: Tsjechov is doodeng. Als je zijn teksten voordraagt, komt je ware ik naar boven. Herken je dat?
1: Ja, de personages van Tsjechov zijn zo door en door eenzaam allemaal. En zijn zo op zoek naar samenhorigheid. En vinden dat een heel klein beetje, maar kort. Hmm. En dat is eng. Dat is eng. Oom Wanya werd door Tsjechov ook de komedie van de stilstand genoemd. Want eigenlijk eindigen de personages zoals ze begonnen. Namelijk eenzaam, alleen en verveeld en wanhopig. Ja. Dan zijn allerlei ontwikkelingen binnen de familie, die ik nu eventjes niet zal noemen. Want te complex. En op het einde is het allemaal gebeurd. En dan kun je afvragen, wat is er nou veranderd? Wat is er nou? Behalve dan misschien dat ze nog iets meer gedesillusioneerd zijn dan ze al waren.
0: Wat een aardigheid. Ja, mooi. Ja.
1: Maar erg grappig. Want hij noemt het wel comedie. Ja. En dat is het ook. Ja, comedie het ook. Van het zuiverste water.
0: Zeker, ja. Je was, ik zei het al, jarenlang de huisschrijver van de Oostpool. Dat je destijds met Rob Lichter min of meer hebt opgericht ook. Maar dan verbreid je je panorama, je gaat andere dingen ook doen. Waarom wilde je dat graag? Was een soort drive om ook andere genres aan te pakken?
1: Toen wij begonnen bij Oostpool hebben we gezegd, we doen dat 1 of 2 kunstenpannen, 4 of 8 jaar. Had ermee te maken dat wij daarvoor heel hard probeerden geld te krijgen voor onze voorstelling. Dat lukte niet, want al die boomers die hielden die plekken bezet. Toen zaten wij op die plek en toen hebben wij gezworen aan elkaar, wij maken dit tijdig en hebben we woord gehouden.
0: Dat is mooi.
1: En dus was ik, wist ik al 8 jaar daarvoor dat ik vanaf dat moment freelancer zou worden. En toen ben ik op verschillende plekken terechtgekomen.
0: Oh, dat is een prong. Het lijkt me ook wel een eng.
1: Ja, want daarvoor had ik alle voorstellingen met Rob Lichtert gemaakt. Mijn hartsvriend en een waanzinnig goede regisseur. En de artistieke directeur van toneel op Oostpool. Die heeft die club toch maar mooi overeind geholpen daar. En toen begon het andere echte leven, ja.
0: En hoe zag je er dan in om mensen te interesseren voor jouw werk? En te zeggen, ik kan wel iets voor jullie doen of zo.
1: Ik had het grote geluk dat ik daarvoor wel eens gevraagd werd. En dat ik zei, ik kan niet, want ik ben exclusief voor Oostpool. En toen werd duidelijk dat we vrij rondliepen. En toen werden we ineens door iedereen gevraagd.
0: Ja. Jouw woorden zweven ergens tussen banaal realisme en rauwe poëzie. Stond een keer in een verhaal over jou. Hoe kies jij de taal die je gebruikt? Is alles Peer Wittebols of hoor je ook andere dingen terug of invloeden? Of weet je, als je voor iemand schrijft, gaat het dan op die manier klinken?
1: Ik ga pas, als ik het over toneel heb, ga pas schrijven op het moment dat ik weet wie regisseert het. Waar gaat gespeeld worden? Is het grote zaal, kleine zaal, locatie? Het heeft ook een ander soort, heeft ook een ander soort taal nodig. En met name, wie gaan het spelen? Dus ik schrijf echt op de huid van de acteurs. Probeer ik te doen. En dat helpt me enorm. Elke acteur is anders, heeft een andere frasering, heeft een andere energie. De ene is meer vanuit het hoofd, de ander veel meer vanuit de onderbuik, zal ik maar even zeggen. De ander is heel energiek en de ander veel bedachtzamer. En dat heeft een eigen taal nodig.
0: Ja, nou ben je meermaals onderscheiden inmiddels. Ik heb al een paar van die lovende dingen die er op jouw pad zijn gekomen, heb ik al genoemd. De Charlotte Keulenprijs bijvoorbeeld. En over die laatste prijs, met dank aan die prijs staat dat huisje in de tuin. Daar zei je destijds over, ik ben zo trots als een hond met 7 staarten. Waarom betekende die prijs uitgerekend zoveel voor je?
1: Omdat het en ging over het toneelwerk, en over mijn liedjes, en over vertaling, bewerkingen, maar ook over dus alles wat ik tot dan toe gedaan had, werd op een hoop geveegd. En daar

0: Flow My Tears van John Dowland, Maarten Ornstein op de blasklarinet en Mike Ventros op de luit. Pier Wittebos is mijn gast. Hij is toneelschrijver, maar ook schrijver van poëzie. Hij heeft voor, veel voor Oostpool geschreven, maar ook voor H&T Jong. Trojan Wars bijvoorbeeld. Voor Gerard van Maasakkers teksten. Voor Jeroen Willems hadden we het net over de vertaling van Brel liederen. Ach, wat al niet. We hebben op jouw verzoek ook nu muziek staan van Luc de Vos. Dat was de zanger van Gorky.
1: Ja,
0: dat heeft Karel uitgekozen. Waarom wil je dat laten horen?
1: Omdat ik vond het sowieso een ontzettend intrigerende popgroep. Het is hele ruige, gruizige Vlaamse pop.
0: Ja, het is een beetje punkig zelfs.
1: Een beetje punkig, ja, ja, ja. En toen de voorman van Gorky een jaar of 12, 13 geleden stierf. Toen is hun bekendste nummer, Mia, is door een leraar Latijn, volgens mij zijn leraar Latijn, weet ik eigenlijk niet, vertaald in het Latijn. Dat is meerstemmig gezongen. Als je het hoort, lijkt het nummer op die manier honderden jaren oud. En het werd gespeeld bij zijn begrafenis. Het hele, de grote markt in Gent, waar hij woonde, stond vol, vol met mensen die dat nummer Mia als een soort tweede volkslied hadden geadopteerd al sinds jaar. Wat wonderlijk is, want het is een hele rare, associatieve, merkwaardige taal. De middenstand regeert het land beter dan ooit tevoren. Mia heeft het licht gezien en zegt, niets gaat verloren of zoiets. Ik weet het niet helemaal in mijn hoofd. Maar je wil het ook niet helemaal. Het is een liefdesverklaring aan een vrouw die hem bezig is te redden. En deze vers toen ik het hoorde, ik viel van mijn stoel.

0: nummer. Mia van Luc de Vos en van zijn band Gorky. Hij overleed onverwacht, lang geleden alweer. En dit zong ze dus in Gent. In deze versie, Rosa, is het nu geworden. Vertaling van Mia, ik vind het ook wel weer mooi. Dat je dan eigenlijk een heel andere naam daaraan geeft. Capella Flamenca zong het hier. Wij gaan straks naar jouw derde kunstwerk. Dat is muziek van Orlando Di Lasso. Maar eerst nog even accordeon. Vind je het leuk?
1: Vind ik heel leuk, ja. Vind ik heel leuk. Ik heb mijn hele leven spijt gehad dat ik het niet ben gaan spelen. Toen bereikte ik tot mijn eigen verbazing mijn 50ste levensjaar. En toen heeft mijn vrouw gezegd, jij krijgt accordeonles, cadeau. Want je hebt het er altijd over, doe het dan maar. En een van onze goede vrienden, Bart Lelieveld, is een bekend accordeonist. En die geeft ook les. En toen mocht ik met mijn koffertje naar hem toe. En sindsdien ga ik elke maandag naar hem toe om een half uurtje te oefenen. Ik bak er niks van, maar wel steeds iets meer. Onze vorige hond begon stevast te janken als ik speelde. Ik heb nog opgezocht, en dat is geen compliment te zijn, maar daar wil de familie niet aan. Als ik speel, dan slaan de deuren meteen dicht. Of er wordt gezegd, doe dat op het moment dat wij er niet zijn. Maar ik heb er toch een blijvend plezier in.
0: Dat is het belangrijkste, Peer, ja, volgens mij. Ja. Nou, we willen je niet intimideren, maar hier is Vincent van Amsterdam.

0: Een van de pièces de clavecin van François Couperin, hier uitgevoerd door Vincent van Amsterdam op zijn accordeon.
1: Je luistert naar Panorama Zondag op NPO Klassiek.
0: En Pier Wittebols is mijn gast. We zijn aangekomen bij zijn derde kunstwerk. Dat is muziek van Orlando Di Lasso in Monte Oliveti. Wat is dat voor stuk?
2: Dat is een koorstuk. Mm-hmm. En het vertelt over Jezus vlak voordat hij gevangen werd genomen op de olijfolie. Dus die titel in Monte Oliveti.
0: Jezus in de olijfolie.
2: Ja, olijfolie. Ja. Dus dat moment dat hij bevangen wordt door angst, dat zoals de overlevering wil, dat hij zelfs bloed begon te zweten van pure paniek. Vlak voordat hij dus te grazen wordt, verraden door Judas, zoals we allemaal weten. En die angst waarin hij zich tot de vader richt ook, op de olijfberg. Yeah. En ik hoorde dit. Ik hoorde een soort teasertje op de radio van een groep die we daar ook gaan horen volgens mij. Die dat zong. En ik zat in de auto. Ik moest de auto aan de kant zetten omdat ik het zo wonderschoon vond. En ik wilde weten wat het was. Dat weet ik nu. En ik wil dat heel graag laten horen.
0: Ja, ja. Wat betekent muziek voor jou?
2: Eigenlijk permanent aanwezig. Ik schrijf in volledige stilte overigens.
0: Ik vroeg ik me af.
2: Nee, nooit enige muziek aan als ik schrijf. Tenzij ik op muziek een liedje moet schrijven natuurlijk. Ja. Maar met name 's avonds als de familie ingewikkelde films kijkt die ik niet aan kan. Dan ga ik muziek luisteren.
0: Ja.
2: Met name op YouTube. Dan kun je eindeloos van de ene verbazing in de andere komen. En ik hou ook enorm bijvoorbeeld van westernmuziek en gruizige country en folk en dat soort dingen allemaal. En ja, dat is natuurlijk allemaal in overdosis te krijgen.
0: Ja, maar wacht even. Jij zit dus overdag geïsoleerd in het huisje en dan zit je 's avonds met de familie, terwijl die een moeilijke film aan het kijken is, zit je nog in je eentje.
2: Ja, maar wel bij elkaar.
0: Oh,
2: ja.
0: Okay.
2: En we communiceren in principe ook.
0: Oh.
2: Ja. En ik kook voor ze.
0: Oh.
2: Dus ik doe enorm mijn best.
0: Ah, ja. Ja, ja. Ja. Hey, en muziek, was dat van huis uit? Stond thuis ook muziek aan?
2: Mijn moeder had één plaat. En dat was de plaat van Geert van Maasakkers. Waar ik later tot mijn grote trots en vreugde voor mocht gaan schrijven.
0: Wat zou je moeder dat geweldig hebben gevoeld?
2: Ja, die vond dat waanzinnig. Ja. Nou, niet nef in uw schoenen gaan lopen, jongen. Hoor ik dan nog zeggen. En dat probeer ik niet te doen.
0: Ja. Goed, laten wij luisteren naar de uitvoering door La Tempête onder leiding van Simon-Pierre Bestion met dat In Monte Oliveti van Orlando Di Lasso. Mm.

0: Het is heel theatraal, hè? Deze muziek van Orlando Di Lasso. Zeker als La Tempête het uitvoert onder leiding van Simon-Pierre Bestion. Die maakt er ook echt theater van als ze het uitvoeren. Ja. Mooi.
1: Ja, ja, ja. Nou, vooral ook als je weet, het gaat over die enorme paniek. En het is alsof de makers die paniek, zoals je dat zo kunt hebben als je in paniek bent, alsof de tijd vertraagt en alles wordt fluïde. En hij rekt het uit in plaats van dat hij het alleen maar opstapelt en gas geeft.
0: Ja.
1: Dit is een soort vertraging van de angst.
0: Ja. Pierre, je bent opgegroeid in een katholiek nest in de Berg op Zoom. Wat waren de witte bolsjes voor familie?
1: Ik ben de vijfde van zes, oorspronkelijk zeven. Maar de jongste die is maar 3 maanden geworden. Mm. Maar die doet nog altijd een beetje mee bij familiebijeenkomsten, et cetera. En met een buitengewoon lieve vader en moeder die ongelooflijk veel van elkaar hielden.
0: Mm.
1: Tot op het allerlaatste. En zo was het eigenlijk.
0: Ja. Die jongen die er niet meer is, dat is natuurlijk altijd een traumatische gebeurtenis in een familie. Dat neem je de rest van je leven ook met je mee, denk ik.
1: Ja, ja, eigenlijk merken we zelf, we hadden het even geleden nog over, dat hoe ouder we worden, dat die meer en meer meedoet. En niet uiteraard in de letterlijke zin des woords, maar wel. Daar wordt altijd gememoreerd als we bij elkaar zijn.
0: En hoe oud zou hij nu geweest zijn? De katholieke kerk, was die ook heel erg aanwezig?
1: Ja, die was heel erg aanwezig. Ja? Je moest je best doen om daar af en toe stiekem niet in te hoeven.
0: Hmm.
1: Ja.
0: Ja.
1: En elke zondag naar de kerk en bidden voor en na het eten. En bidden voor het slapen gaan en dat soort fratsen allemaal.
0: Ja, ik heb ergens gelezen dat jij ook de katholieke kerk wel van invloed hebt, denk je, invloed heeft gehad op het feit dat jij zo van theater en van tekst houdt.
1: Ja, ja, natuurlijk. Je ziet elke zondag zie je een man die
0: een verklede man.
1: Een verklede man die er wonderschoon uitziet. In een hele rare, bizarre, een beetje hallucinante omgeving. Tussen kaarsen met wierook. Je wordt betoverd. Alle zinnen worden betoverd, letterlijk en figuurlijk. En dan hoor je teksten waarvan je de inhoud niet snapt. Maar die woorden zijn fantastisch. Er wordt Latijn gezongen.
0: Mm.
1: En vervolgens gaat iedereen weer naar buiten. En dan geef je diezelfde man een hand. Die net nog daar stond. En die heeft een vriendelijk woord voor je. En die aait je over je bolletje. Dus er is een soort een raar soort dubbelleven mogelijk.
0: Er is een soort afspraak die je met iemand hebt.
1: Ja.
0: Net als dat wanneer je naar theater gaat.
1: Ja, ja, ja. Ja,
0: ja, ja. Ja, ja, ja. We gaan naar muziek. Naar de klassieke variant van grassroots folk Americana waar jij zo van houdt.

0: Bad Boy was dat van Stuart Duncan, Edgar Meyer en Chris Thiele. Ja, je hoorde Jojo Ma op de cello, Stuart Duncan op de fiddle, Edgar Meyer op de contrabas en Chris Thiele op de mandoline. Heel fijn. We hebben zo dadelijk iets geheel anders.
1: Panorama Zondag. Met Hans Smit. Op NPO Klassiek.
0: Want Peer Wittebos die had het eerder over die ene plaat thuis van Gerard van Maasakkers. Die ene plaat die waarschijnlijk grijs is gedraaid door je moeder dan ook.
2: Letterlijk. Ja. Ja.
0: En dan later mag jij met de grote Gerard, Brabantse held, mag je samenwerken. Dat moet je moeder geweldig hebben gevonden. Maar je mocht niet naast je schoenen gaan lopen. Je hebt zelfs een keer de Annie M. G. Schmid prijs met hem.
2: Ja, dat klopt. Ja.
0: Ja. Ja. Dat was voor het nummer Mijn Kind, hè?
2: Ja.
0: Zullen we er even naar luisteren?
2: Leuk.

0: Hoe is het, ouwe? Met mij.
1: Een subtiele verwoording van gemis, van een verlangen naar iets wat er niet is, van een fantasiereis, van een fantasiereis over hoe het zou zijn als het er wel was, schreef de jury van de Annie M. G. Schmid prijs in 2014... toen ze de prijs kenden aan Mijn Kind van Gerard van Maasakkers en de tekst van Peer Wittebols. Mooi, prachtig.
2: Ja. Even geleden heb ik het gehoord, ja.
1: Ja, ja, ja.
2: Okay. Gaan we er niet voor?
1: Nee, dat kan ik me voorstellen. Is dan de tekst er eerder dan de muziek? Of?
2: In dit geval was de tekst er eerder.
1: Hmm.
2: Ja. Ik had een aantal gesprekken gehad met Gerard, zoals dat al vaker gaat, over onderwerpen. En toen kwam ook dit ter sprake, dat hij nooit een kind heeft gehad. En daar met regelmaat, dat hij een gevoel van gemis kon hebben. En toen heb ik hem eigenlijk verrast met deze tekst.
1: Mooi.
2: En heeft Maaike Roelofs een prachtige melodie opgemaakt.
1: Heel mooi. Wij vragen onze gasten altijd een voorwerp mee te nemen. Iets waar een bijzondere band mee bestaat. En je hebt een hoedje meegebracht. Een schattig hoedje. Kun je het beschrijven?
2: Ja, het is een hoge zijde, zoals dat heet. Een hoge hoed. Een zwart. Hij is helemaal volgens de regels van het vak gemaakt. Door, dan heb je er weer, mijn moeder. Mijn moeder die had naar de huisartsschool een vervolgopleiding gedaan. Is opgeleid tot onder andere coupeuse. En met dat diploma op zak ging ze aan het werk. Was kort na de oorlog.
1: Mm-hmm.
2: Ze moest ook aan het werk, want de familie was behoorlijk te grazen genomen door de Duitser. Haar vader was in het kamp. Hij is nooit teruggekomen, laat ik het zo zeggen. Wat het tot precies is geweest, weten we niet. Maar in ieder geval zal niet best geweest zijn. Dus ze moest ook bijdragen. Omdat die familie moest natuurlijk weer in die tijd van wederopbouw genoeg geld verdienen.
1: Ja.
2: En zij ging werken bij de firma Sporenberg. En dat was een gerenommeerde hoge hoeden fabrikant. Een van de laatste die er toen nog was. Want wie zat er in de jaren 50 nog te wachten op een hoge hoed? Alleen zij die het trouwde of het burgemeesterambt ambieerde.
1: Ja.
2: En mijn moeder die moest dan als een proeve van haar kunnen, moest ze een hoge hoed maken op schaal. Want de materialen waren duur natuurlijk. En dat heeft ze met verven gedaan. Een wonderschoon hoedje waar we vroeger als kind ook niet aan mochten komen. Dus nu steeds als ik het vast heb, denk ik, sorry mam, het moet eventjes. En toen mij de vraag werd gesteld, welk hoog hoedje? Er zit ook een ontzettend grappig klein strikje ook aan de binnenkant.
1: Ja.
2: Toen dacht ik hier meteen aan. Maar ik was kwijt, kon het nergens vinden. In blinde paniek heb ik tot vanmiddag gezocht. Ik heb mijn broers en zussen nog gebeld. Wie heeft het? Iedereen zei, jij hebt het. Mijn vrouw lachte, want die zei, ja, het is zo'n dierbaar voorwerp en jij bent het weer eens kwijt. Maar de voorzienigheid was aan mijn kant, want ik heb hem gevonden. En ik heb hem bij me.
1: Ja.
2: En het grappige was, het zat in één doosje, was ik vergeten. Samen met het kleine kapje dat mijn moeder zelf gemaakt heeft. Voor de sluier. Het kapje waar haar sluier aan hing toen ze trouwde.
1: Ja.
2: Dus ik heb op een of andere manier toch het echtpaar Wittebols van Hapert bij me nu.
1: Dat is mooi. Ik neem aan dat je dat ook heel koestert. Je in blinde paniek inderdaad bent als je dat dan kwijt bent.
2: Dat was niet fijn.
1: Nee, die moeder van jou, die heeft behalve dat ze haar vader kwijt is geraakt, ook haar zus heeft vastgezeten. Hè, is door de Duitsers weggehaald, heeft in kamp Vught gezeten.
2: Ja, allebei in kamp Vught. En toen is mijn opa naar concentratiekamp gegaan in Dachau. En mijn
1: tante.
2: En mijn tante Anne naar een vrouwenkamp.
1: Ja,
2: in Hattenbruck.
1: En die is wel teruggekomen.
2: Die is teruggekomen. Ja. Wonder boven wonder.
1: Ja. Was dat een onderwerp waar je over kon praten met je moeder?
2: Er waren feiten. Er waren feiten en was geen gesprek. Dat was te beladen, zal ik maar zeggen.
1: Mhm. En was het dan een kwestie van wel vragen stellen? Durfde je dat?
2: Nou, op zich, het was zo'n. Mijn moeder deed alsof het zo'n afgesloten hoofdstuk was. Dat het ons als kind kwam het niet in ons op om er vragen over te stellen. Het was gewoon zo, punt. En ja, hoe ouder je wordt, hoe meer vragen er komen.
1: Ja. Yeah.
2: En op het laatst heeft ze wel dingen verteld, hoor. Ja, zeker.
1: Heb je die dingen die zij heeft verteld, heb je die gebruikt voor het stuk wat je erover hebt geschreven?
2: Ja, dat was letterlijk de aanleiding. De Steen in mijn Mond heeft een paar jaar geleden gespeeld bij Matze Producties. speelde Jules Verheijder, actrice, speelde het rol van Marietje. Geschreven naar het model, gemodelleerd naar mijn moeder, laat ik het zo zeggen. Yeah. En je volgt eigenlijk dit Marietje, deze Marietje, vanaf het moment dat ze 9 is en de oorlog begint, tot aan het moment dat de oorlog afloopt en ze met z'n allen aan het wachten zijn, 9 maanden lang, op de lang verwachte terugkeer van vader.
1: Ja.
2: En die komt niet. En zo zie je dat leven voorbij komen.
1: Zo, wat een ontzettend zwaar onderwerp. Hè?
2: Ja, het was een zwaar onderwerp. Mijn moeder was inmiddels een paar jaar dood. Toen dacht ik, nu moet het kunnen. En wat heel bijzonder was, grote katholieke familie, veel neven en nichten. Wij zijn zo'n beetje de jongste van die generatie. Dus ik heb letterlijk neven en nichten van een hele generatie boven me. En ik kon ook een aantal van hen vragen. Nou, wat weet jij? En iedereen wist iets, maar niemand wist alles. En ik wist weer dingen over hun vader die zij niet wist. En zo heb ik ook een beetje de geschiedenis bij elkaar geschraapt.
1: Ja.
2: En de hiaten die er waren, die heb ik erbij verzonnen. Ja.
1: Gespeeld in Kamp Vught, hè, door Jules.
2: Onder andere Kamp Vught. Ja.
1: En Jules heeft natuurlijk die ook dat Brabantse accent. Dus dat was, had je het idee dat je moeder daar stond?
2: Ja, zeker. Mijn moeder was een Eindhovense. Jules Vrijdag is een Eindhovense. Dat was bizar soms. 1 op 1 hoorde ik ons moeder praten. Ja. Ja.
1: Ook een vorm van verwerking, lijkt mij.
2: Ja, dat was niet het doel, maar bleek het wel te zijn, ja.
1: Muziek, lijkt mij.
2: Goed.

Nidre was dat, maar dan niet de bekende broeg, maar een traditional, uitgevoerd door Sonia Wieder-Atherton op de cello. Dat deed ze fantastisch. Mooi is dit, zeg. Het vierde kunstwerk gaan we zo naartoe van Peer Wittebols. Als inleiding, want het heeft alles met carnaval te maken. Een carnavalwerkje van... Je was even bang dat we de drie pinten gingen draaien. Dat is niet het geval. Dit is van Robert Schumann.

0: Dat was Yuri Yegorov met Pierrot, deeltje uit Carnaval van Robert Schumann. Dat is de opmaat naar het vierde kunstwerk van Pierre Wittebols. Na Orlando di Lasso, Jaap Fischer en Koning Lear, of King Lear, komen we uit bij een knaller van een feest. De Bergse Vastenavond is het, hè?
1: Vastenavond, ja,
0: ja,
1: inderdaad.
0: Ja. Dat is heel belangrijk om het op die manier ook uit te spreken.
1: Ja, anders val je onmiddellijk door de mand. Als je Vastelovic of Vastenavond of wat dan ook.
0: Dat is het allemaal niet.
1: Nou ja, niet in Bergen op Zoom in ieder geval.
0: Nee, want wat maakt dat carnaval in Bergen op Zoom zo bijzonder en zo eigen dat je het als kunstwerk hebt meegenomen?
1: Omdat het een kunstwerk is waar je in terechtkomt, waar je in zit. En het is een feest dat zo'n enorme geschiedenis heeft van eeuwen oud. En de sporen van die eeuwen terug zijn nog steeds te vinden in de Bergse carnaval.
0: Ah, op welke wijze?
1: Nou, bijvoorbeeld, je hebt in Bergen ga je niet zo mooi mogelijk gekleed. Of zoveel mogelijk herkenbaar als Peppy en Kokkie. Of,
0: als een banaan.
1: Als een banaan of wat dan ook. Wat heel leuk kan zijn. Maar in principe ga je in Bergen op Zoom als dweil, heet het dan. En dweil is een verzamelnaam voor. Neem zoveel mogelijk zooi mee, troep mee. De carnaval in en hang dat op en aan je. En dat is een oude traditie die uit de middeleeuwen komt. En je ziet dat bijvoorbeeld nog op de schilderijen en de etsen en de gravures van de Breugels. Mm-hmm. De strijd tussen carnaval en vasten. Wat was het geval? Als je carnaval ging vieren, dan was je huis leeg en dan wisten de boeven, het krepuul wist
0: ja,
1: dat je huis kon leeggehaald worden. Ja. Dus nam je alles mee. Dus je ziet ook daar afgebeeld mensen met manden op het hoofd, vissen in manden, van alles en nog wat. En die traditie is bewaard gebleven na al die eeuwen in Bergen op Zoom. Dus ja. Je ziet mensen met kettingen van spruitjes, met preien in de hand, met een rotte vis, met een keukentrap. Niet iedereen, nee. En niet elke avond, maar op de mooiste avonden loopt het een ontzettend mooie stad, ook nog een keer ben op Zoom. Loopt die stad vol, heb je dat oranje straatlantaarnlicht, lopen al die ensoriaanse verschijningen, die lopen er rond. En dan bevind je in de darmen van het kunstwerk,
0: ja,
1: zeg maar.
0: Ja, ik snap het. Wat was jouw favoriete outfit?
1: Zooi.
0: Zooi.
1: Zooi, troep.
0: Maakt het niet uit.
1: Nee, maakt niet uit. Nee. Ik en mijn broers en mijn zussen zijn op stap geweest met vogelkooitjes en met trappen en met matrassen en dat soort dingen allemaal.
0: Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Ja, want het idee van carnaval, dat is 3 dagen lang zuipen en wachten tot het delirium indaalt, dat is het niet, hè?
1: Nou, dat kan het ook zijn. En ik zal niet ontkennen dat hier en daar wel eens een glaasje gedronken wordt. Maar in principe is het in Bergen op Zoom straatcarnaval. Hmm. Net als in Maastricht. Ook wonderschoon carnaval. Ja, heel anders, maar meer Venetiaans. Maar tot voor kort kon je op straat ook geen drank krijgen. Dus liep je daar zo goed als nuchter. Dat wil zeggen, ogenschijnlijk nuchter liep je over straat. Want je was dronken door wat er gebeurde.
0: Het is ook weer een prachtige traditie. Zijn tradities belangrijk voor jou sowieso?
1: Dit soort tradities zeker, ja.
0: Ja? Ja, ja. Welke nog meer?
1: Nou ja, waar we het over hebben. Ik ben een afgezwaarde katholiek. Maar als je er eenmaal mee besmet bent, je komt er nooit helemaal los van. Mm. Of je nou wil of niet, als je het al wil. Dus die traditie zit ook wel in mij verankerd, geloof ik. Maar dat is ook de reden dat ik nog steeds dat ik dit soort muziek ook heel graag luister. Mm. En dat ik van Tsjechov hou, van Shakespeare. Daar komen wij allemaal uit voort. En daar borduren wij op voort. En wij zijn een kraaltje aan een lange ketting.
0: Ja, oh, dat is ook wel mooi. Ja, in feite is natuurlijk dat het carnaval is ook een soort theater. Hè? Alles heeft
1: het
0: met theater.
1: Het is theater en het is vol overgave. Het is alle generaties door elkaar. Het is letterlijk verbindend. Ik ben, en ik ga het eventjes met heel veel trots vertellen. Ik ben sinds een aantal jaren jurylid van de optocht. Categorie, let op, ik ga mijn best proberen. Extra grote wagens. Dat wil zeggen, wagens die langer zijn dan 16 meter... en minimaal 9 meter hoog. En als onderdeel van dat jurylidmaatschap... en dat wordt buitengewoon serieus wordt dat genomen... moet je van tevoren, ruim van tevoren... naar al die bouwclubs gaan in de wijde omgeving van Bergen op Zoom. En dan heb je het over plekken als Stamperschat, Halsteren, Alten in Goedbergs. En dat soort plekken... Moestrecht. En dan ga je kijken en dan kom je er weer in een loods. En dan zijn weer 40, 50 man op zaterdagochtend aan het bouwen en aan het kleien en aan het timmeren en het zagen. Er staat een oude vent van 85 staat dat te lassen. En jonge kinderen krijgen letterlijk boetseerles van hun moeders. Ja, betoverend, ontroerend en een traditie die tegen de klippen op in ere wordt gehouden.
0: Ja, nu willen we natuurlijk allemaal naar Bergen op Zoom. Dat snap je.
1: Ja, niet doen. Niet doen, hoeft niet. Wat ik vertel is genoeg. Het is ook allemaal waar. En zoek de foto's op en ga lekker naar Roosendaal.

0: Mania de Carnaval uit Orfeo Nero van Luis Bonfa was dat met Sarah Dowling, de zangeres, en Aquarel Guitar Quartet. Ja, we gaan richting het einde van de Panorama Zondag met Peer Wittenbols. Een luisteraar die zegt, soms zet je de radio aan, er is iemand op van wie je nog nooit hebt gehoord. Iets met het toneel en je voelt meteen sympathie. Dit is zo'n dag. Dat is toch leuk om te horen. Ja.
1: Mag ik zijn adres?
0: Ja. Je hebt fans, Peer, echt waar. Mijn regisseur Marielle van Kilstonk had een geweldig idee om nu nog even iets te laten horen van Jeroen Willems, voor wie jij veel werk ook hebt vertaald. Mm-hmm. Hij is in 2012 overleden, veel te jong. Jij maakte van het werk van...
1: Adres?
0: Ja, je hebt fans, Peer, echt waar. Mijn regisseur Marielle van Kilstonk had een geweldig idee om nu nog even iets te laten horen van Jeroen Willems, voor wie jij veel werk ook hebt vertaald. Mm-hmm. Hij is in 2012 overleden, veel te jong. Jij maakte van het werk van Brel Fezoul...

0: zochten.
1: Ja.
0: En na heel veel nadenken kwamen we op een stad als Leerdam. En dat moest natuurlijk ook ritmisch een beetje passen, et cetera. En zo is het gegaan. Een man die onder de knoet zit bij zijn vrouw. Zijn vrouw die dirigeert hem alle kanten uit. Hij moet over en toe naar Leidam en naar Maastricht. En daar heeft hij helemaal geen zin in. En dan moet je ook nog naar die verschrikkelijke Musette-muziek van haar luisteren. Waar hij een hekel aan heeft. En op die Musette-muziek zingt hij deze tekst.

Het werd Den Haag. Je wilde naar Leerdam, het werd Leerdam. Je wilde naar Breda, het werd Breda. Je wilde naar Berlijn en het werd Berlijn. Ik wilde naar Maastricht, dus werd het weer Berlijn. Ik wilde naar je zus en dus werd het je dicht. Als altijd. Je was klaar met Den Haag, dus wij weg uit Den Haag. Je was klaar met Leerdam, dus wij weg uit Leerdam. Je was klaar met Breda, dus wij weg uit Breda. Je was klaar met Berlijn, dus wij weg uit Berlijn. Ik wilde naar Maastricht.

Ik wilde naar je zus, ik kreeg de vogelmarkt. Je wilde naar Chantal en Lisa in Schiedam. Ik wilde naar Chacal, het werd met die Rodam. En tussen droom en daad zag ik rivieren gaan veel te laat. Je was klaar met Parijs, dus wij weg uit Parijs. Je was klaar met de zon, dus wij weg uit de zon. Waar woonde toch je zus? Was dat met die Rodam? Wat was het bij Chacal? Nu hoor ik een zon. Nou,

0: Jeroen Willems met Leerdam. En laten we Oleg Fateev, de accordeonist, niet vergeten.
1: Panorama Zondag met Hans Smit op NPO Klassiek.
0: Ja, Peer, we zijn aan het einde gekomen bijna. Dank je voor je mooie culturele landschap waar we doorheen zijn gecrossed. We werden even terug in de tijd geslingerd. Terug naar jouw tekenles met Jaap Fischer. En ontdekte waar voor jou het zaadje naar succes werd geplant. Spraken onze verbeelding en schrijfkunst aan met Koninginleer van Shakespeare. En jouw voordrachtskunst trouwens ook nog. We raakten ontroerd en betoverd door de noodkreet van Orlando di Lasso. Jezus op de Olijfberg, die bloedzweet van angst. En doken in het feestgedruis en de aloude tradities met de Bergse vastenavond. En ja, wij gaan voortaan wel naar Roosendaal of naar Leerdam, dat weten we nog niet. Als bedankje voor dit alles willen we je graag een muzikaal cadeautje aanbieden. Een persoonlijk muziekadvies van onze gewaardeerde muzieksamensteller Karel den Hertog.
2: Beste Peer, je houdt van taal, van virtuose taal en van het betere Nederlandstalige lied. Je houdt van humor, van een feestje, van carnaval. Maar ik bespeur in jouw liefde voor muziek ook een zekere aanleg voor de melancholie. De tranen vloeien rijkelijk in Dowlands Lacrimae, bij het muzikale eerbetoon aan Luc de Vos en bij Orlando di Lasso, die de eenzaamheid van Jezus op de

Blijfberg verklankt. Ben jij zo'n huilebalk? Nee, dat denk ik niet. Ik denk dat jou aanspreekt hoe die traan zich kan omzetten, sublimeren in de eeuwige schoonheid van een lied, van de muziek, een toneelstuk, ja, in de kunst in het algemeen. Vanwege jouw grote voorliefde voor koormuziek heb ik het in die hoek gezocht. En ik kwam uit bij een mooie cd van het gezelschap Fox Clamantis. Zij combineren de koormuziek van Cyrillus Kreek met de volksmuziek van Estland. En het geluid van de nikkelharp doet misschien ook denken aan jouw zo geliefde draailier. En waan jij je weer even terug in de tijd.

0: Volksklamantis, onder leiding van Jan Eik Tulve met Maakt de Vogel zich zorgen van Cyril de Skreek. Het persoonlijk muziekadvies van Karel voor Peer Wittenbols. Wat vond je ervan?
1: Wonderschoon.
0: Ja?
1: Prachtig, ja. Ja. Ja.
0: Dank dat je onze gast wilde zijn vandaag.
1: Met plezier, ja. Dank je.
0: Jullie bedankt voor het luisteren. Heb je een drukke week voor de boek nu? Of valt het wel
1: mee? Ja, we première van Tombola deze week. Kijk, in Enschede.
0: In Enschede.
1: Komt allen.
0: Komt allen. Ja, of ga naar Omwanya. Die staat dinsdag en woensdag in Den Haag. Ook zeer de moeite waard. Meer informatie over dit programma vind je natuurlijk altijd op de site van NPO Klassiek. En dit programma terugluisteren, dat kan via je favoriete podcast-app. Volgende week zijn we er weer. Dan met Louise Korthals, cabaretière, schrijfster, zangeres. Ik hoop dat je dan weer luistert. Hier zo dadelijk het avondconcert met Wouter Plezier. Hebben we nog tijd voor een heel klein stukje draaien hier? Ja, denk het wel. Nog een seconde of 20. Fijne avond.

0: NPO Klassiek. Podcast.
1: De Joodse cellist Paul Herman gooit in mei 1944 een briefje uit de deportatietrein. Alsjeblieft, red mijn instrument. Het is zijn laatste levensteken. Wordt zijn cello gered en kan zijn muziek nog klinken?
2: Die cello die hoorde gewoon bij hem. Die cello was er altijd.
1: Ik ben Margriet Vromans en in twee nieuwe afleveringen vertel ik met zijn dochter Corrie het verhaal van Paul Herman. Ik ben de ziel van de muziek.
3: Luister naar een nieuw hoofdstuk in de podcast Muziek tot leven. Nu te vinden bij NPO Klassiek en in de NPO Luister-app.
4: Stroomt tijdens de Dudok Muziekdagen van 28 tot en met 31 mei in Kampen. Met Harriet Krijg, Bram van Zambeek, Maria Milstein, Ellen ten Damme en nog vele anderen. Kijk voor meer info op dudokmuziekdagen.nl.
5: Oh, oh, oh, alles draait.
6: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van. SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
4: Kamermuziek voor iedereen. Boek nu op dudokmuziekdagen.nl.
7: Multiple sclerose heb je niet voor even, maar voor de rest van je leven. De ziekte heeft invloed op hoe je beweegt, ziet, denkt en voelt. Het brengt je letterlijk uit balans. Dat heb ik zelf van nabij meegemaakt. Onderzoekers werken aan manieren om deze balans te herstellen. Om MS te stoppen en uiteindelijk te genezen. Met uw steun kan dit onderzoek doorgaan. Helpt u mee? Ga naar msresearch.nl. Ik ben Job Cohen, nauw betrokken bij Stichting MS Research.
8: Het VU-orkest speelt Gershwin en twee soloconcerten van mij, Jesse Passanier, bekend van mijn album Fight for Light. Ik wil hier een lans breken voor een aanstekelijke voortzetting van onze soloconcerttraditie. Met het orkest onder leiding van Arjan Tien.
7: MS is de meest beperkende ziekte onder jongvolwassenen. Onderzoek geeft hen hoop. Help mee. Ga naar msresearch.nl. Dank u wel.
8: Het VU-orkest speelt Gershwin en Passanier. Koop nu je kaarten via vuorkest.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 8:00, Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een van de Fransen die vandaag gerepatrieerd zijn vanaf het cruiseschip Hondius op Tenerife vertoont symptomen van het Hantavirus. Dat zegt de Franse premier Le Cornu. Alle 5 Fransen die op de repatriëringsvlucht zaten gaan in isolatie. Vandaag zijn meerdere groepen passagiers vanaf het schip naar hun thuisland gebracht. 8 Nederlanders zijn nu onderweg naar vliegbasis Eindhoven. Aan boord zijn ook 18 passagiers uit andere landen. Niemand van hen had symptomen van het Hantavirus. Iran heeft vandaag een nieuw voorstel gedaan in de onderhandelingen met de VS. Volgens staatsmedia is het doel om eerst de oorlog volledig te beëindigen, ook in Libanon. Tot nu toe zijn onderhandelingen steeds stuk gelopen op afspraken over het nucleaire programma van Iran. Wat daarover in het nieuwe voorstel staat, is niet bekendgemaakt. In Leiden is geschokt gereageerd op het overlijden van een 15-jarige hardloopster. Ze werd onwel tijdens de halve marathon, zo'n 4 kilometer voor de finish. Op het parcours werd ze gereanimeerd, maar dat mocht niet baten. Volgens het reglement mag meedoen aan de halve marathon pas vanaf 16 jaar. Het is niet duidelijk hoe het kon dat het 15-jarige meisje toch meedeed. In de voorlaatste speelronde van de Eredivisie heeft Feyenoord zich verzekerd van de tweede plaats en daarmee van plaatsing voor de Champions League. Het werd 1-1 tegen AZ, maar omdat NEC niet wist te winnen van FC Groningen is de tweede plaats zeker. Ajax verloor van FC Utrecht, het werd 1-2 en daarmee zakken de Amsterdammers naar de 5e plaats. FC Twente won met 4-0 van Sparta en stijgt naar plek 3. Daarmee komt Europees voetbal erg dichtbij voor Twente. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog. In het zuidoosten kan wel wat regen vallen. Morgen is er in het hele land kans op een bui. Er staat ook meer wind en het is een stuk frisser dan vandaag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster.
2: Beleef een hartstochtelijke Spaanse avond met het Nederlands Kamerorkest en Concerto de Aranjuez van Rodrigo. Van 16 tot en met 22 mei in Amsterdam, Alkmaar en Haarlem. Be part of our symphony. Koop kaarten op orkest.nl.
3: Ik krijg een vakantiebroertje.
4: Huh?
3: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
4: Cool, wil ik ook.
5: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer. Word vakantiegezin, juist nu.
6: EuropaKinderhulp.nl.
7: Vanavond in Over Mijn Lijk.
8: I love the smell of chemo in the morning. Er is niks leuks aan deze dag. En als iemand in een top sprak dan voor je neus, is denk ik toch wel wat leuker dan iemand die voor je neus loopt te janken.
9: Dit is echt de uitvaart.
10: Dit is het.
9: Maar je bent erbij.
10: Ja.
9: Jeetje.
10: Ja.
7: Over Mijn Lijk. Vanavond om 9:00 bij Bien & Vara op NPO 1.
11: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
12: Marc Chagall, de kleurenpoëet, nu te zien in Doesburg. Laliekmuseum.nl.
13: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
14: Schat, gaan we van vast of dynamisch?
15: Dynamisch.
14: Maar in de winter wil ik zekerheid.
16: Dat kan, met een zeker voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
17: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
13: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Duurzaam geproduceerd in Italië. Bikeboxer.nl.
0: NPO Klassiek. NTR. Het avondconcert. Met Wouter Plaisier.

het langzame deel van het vijfde Brandenburgse concert van Johann Sebastian Bach op de achtergrond. Zelfs in een oerversie met het Bachwerken van Saïtjes nummer 1050a. Door het B-Rock Orchestra onder leiding van Cecilia Bernardini, een concert gegeven 15 november van het vorig jaar in het Cultuurcentrum in Herne in Duitsland. Met ook nog werken van Georg Friedrich Händel met vocale solisten Deborah Cachet en mezzosopraan Marianne Beate Celland. Later vanavond, en dat zal zo zijn rond 9:30... dat concert door het B-Rock Orchestra, eerst het residentieorkest, in samenwerking met de studenten van het Koninklijke Conservatorium onder leiding van Anthony Hermes. En dat was een concert van vorige week zondag in Amare in Den Haag. Met een gloednieuw pianoconcert van de Nederlandse componist Willem Jets, zijn derde alweer, met achter de vleugel Ellen Korver. En verder werken van John Adams, Bram Kortekaas, die een inleidend stuk schreef op Le Sacre du Printemps van Igor Stravinsky. En ook dat was te horen. Het concert begon vorige week in Amare met de Short Ride in a Fast Machine van John Adams. Een stuk dat in totaal nog geen 5 minuten duurt, geschreven in 1986. Het belangrijkste instrument is het zogenoemde wood block. Een houten blokje dat met een slagwerkstok wordt aangeslagen. Het stuk is als een wilde rit die volgens de componist het gevoel moet opwekken alsof je in een razendsnelle sportwagen zit. Short Ride in a Fast Machine van John Adams.

het begin van het concert vorige week zondagmiddag in Concertzaal Amare in Den Haag. Begin met de Short Ride in a Fast Machine van John Adams, het residentieorkest onder leiding van Anthony Hermes. En daarna, en daar werd naar uitgekeken, een gloednieuw stuk van de eerste componist des Vaderlands, zoals het toen nog heette, Willem Jets. Zijn derde pianoconcert alweer, geschreven speciaal voor pianiste Ellen Korver. En daar werkte Willem Jets een klein anderhalf jaar aan. Een periode waarin hij zich afvroeg wat hij nou precies wilde doen met het stuk, waar hij naartoe wilde en wat hij wilde toevoegen aan de twee pianoconcerten die hij eerder componeerde. Uiteindelijk is mijn derde pianoconcert een reactie geworden op mijn tweede, zo zegt Jets. In tegenstelling tot eerdere klankexperimenten gebruikte Jets in zijn derde pianoconcert, getiteld Scorching Passions, een meer traditionele pianotechniek. Componist zegt: noten gewoon voor de zwarte en witte toetsen van het klavier, aanhakend op de traditie, met lange lijnen in de stemvoering en verrassend veel contrapunt. Jeetje, dat lijkt wel Bach, zei Ellen Korver toen ik de partituur met haar doornam. Net als in zijn opera's staat in Scorching Passions een vrouwenfiguur centraal. Of beter gezegd, een aantal in elkaar overlopende vrouwelijke archetypen in een drieluik met als overkoepelende thema de liefde. Vandaar de titel Scorching Passions, verzengende passies. Het eerste deel is geïnspireerd op Alecto, een van de drie furien uit de Griekse mythologie. Het beeld van een ongenaakbare, hardvochtige vrouw resoneerde voor mij sterk met Turandot, ook zo'n op wraak beluste ijskoningin die de liefde in eerste instantie afwijst, zegt Willem Jets, die tot zijn verbazing ontdekte dat het hoofdmotief van Puccini's Turandot qua klank vrijwel identiek was aan het verminderde septiemakkoord dat hij in de eerste schetsfase als fundament voor zijn concert gebruikte. Het eerste deel laat dan ook flarden van het Turandot-motief horen. Gaandeweg in het pianoconcert nummer 3 van Jets transformeert die vrouwfiguur. In het tweede deel verschijnt ze als een oogverblindende femme fatale die geadoreerd wil worden. En in het slotdeel wordt ze de belichaming van de ware liefde, die uitmondt in een extatische samensmelting waarin liefde en dood onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Pianoconcert nummer 3, Scorching Passions van Willem Jets, door pianiste Ellen Korver en het residentieorkest onder leiding van Anthony Hermes.

Een enthousiast applaus vorige week zondagmiddag in Concertzaal Amare in Den Haag. Na de uitvoering van dat gloednieuwe pianoconcert van Willem Jets. Zijn derde pianoconcert met de titel Scorching Passions. Verzengende passies. Met als solist pianiste Ellen Korver. Nadrukkelijk ook voor haar geschreven, dit pianoconcert van Willem Jets. En het residentieorkest onder leiding van Anthony Hermes. Vorige week in Den Haag, waar het concert besloot met Le Sacre du Printemps van Igor Stravinsky. Voorafgegaan door L'Élu, een inleiding op Le Sacre van Bram Kortekaas. Ja, de première van Le Sacre du Printemps was in Parijs 1913 de beroemdste rel uit de muziekgeschiedenis. Het publiek in de zaal begon zelfs te vechten. De muziek was eigenlijk nauwelijks te horen. En de dansers werd vanuit de coulissen de maatcijfers toegeschreeuwd. En Stravinsky zelf vluchtte halverwege de zaal uit. De vijandigheid tegen Le Sacre du Printemps, tegen het stuk, kwam voor een groot deel door de choreografie, de dans die met opzet een soort anti-ballet was. Schokkende, houterige bewegingen met gekromde vingers en ledematen in verwilderde kostuums. Heel veel ver verwijderd van de tutus en de sierlijkheid van de traditionele balletten als het Zwanenmeer van Tchaikovsky. En Stravinsky zocht natuurlijk ook de grenzen van de muziek op. Met botsende toonsoorten, onvoorspelbare ritmes en instrumenten in ongebruikelijke, extreme registers. Juist doordat Stravinsky expres tegen alle regels inging, heeft het stuk vrijwel alle muziek van de afgelopen eeuw op de een of andere manier wel beïnvloed. En in Den Haag voorafgegaan door L'Élu, de uitverkorenen van Bram Kortekaas, geschreven als companion piece. Het verhaal van L'Élu gaat vooraf aan de handelingen in het ballet Le Sacre du Printemps. De compositie begint met een impressie van de nacht. Bij zonsopgang worden de eerste tekenen van de lente opgemerkt door een jonge vrouw, uitgebeeld door de altfluit. Het idee dat het lenteoffer aanstaande is, boezemt haar angst in. In een visioen ziet zij zichzelf als de uitverkorene. Het visioen verwaait, waarna Stravinsky's Le Sacre du Printemps direct aansluitend wordt uitgevoerd. Hier is het residentieorkest onder leiding van Anthony Hermes.

0: applaus vorige week zondag in Concertzaal Amare in Den Haag. 3 mei jongstleden. Applaus voor het residentieorkest onder leiding van Anthony Hermes. Het concert besloot met Le Sacre du Printemps van Igor Stravinsky, dat direct voorafgegaan werd door het stuk dat Bram Kortekaas schreef als inleiding op Le Sacre. Het stuk L'Élu, de uitverkorene.
1: Het avondconcert met Wouter Plezier op NPO Klassiek.
0: Ja, we gaan naar Duitsland, naar het cultuurcentrum Herne. Een concert van 15 november 2024 door het B-Rock Orchestra onder leiding van Cecilia Bernardini, met de vocale bijdrage van Deborah Cachet en van Marianne Beate Celland. Als eerste de cantate Armida Abbandonata van Georg Friedrich Händel. Een cantate uit 1707. Een vroege cantate van Händel daarmee, geschreven in Italië voor zijn beschermheer kardinaal Ruspoli, in wiens paleis veel kamercantates werden uitgevoerd. Het libretto is gebaseerd op het gedicht Gerusalemme Liberata van Torquato Tasso, waarin de kruisvader Rinaldo ontsnapt van Armida's betoverde eiland. Cantate begint met een recitatief waarin Rinaldo's vlucht en Armida's vruchteloze achtervolgingen te horen zijn. En de rest van het stuk bestaat dan uit de smekende klaagzangen van Armida, haar woede, haar vloeken, de herroeping daarvan en haar uiteindelijke wanhoop. Cantate Händelwerken voor het Zeichnis 105, Armida Abbandonata, met Deborah Cachet, sopraan, en het B-Rock Orchestra, onder leiding van Cecilia Bernardini.

de kantate Armida Abbandonata van Georg Friedrich Händel met Deborah Cachet, sopraan, en het B-Rock Orchestra onder leiding van Cecilia Bernardini, 15 november 2024 in het cultuurcentrum in Herne in Duitsland. Met daarna het Brandenburgse concert nummer 5, maar in een vroege versie met het Bachwerkenverzeichnisnummer 1050a. Ja, in maart 1721 zond Bach vanuit Keuten een handschrift met de titel Six concerts avec plusieurs instruments. 6 concerten met verschillende instrumenten naar Berlijn met een opdracht aan Christian Ludwig, markgraaf van Brandenburg-Schwedt. In het voorwoord verklaarde Bach dat hij een paar jaar eerder voor de markgraaf had gemusiceerd en toentertijd had beloofd enige van zijn composities op te sturen. Dat was waarschijnlijk tijdens een bezoek aan Berlijn geweest in maart 1719, toen Bach naar de Pruisische hoofdstad was afgereisd om een nieuw klavecimbel voor het hof in Keuten in ontvangst te nemen. De muziek die hij een paar jaar later aan de markgraaf stuurde, later bekend geworden als de Brandenburgse concerten, is Bachs ultieme kijk op het belangrijkste grootzalige instrumentale genre van die tijd, het concert, het Concerto Grosso. Een bijzonder concert onder die 6 Brandenburgse concerten is het 5e, want in dat concert krijgt voor het eerst in de muziekgeschiedenis een klavierinstrument, in dit geval het klavecimbel, een prominente solopartij toebedeeld. Een hele uitgebreide en zeer virtuose cadens van 64 maten in het eerste deel, waarmee de solist zijn technisch kunnen kan showen. Het klavecimbel maakt zich los in dat eerste deel op een gegeven moment helemaal los van het ensemble en de overige solisten, waarbij het tutti volledig wordt stilgelegd. Er is ook wel eens gezegd dat dit 5e Brandenburgse concert in een eerdere versie die we zo dus gaan horen bestemd was voor Bachs geplande ontmoeting met de Franse virtuose klavierspeler Louis Marchand, waarbij beide componisten het in een muzikale wedstrijd tegen elkaar zouden opnemen. Volgens de overlevering hoorde Marchand de avond voorafgaand aan het duel Bach spelen, trok zijn conclusies en vertrok de volgende ochtend in alle vroegte met de stille trom met de staart tussen de benen. Misschien ook wel is het de 5e Brandenburgse concert dus echt geschreven voor dat nieuwe klavecimbel dat Bach in Berlijn ophaalde en dat in het Hof van Keuten goede diensten ging bewijzen. In de eerste versie, Brandenburgse concert nummer 5, het B-Rock Orchestra onder leiding van Cecilia Bernardini.

Een vroege versie van Bachs vijfde Brandenburgse concert. Bachwerken Verzeichnis 1050a. Door het B-Rock Orchestra onder leiding van Cecilia Bernardini in Cultuurcentrum Herne in Duitsland 15 november 2024. Waar het concert besloot met Tilge Hörster meine Sünden. Niet van Johann Sebastian Bach. Ja, wel van Johann Sebastian Bach. Een bewerking van Bach, van het Stabat Mater van Giovanni Battista Pergolesi. Pergolesi was in zijn tijd vooral bekend vanwege zijn opera's, maar tegenwoordig is zijn Stabat Mater, geschreven voor de kerk, zijn bekendste werk. De opdracht voor het Stabat Mater kwam van de kerk Santa Maria dei Sette Dolori in Napels. Men wilde daar een nieuw stuk ter vervanging van het Stabat Mater van Alessandro Scarlatti, dat al 20 jaar dienst had gedaan. Dat het Stabat Mater van Pergolesi soms iets wegheeft van een miniatuuropera komt ook omdat de componist geen koor gebruikte. De solozangers nemen de complete tekst voor hun rekening. Volgens de overlevering kreeg Pergolesi niet meer dan 10 Napelse dukaten voor zijn inspanningen. Nog te weinig om zijn eigen begrafenis te betalen. Tijdens het componeren logeerde Pergolesi in het Franciscaanse klooster in Pozzuoli bij Napels. En het was toen al duidelijk dat hij niet meer zou genezen van de tuberculose waar hij aan leed. De laatste noten van het Stabat Mater schreef hij op zijn sterfbed. Hij overleed 26 jaar oud. En in 1946 maakte de Leipziger Thomaskantor Karl Straube melding van een bewerking van Johann Sebastian Bach van het Stabat Mater van Pergolesi. Bach had de tekst van de katholieke hymne vervangen door een berijmde versie van Psalm 51 met als eerste woorden Tilge Hörster meine Sünden. En ook bracht Bach nog kleine verbeteringen aan in de muziek. En in die versie gaan we het Stabat Mater van Pergolesi horen als Tilge Hörster meine Sünden, Deborah Cachet sopraan en Marianne Beate Celland mezzosopraan en het B-Rock Orchestra onder leiding van Cecilia Bernardini.

Giovanni Battista Percolesi schreef zijn Stabat Mater. En Johann Sebastian Bach bewerkte het Stabat Mater van Percolesi in Leipzig. Gebruikte een andere tekst. En toen werd het Psalm 51. Tilge Hörster meine Sünden. En Bach kon het ook niet nalaten om nog kleine verbeteringetjes aan te brengen in de noten. Een uitvoering live. 15 november 2024 in het Cultuurcentrum in Herne in Duitsland door de vocale solisten Deborah Cachet, sopraan, en Marianne Beate Celland, mezzosopraan. En we hoorden het B-Rock Orchestra onder leiding van Cecilia Bernardini. Straks dan is het tijd voor de reclames van 11 uur en het NOS Radiojournaal van 11 uur. Daarna VPRO's Vrije Geluiden met Annemaatje Lemerijs. Tot die tijd de Variations for Winds, Strings and Keyboards van Steve Reich door het San Francisco Symphony Orchestra onder leiding van Edo de Waard. Geniet daar nog even van, tot 11 uur, tot iets voor 11. En nog een mooie avond.

0: NTR brengt cultuur. Speciaal voor iedereen. NPO Klassiek. NPO Klassiek bestaat 50 jaar. In al die jaren hebben we duizenden liveconcerten opgenomen. We selecteerden de 50 mooiste concerten van de afgelopen 50 jaar. Deze week hoor je een opname van het Nederlands Blazers Ensemble uit 1991. Geen standaard concert, maar een avontuurlijk staaltje entertainment met muziek uit de Roaring Twenties. Luister nu naar de 50 mooiste concerten uit 50 jaar NPO Klassiek. Op npoklassiek.nl/50jaar en via de NPO Luister-app.
1: Het VU-orkest speelt Gershwin en twee soloconcerten van mij, Jesse Passanier, bekend van mijn album Fight for Light. Ik wil hier een lans breken voor een aanstekelijke voortzetting van onze soloconcerttraditie. Met het orkest onder leiding van Arjan Tien.
2: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
3: Dynamisch.
2: Maar in de winter wil ik zekerheid.
4: Dat kan, met een zeker voordeelcontract van energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
5: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
1: Het VU-orkest speelt Gershwin en Passanier. Koop nu je kaarten via vuorkest.nl.
6: Sluit de middag goed af met De Wild in de Middag. Of ontdek Blokhuis, de podcast. Elke week een bijzonder verhaal van een belangrijke artiest. Of geniet van de beste evergreens uit de jaren 60, 70 en 80. Van NPO Radio 5. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
7: Kom van 15 tot en met 23 mei naar Internationaal Liedfestival Zeist. Terug naar de natuur met Julian Precardien, Paulina Toekjanen, Simon Kienlisait, Catharina Roekaber, Henk Neven, Hans IJzakkers, Thomas Olimans en vele anderen. Kaarten op ilfz.nl.
8: Ik krijg een vakantiebroertje.
9: Huh?
8: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
9: Cool, wil ik ook.
10: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer voor het vakantiegezin. Juist nu.
11: europakinderhulp.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 11 uur, Dorien Bouwman met het NOS Journaal. 8 Nederlandse passagiers van het cruiseschip Hondius, waar het hantavirus uitbrak, zijn weer in Nederland. Ze zijn geland op vliegveld Eindhoven en gaan nu 6 weken in thuisquarantaine. Hun gezondheid wordt door de GGD gemonitord. Op dezelfde vlucht zaten ook 18 mensen uit andere landen. Zij worden opgevangen in een quarantainelocatie en vanaf daar door hun eigen land naar huis gebracht. De Amerikaanse president Trump noemt het nieuwe voorstel van Iran voor beëindiging van de oorlog totaal onacceptabel. Hij geeft verder geen details. Volgens de Iraanse staatsmedia draaide het voorstel erom om eerst de oorlog volledig te beëindigen, ook in Libanon, en om het opheffen van de Amerikaanse blokkade van de Straat van Hormuz. Tot nu toe zijn onderhandelingen steeds stuk gelopen op afspraken over het nucleaire programma van Iran. Wat daarover in het nieuwe voorstel staat, is niet bekendgemaakt. Voor de derde dag op rij heeft de ME in Apeldoorn ingegrepen bij een demonstratie tegen de komst van een asielzoekerscentrum. Vrijdag en zaterdagavond liepen demonstraties uit op ongeregeldheden. Maar vanavond was er opnieuw toestemming voor een demonstratie van 7 tot 8 uur. Gisteravond waren er 26 aanhoudingen. Of er vandaag ook mensen zijn opgepakt is niet duidelijk. In Letland is de minister van Defensie opgestapt nadat de afgelopen tijd meerdere drones op grondgebied van Letland zijn neergekomen. Het werd de minister al langere tijd verweten dat hij de verdediging van het land niet op orde had. Deze week kwamen 2 Oekraïense drones in Letland neer die uit koers waren geraakt. Vanmiddag eiste ook de premier van Letland het vertrek van de minister en zei dat er nu een professional op Defensie moet komen. In Leiden is geschokt gereageerd op het overlijden van een meisje van 15 bij de Leiden Marathon. De tiener uit Oegstgeest werd onwel tijdens het lopen van de halve marathon, onder ongeveer 4 kilometer voor de finish. De organisatie noemt het afschuwelijk nieuws en ook de burgemeester heeft zijn medeleven betuigd. In het reglement staat dat mensen pas vanaf 16 jaar mogen meedoen aan de halve marathon. De organisatie zegt uit te gaan van de leeftijd die deelnemers zelf opgeven. De laatste minuten van het eredivisieduel tussen NAC Breda en SC Heerenveen moeten maandagmiddag alsnog gespeeld worden. De wedstrijd werd vandaag gestaakt omdat er meerdere keren vuurwerk op het veld werd gegooid. NAC meldt dat de wedstrijd om veiligheidsredenen niet in Breda kan worden afgemaakt. En voor de 8 minuten die nog resten moet de club dus naar Heerenveen afreizen. Vanmiddag werd al duidelijk dat NAC Breda gedegradeerd is uit de eredivisie. Het weer. In het zuiden valt een beetje regen. Verder is het vannacht droog. Morgen is er in het hele land kans op een bui. De wind trekt aan en het is een stuk frisser dan vandaag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
3: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
4: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
7: Voor het eerst in Nederland de kleurrijke wereld van Warhol. En die Warhol de Textiles vanaf 24 april te zien bij Museum Cobra.
8: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
7: Koop je tickets voor Andy Warhol The Textiles op museumcobra.nl.
0: NPO Klassiek. VPRO. Vrije geluiden met Anne Maartje Lemerijs.
9: Goedenavond en van harte welkom in het laatste en misschien ook wel mooiste uurtje van de dag. Fijn dat je luistert naar Vrije Geluiden bij NPO Klassiek. Vanavond een beetje een eclectisch samenraapsel van mensen en momenten die we te vieren hebben. Wellicht een heel klein vleugje moederdag, maar vooral heel veel muziek die gewoon gehoord moet worden. En we openen de nacht met een mooi Frans liedje, La Nuit van Auré.

Louis van Auré. In maart lanceerde ze haar debuutalbum Printemps. En op dat album zingt ze deels in het Frans, maar ook in het Engels en Spaans. En dan nu naar kerstverse muziek van eigen bodem. This is Water van Reinier Baas en Ben van Gelder.

De versie met strijkers van This Is Water van Reinier Baas en Ben van Gelder. Muziek die begin dit jaar uitkwam en gitarist Reinier Baas won ook begin dit jaar de Boy Edgar prijs. Oké, er zijn ook weer een paar interessante figuren jarig vandaag en ik begin even bij dichter J.C. Bloem. Misschien ken je hem wel van een van zijn bekendste verzen, Domweg gelukkig in de Dapperstraat. Ik las op de middelbare school voor het eerst een gedicht van hem en in dat gedicht stond één zin die ik nooit meer ben vergeten. Leven is niet veel meer dan ademhalen. En die zin komt uit het gedicht Ademen. Wacht, ik geef mezelf even een gezellig candlelight-achtig bedje. Ademhalen. Eenzaam bevonden onder het flonkerstralen der najaarssterren boven de gerust geworden wereld wordt zich het hart bewust. Leven is niet veel meer dan ademhalen. Maar dat is in de diepte van dit dal de oneindige ruimte tot zich in te leiden en na één enkel wankel ogenblik van beiden die te hergeven aan het beroofd heelal. Ja, en die ene zin dus, leven is niet veel meer dan ademhalen, is sindsdien altijd als een prettig mantra bij me gebleven. En heel handig, zeker als ik me weer eens te veel opwind over een of ander. Maar J.C. Bloem heeft meer super toepasbare one-liners die ik je niet wil onthouden. Daar gaan we hoor. Denkend aan de dood kan ik niet slapen. En niet slapend denk ik aan de dood. Altijd november, altijd regen. Altijd dit lege hart, altijd. Natuur is voor tevreden of lege. En dan, wat is natuur nog in dit land? Een stukje bos, ter grootte van een krant. Altijd is veel voor wie niet veel verwacht. Niet te verzoenen is het leven, ten einde is dit wellicht nog het meest te kunnen zeggen. Het is even tussen twee stilten luid geweest.

The Righteous Wrath of Honorable Men van saxofonist Colin Stetson. En als we à la J.C. Bloem het leven beschouwen als niet veel meer dan ademhalen, dan maakt Stetson daar in ieder geval wel intensief en vrij luidkeels gebruik van die adem. En dan nu een kleine, wellicht iets wat ongebruikelijke moederdag-ode uit de nieuwste kameropera van David Lang. My Mother Had Lost Her Mind.

Theo Blackman en het Attaka Quartet zongen en speelden My Mother Had Lost Her Mind uit de kameropera Note to a Friend van David Lang. En ik hoop echt dat alle moeders af en toe de ruimte nemen en voelen om te roken en de hele dag mensen met gezichten van vossen te schilderen. Maar deze was ook voor iedereen die het om wat voor reden dan ook zwaar heeft op een dag als moederdag. Op naar iets luchtigers, want niet alleen J.C. Bloem verjaart vandaag, ook Fred Astaire is geboren op 10 mei. 127 zou hij vandaag geworden zijn.

De stem van Fred Astaire in deze hit van de gebroeders Gershwin, Let's Call the Whole Thing Off, geschreven voor de film Shall We Dance in 1937. En van deze heerlijke dans gaan we door naar bijzondere nieuwe muziek die vandaag voor het eerst echt het daglicht zag. Want muziek gaat toch pas echt leven als je ernaar kunt luisteren. En violist Lonneke van Stralen publiceert sinds juni 2025 met enige regelmaat video's waarin ze vioolsolostukken speelt. En meestal zijn dat stukken van componisten die ze kent, met wie ze samenwerkt. Vaak stukken die voor haar geschreven of bewerkt zijn. En vandaag kwam er een nieuwe video uit met muziek geschreven door de altviolist van het Adam Quartet. Dit is The Mask van Mina Svedberg.

The Mask, een kerstverse compositie van Mina Svedberg, gespeeld door Lonneke van Stralen. En deze muziek en bijbehorende video zijn vandaag gepubliceerd op Lonneke's YouTube-kanaal. En volgend voorjaar gaat Lonneke met al deze vioolstukken zelfs de concertzalen in. En van deze vioolmuziek, geschreven door een altviolist, gaan we gewoon nog een treetje lager. Dit is Genevieve Verhagen op cello, begeleid door pianist Helena Basileva in Henriette Bosmans Nuit Calme.

Genevieve Verhagen en Helena Basilova speelden Nui Kalm van Henriette Bosmans. En Henriette Bosmans had een tijd een relatie met cellist Frida Belinfante. En Frida werd geboren op, je gelooft het niet, 10 mei. In 1904 was dat en zij zou dus vandaag 122 geworden zijn als ze nog leefde. En Bosmans verdient mijns inziens nog altijd een groots eerbetoon, maar toch minstens haar naam op een van de cartouches in het concertgebouw. Ik zin nog altijd op een plannetje hoor. Een Bosmans balkon lijkt me wel wat bijvoorbeeld. Voordat wij de nacht in gaan dobberen heb ik hier eerst nog Thin Air van Calliope Tsupaki, gespeeld door Erik Bosgraaf.

Erik Bosgraaf speelde Thin Air van Calliope Tsoupaki. Een stuk dat vele gedaanten kent, want het kan door elk instrument en zelfs ook door elke combinatie aan instrumenten gespeeld worden. En Calliope schreef dit ten tijde van die gevreesde corona-lockdowns en verbond met dit stuk muzici en luisteraars die allemaal concerten en festivals moesten missen. Over dat naderende festivalseizoen moeten we het volgende week maar weer eens even hebben, maar niet nu, want nu gaan we lekker slapen. En we dobberen de nacht in op The Blue Windows van Camden Reef door Solemn Quartet. Ik wens je een hele mooie week en voor nu een goede nacht.

0: NPO Klassiek. Podcast.
1: De Joodse cellist Paul Herman gooit in mei 1944 een briefje uit de deportatietrein. Alsjeblieft, red mijn instrument. Het is zijn laatste levensteken. Wordt zijn cello gered en kan zijn muziek nog klinken?
2: Die cello die hoorde gewoon bij hem. Die cello was er altijd.
1: Ik ben Margriet Vromans en in twee nieuwe afleveringen vertel ik met zijn dochter Corrie het verhaal van Paul Herman. Ik ben de ziel van de muziek.
3: Luister naar een nieuw hoofdstuk in de podcast Muziek tot Leven. Nu te vinden bij NPO Klassiek en in de NPO Luister-app.
4: Zijn Medipoint.
5: Medipoint is er voor de rollator van Safa.
6: Zodat ik mijn kleinkinderen zelf kan ophalen.
5: En voor de sta-opstoel van Toon.
7: Zo kan ik langer thuis blijven wonen.
5: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online. Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
8: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
5: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
9: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de Lentevoordeelweken en profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
10: Allemaal in het Concertgebouw. Ook 's werelds beste pianisten. In de serie Grote Pianisten hoort u 12 wereldsterren die de grote zaal betoveren met hun sublieme spel. Bekijk de concerten op concertgebouw.nl.
11: Multiple sclerose is grillig, onvoorspelbaar en brengt veel onzekerheid over de toekomst. Een snelle en betrouwbare diagnose geeft duidelijkheid en de kans om vroeg te starten met behandeling. MS-wetenschappers doen elke dag onderzoek hoe ze MS kunnen stoppen en uiteindelijk genezen. Met uw steun kan het MS-onderzoek doorgaan. Helpt u mee? Ga naar msresearch.nl. Ik ben Maartje van Wegen, ambassadeur van Stichting MS Research.
12: Luister iedere middag naar Barend en Benner op 3FM. Altijd schaamteloos eerlijk. Of ontdek de wereld achter de muziek in de podcast De Machine. Of geniet van de allerbeste Nederlandstalige muziek van NPO Sterren NL. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
11: Elke dag krijgt iemand in Nederland de diagnose MS. Onderzoek geeft mensen met MS hoop. Help mee. Ga naar msresearch.nl. Dank u wel.
13: Beleef een hartstochtelijke Spaanse avond met het Nederlands Kamerorkest en Concerto de Aranjuez van Rodrigo. Van 16 tot en met 22 mei in Amsterdam, Alkmaar en Haarlem. Be part of our symphony. Koop kaarten op orkest.nl.
14: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
15: Dynamisch.
14: Maar in de winter wil ik zekerheid.
16: Dat kan, met een zeker voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
17: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: Middernacht, het begin van maandag 11 mei. Casper Meijer met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump noemt het nieuwe voorstel van Iran voor beëindiging van de oorlog totaal onacceptabel. Hij geeft verder geen details over wat erin stond. Volgens Iraanse staatsmedia draaide het voorstel erom eerst de oorlog volledig te beëindigen, ook in Libanon, en het opheffen van de Amerikaanse blokkade van de Straat van Hormuz. Tot nu toe zijn onderhandelingen steeds stuk gelopen op afspraken over het nucleaire programma van Iran. Wat daarover in het nieuwe voorstel staat, is niet bekendgemaakt. Voor de derde dag op rij heeft de ME in Apeldoorn ingegrepen bij een demonstratie tegen de komst van een asielzoekerscentrum. Vrijdag en zaterdagavond liepen demonstraties uit op ongeregeldheden, maar vanavond was er opnieuw toestemming voor een demonstratie van 7 tot 8 uur. Gisteravond waren 26 aanhoudingen. Hoeveel mensen er vanavond zijn opgepakt is nog niet bekendgemaakt. De bouw van windturbines op land is bijna tot stilstand gekomen. Vorig jaar kwamen er netto 9 turbines bij, nog minder dan het jaar ervoor. Dat schrijft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in een jaarlijks rapport. Waarschijnlijk zal het totale vermogen van windmolens zelfs dalen. Veel kleine, verouderde turbines worden weggehaald en er staan weinig nieuwbouwplannen tegenover. De belangrijkste oorzaak voor de stagnatie is onduidelijkheid over milieuregels. Ook worden projecten vaak aangevochten door omwonenden en zit het stroomnet vol. Voetbal dan. FC Barcelona heeft voor de 29e keer de Spaanse landstitel veroverd. Met weinig moeite won de ploeg van Frenkie de Jong met 2-0 van rivaal Real Madrid. Met nog 3 duels voor de boeg heeft Barcelona 14 punten meer dan de aartsrivaal uit Madrid. Het weer. In het zuiden valt een beetje regen. Verder is het vannacht droog. Morgen is het in het hele land is er kans op een bui. De wind trekt aan en het is een stuk frisser dan vandaag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Klassiek. De nacht.